0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
4: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Een goedemorgen, beste luisteraars. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar bij ons is het wel vrijdag. Blijdag, met de volle goesting gaan we er tegenaan. Met het nieuws van 6 met onze Grim.
4: Goedemorgen, nieuwe staking in onze gevangenissen. Het gestikte kindje in Antwerpen is overleden en protest tijdens de speech van Netanyahu bij de VN. Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 gedetineerden op de grond, omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan 2 weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niets op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Kindje van 3, dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch, is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
4: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, dan waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag en de maxima liggen rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land.
6: En zondag? Wat krijgen we dan zondag?
4: Zondag eerst grijs, maar later opnieuw zon. En dan halen we zelfs 26 graden.
6: Ja, ik zag het staan. Ik ben aan het meelezen. Ik denk, allee jongen, er staat 26 graden. Gaat hij dat niet voorlezen?
4: Ja, en volgende week halen we zelfs eens bijna
6: 30 graden. Ja, maar ja, het is zo zeg, jongen. Bijna, vrienden. Maar het weer weer blijven hangen bij het grijze van zaterdag in 21 graden. Maar daarna alleen maar goed nieuws. Kunnen we gebruiken met z'n allen op een vrijdag. Welkom.

0: gedaan. Ze raakt haar bed nog altijd niet uit en ze zegt, het is ongelooflijk, zegt ze, maar het is al geleden, sinds COVID een paar jaar geleden, dat ik nog eens zo ziek ben geweest. En het is altijd gevaarlijk, vind ik, om van op afstand dokterke te spelen. Zeker als je de patiënt niet persoonlijk kunt onderzoeken. Niet dat ik dat ooit van plan ben in mijn leven. Maar ik weet het niet, Sander, maar ik heb zo een donkerblauw vermoeden dat niet uit te sluiten is dat Anke, het wordt niet meer onderzocht, omdat ze weer aan de COVID zit.
1: Heeft corona.
0: Ze heeft COVID, hè. Ja, ze heeft zeker COVID, ja. Het is ook niet zo gek, want de virologen zeggen nu ook in de krant dat het weer aan het gebeuren is. Het is hetzelfde patroon elk jaar. In deze periode in september is de COVID weer keihard aan het aanwakkeren. Dat is de eerste golf die je krijgt. Heeft ook te maken met het feit de scholen zijn weer open. Kinderen die verspreiden dat ongelooflijk goed, dat weet je. Kinderen zijn de ratten onder de mensen. Voor ziektes gaat het daar heel snel mee met die snotte jongeren. Dus vermoedelijk is het zoiets. En straks komt dan weer, goh ja, wat komt er dan weer allemaal aan? Al die andere virussen, luchtweginfecties komen eraan. Influenza, griep, dat is dan meer zo naar het einde van het jaar en in januari. Ja. En die pieken die volgen elkaar op. Dus eerst corona, RSV, griep, de ene na de andere. De viroloog Steven van Gucht, wat was die eigenlijk? Onder welke steen was die gekropen? Die wordt weer geciteerd in de kranten. Het is aan het gebeuren. Overigens, een van mijn allerbeste maten, die heeft ook prijs, is een leerkracht. Die heeft dus ook in de klas gestaan. En gisteren stuurde hij, allee, ik heb het lotje weer getrokken uit de loterij. Bestond het eigenlijk nog, COVID, en ook stevig te pakken, hè? Dus ja, het zou me niet verwonderen als Anke erop zit. Maar goed, ze is al aan het uitzieken sinds dinsdag. Wow, ik denk dat ze maandag goed terug zal zijn.
1: Ik onthoud dat jij kinderen de ratten onder de mens hebt genoemd en dat het pas 5 over 6 is. Tot zo'n dag.
0: Ja, maar ja.

Je mocht gerust zijn. Mumford & Sons en Little Lion Man. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of je die sfeer ook al voelt. Dat het weekend voor de deur staat. Als je goed luistert en je zegt, hey weekend, zeg je er al. Wordt er zeker aangeklopt. Kan niet anders. En als je dan weet dat er mooie temperaturen aankomen. En volgende week na zomer met temperaturen tot 30 graden zelfs. Dan zeg je, het mag altijd een beetje meer zijn. Rob de Nijs.

0: Dat is eigenlijk de ideale situatie, hè? Geen vrouw thuis, alleen een vriendin met een beetje meer. Het is speciaal voor jou gedraaid, hè, Sander, onze
1: kruis. Dank u wel daarvoor.
0: Want jij bent vrijgezel, hè?
1: Ik ben vrijgezel, ja.
0: Maar je hebt goede vriendinnen, hè?
1: Ik heb mijn bezigheden.
0: En je gaat ook wel graag eens naar Nederland, eigenlijk.
1: Ja, in Amsterdam, hè. Zijn de vrouwen nog altijd zo net wat...
0: Zijn de vrouwen daar nog altijd
1: net? Ja, fijn bon, hè.
0: Ja, zit het schuim van het bier dan in schoenen en haar? Als
1: ja, precies. Dat, ja.
0: En goedemorgen allemaal, dit is de ochtendshow van Joe. We hebben zometeen Aretha Franklin voor jullie klaarstaan met die prachtige classic Respect. En Gotye, Somebody That I Used To Know. Welkom in de ochtend. Dit is Joe.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo-koken.
8: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat,
10: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder hoe liever.
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja... Voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
14: Dat is Imo!
15: Knaldi.
16: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidoekje 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
21: Sven en Anke.
22: Good times. Great music.

0: Alleen maar gigantisch veel respect voor deze grote zangeres. Voor Aretha Franklin. Zalig muziek uit de jaren 60, 67. En meer van dit soort muziek op onze digitale zusterzender Joe Gold. Je moet er maar eens naartoe zijn.
1: Wil je thee of wil je koffie?
0: Ja, eigenlijk. Ja, wacht, is er aan te zeggen, maar.

0: Maar we gaan even een klein beetje glimmen van trots. Deze week hadden we al het nieuws dat Heineken eruit geschot is in het Europese voetbal. De nieuwe sponsor is daar Stella Artois geworden.
1: Halleluja.
0: En het houdt niet op, beste vrienden. Er is nog biernieuws, zo vroeg op deze vrijdagochtend. Het is bijna weekend, dus het mag. In de nieuwe film met Brad Pitt, Heart of the Beast, krijgt het Belgische bier Chimay een opvallende bijrol. Brad Pitt haalt in de film een flesje uit zijn frigobox en trakteert een eenzame man op een blauwe Chimay. En die man, die drinkt daarvan en na zijn eerste slok roept hij enthousiast: wauw, dit is verdomme een lekker drankje. Opvallend, Chimay betaalde helemaal niets voor de scène. De regisseur, David Ayer, die zelf fan is van dat bier, die vroeg 2 jaar geleden aan Chimay, dat zijn trappisten, hè, zijn paters, hè, of ze een paar blauwe flesjes naar Nieuw-Zeeland konden sturen voor de opnames. En de paters die zeiden: we gaan dat doen zeker voor Brad Pitt, dat ziet er al een schone katholieke jongen uit. En ze kregen de pintjes, de Belgische trappist werd daar opgestuurd en kreeg dus onverwacht een plekje in een Hollywoodfilm. Is dat lekker, mannen, een blauwe Chimay?
1: Heerlijk, Chimay Bleu.
0: Ja? Denk je
2: dat
0: vaak?
2: Bruin biertje, iets zwaarder dan Duvel, denk ik. 9 graden of zo.
0: Het is een trappist. Ja. Het is een van de, hoeveel trappisten zijn er? 5 of 6? Zoiets, hè? Officieel nog. Ja. Zijn er niet meer dan
1: als
0: dat,
1: je nog zo'n een vriendenweekend naar Dardenne hebt en je gaat in zo'n klein caféke daar eigenlijk zitten en je drinkt er 3 van die achter elkaar, dan is het leven heel mooi, hoor.
0: Maar Brad Pitt was onlangs in ons land voor een film en het was wel grappig, want VTM-journaliste Achie van Tomme, die had nu een interview met hem en hij haalde tijdens een interview met Brad Pitt zo'n flesje blauwe Chimay tevoorschijn en ze vroeg hem of hij het bier nog herkende.
3: Yes. Damn tasty, isn't it? Huh?
4: As a Belgian journalist, I'm very proud to see you praise the Belgian beer in the movie.
3: Well, you guys do it best. Let's call it like it is. You guys are absolutely, you do it best. And I gotta say, I had a great time there. I just came from Belgium filming there a few months ago and really, really had some really hard, difficult scenes there, and people were just great.
4: And did you do some beer tasting in our country too?
3: Not much at that time because I was full on work mode, but yeah, certainly time off.
0: Ja, het was duidelijk geen vriendenweekend waar je de 3 naar elkaar drinkt, zoals Sander. Hij was in work mode, maar tof die reclame voor onze Belgische biertjes in Hollywood. Nee.

Naast blauwe chemin nog een exportproduct van bij ons. Gautier and Somebody That I Used To Know. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of je al aan het rusthuis toe bent. Misschien pas binnen 10, 20, 30 jaar. Maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, zeg ik altijd. Zoals bij crashen is dat ook. Moet je al voor je een baby maakt, moet je al een crash kiezen. Ik ga je zeggen welke rust.

0: Een van de zalige classics die we graag draaien bij Joe Fleetwood Mac. En Don't Stop staat altijd hoog in onze top 2000. En vandaag gaat de stemming voor de editie 2026 weer open. Dat gaan we weer feestelijk vieren. Het is met een lint en met een schaar en alles erop en eraan. Eerst het nieuws, 6:30. Dit is Grim.
1: Goedemorgen. Een half uur geleden is er een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 gedetineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. En overleg met justitieminister Verlinde leverde nog niets op. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar is hij dus gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen eerst zon, later kans op wat lichte regen. 21 graden dan. En zondag begint grijs, maar later gaat de zon schijnen en het wordt dan 26 graden.
0: Dat weer is fantastisch nieuws en nog beter nieuws. Geen files zo vroeg op de ochtend.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: 6:30. Een tip voor een...
0: Bah, ontspannen...
5: leven.
0: Of opgewonden leven, het kan allemaal. Dus je weet, ik zei het er net al, je begint aan kinderen. Dan moet je eerst zorgen dat je een crash hebt, want die zitten zo vol. Je begint aan oud worden, en dat doe je vroeg in je leven. We zijn er al volle bak mee bezig. Dan moet je al beginnen nadenken van wat wil ik doen met mijn oude dag. En dan moet je misschien zelfs op tijd een rusthuis uitkiezen. Maar als je echt een top, top, top, top rusthuis wil, dan moet je niet wachten tot je 70ste of je 75ste om al eens een kijkje te gaan nemen. Ik vind dat ik er al laat mee ben om eraan te beginnen op mijn 53ste. Want er is maar één woonzorgcentrum waar iedereen eigenlijk naartoe gaat willen de komende jaren. En dat is Villa Ter Vruchten in Bilzenhoezelt. Is dat niet bij jou in de buurt?
6: Dat is letterlijk om mijn hoek. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Is dat echt om de hoek? Is
6: ja,
0: het echt
6: ja
0: in de
6: ik woon in Bilzen. Dat is om de hoek bij
0: Kijk,
6: ons.
0: Kijk, ze hebben daar een maandelijkse activiteit daar in Villa Ter Vruchten. En dat kan van alles zijn. Ze hebben waarschijnlijk al allerlei soorten crea-middagen en bak in zijn taart met z'n allen. En kaart, wat is het allemaal? Bingo, dat hebben ze allemaal achter de rug. Maar toen dachten ze, we gaan eens iets anders doen. En de foto's zijn spectaculair. Ze kregen deze week de bijzondere verrassing strippers op bezoek. Dus twee strippers, een man en een vrouw, kwamen er optreden. De mannelijke stripper die verscheen eerst in politieuniform. Dat vonden de vrouwkes wel grappig eigenlijk, een politieagent. Die vervolgens dan de klerenwaal begon uit te spelen. Met veel spektakel erbij. Hij betrok zelfs bewoonster Nicole bij zijn act. En Nicole, die was in de zevende hemel. Die vond het fantastisch. Die had zoiets van, kom maar eens met uw matrak en uw handboeien, meneer de strippers. En daarna zet ook stripster Ashley de zaal op stelten. De mannekes allemaal wild. De bewoners waren door het dolle heen. En ook de stripster Ashley, die genoot van het bijzondere publiek. Ze zegt, mijn doel is mensen gelukkig maken. En dat is geluk. En het goede nieuws is, want ze hebben natuurlijk geen risico's genomen, want ze hadden vlak bij de zaal waar het allemaal gebeurde, die hadden ze dus ook al strategisch gekozen, de zaal waar de strippers zijn tekeer gegaan, beste vrienden, hadden ze een AED-toestel aan de muur. Dus als een hartje zou overslaan, te hard zou gaan, alle apparatuur was voorzien. Dat is een zalig middag hebben ze gekregen. Dus schrijf het even op. Villa Ter Vruchten. Bilzen, hoe zou het snel zijn? Want Sander gaat vanmiddag zich al gaan inschrijven.

0: Oh ja, hij is voor mijn gerust thuis heel duidelijk. Heaven is a place on earth.
1: Heaven is a place on earth. Maar nu had ik toch wel You Can Leave Your Head On verwacht. Zo'n gemiste kans.
0: Ja, dat had ook gekund. Maar Heaven is a place on earth was ook goed. Dit had ook gekund. Dat is toch waardadig, joh. Al die bejaardig. En als ze dan helemaal bezig zijn, al die oude mannetjes in het rust thuis. Stop, baby, jullie.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
10: Sven en Anke.
11: Elke ochtend van 6 tot

0: ons kan je rekenen, Marita, dat weet je.
1: Just remember, we're forever young.
0: Goed om Milo DJ-licious zo vroeg op de morgen te horen. Mijn dag kan niet meer stuk sturen, Marita. Kijk, dat is heel goed nieuws. Wij zijn heel blij voor jou. Goedemorgen allemaal. We zijn 25 september vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, nu moeten we het echt wel doen. Haar nog eens in de spotlight plaatsen. Een goede maand geleden, op 25 augustus, op 80-jarige leeftijd, overleed in Nashville in Amerika Dolly Parton, de fantastische country-actrice die door iedereen geliefd was. Door jong en oud, door democraten en republikeinen, door mensen van alle kleuren en geaardheden. Een fantastische artiest. Ze verkocht tijdens haar carrière meer dan 100 miljoen platen en dat moet gevierd worden. En ik ga even uitleggen waarom vandaag echt de dag is. 25 september is in de Amerikaanse staat Californië officieel uitgeroepen tot Dolly Parton Day. En dan denk je, waarom 25 september? Wel, weet je nog dat we het altijd hadden over 9-11 en dat mensen dan dachten dat is de 9e november, maar ze doen die data omgekeerd. In Amerika ze beginnen eerst met de maand, dus de 9e maand september. Dan werd daar 11 achter gezet, dus de 11e september werd 9-11. En als je dat nu ook eens doet met de dag van vandaag, dan kom je uit op 9 en dan 25. 9, 2, 5. Vandaar 25 september, 9 to 5. 9 to 5. Dolly Parton Day. En wij vieren uiteraard mee.

0: zelf geeft qua geluk op 10. En we moeten zeggen, er zaten inderdaad wat cijfers bij die wat minder waren, maar de grote meerderheid van onze luisteraars zijn shiny, happy people. En dat maakt ons gelukkig. R.E.M.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: We hadden gisteren ook een discussie en een poll. En die was ook al heel erg duidelijk. Het ging over politiek vermengen met sport en met liedjeswedstrijden, zoals het Eurovisie Songfestival. En de grote meerderheid van jullie, meer dan 80%, vond, misschien moet sport maar weer gewoon sport worden. En misschien moeten liedjes gewoon weer liedjes worden, zonder heel veel politiek erbij te betrekken. Maar ja, je kan je daar goed in misrekenen ook. Ed Sheeran, die ging eigenlijk op tournee gaan in Amerika. En Macklemore zat in zijn voorprogramma. Maar Macklemore, die had het klaargespeeld om een pro-Palestina oproep te doen. En de promotor van de concerten van Ed Sheeran, die zei vervolgens, ja, dat willen wij eigenlijk niet, dat soort politieke statements. En Macklemore werd uit het voorprogramma, uit de tournee gesmeten. Ja, daar hebben ze denk ik ondertussen wel veel spijt van. Ik zei spijt, maar het is ook heel veel spijt van. Want de controverse in Amerika is daar ontzettend groot over. Veel mensen zijn de tournee nu aan het boycotten van Ed Sheeran. En ook op Instagram krijgt hij lappen. In een week tijd is 500.000 volgers, boze mensen, vertrokken. Die zeggen, met deze artiest willen we niks meer te maken hebben. Terwijl hij zich er eigenlijk gewoon niet echt over uitgesproken heeft. En gewoon neutraal wou proberen te blijven. En ook zoiets zei als, ja, het gaat hem eigenlijk over mijn liedjes. Maar ja, dat is dus een klein beetje verkeerd uitgedraaid. Nu goed, hij heeft nog altijd 48 miljoen volgers en zijn liedjes.

0: Ah, blijft toch leuke liedjes, hè? Sheeran en Celestial. Goedemorgen allemaal. Enfin ja, goedemorgen. Je weet dat alle regeringen op dit moment geld aan het zoeken zijn. En ik weet niet of jij dat dan ook hebt. Ik hou het wel een beetje in de gaten om te weten. En waar, in welk deel van onze portemonnee gaan ze komen peuteren? En ben ik straks een van de slachtoffers? Er wordt over, kindergeld gepraat bijvoorbeeld. Ja, dat is dan
1: de waterfactuur. De regering aan het kijken of de waterfactuur omhoog.
0: Oké, maar kijk, kindergeld, daar zijn wij minder mee bezig.
1: Ja, maar
0: we hebben ons niet voortgeplant. Grim denkt dan, oei, kinderfactuur. Ja, dat hè. Maar de waterfactuur, dat geldt dan weer voor iedereen. Ja, dat, die zou naar omhoog gaan. Maar bijvoorbeeld ook als je een huis koopt, hè, daar zit een verlaagde registratie. Dat was 3%, dat is 2% vandaag. Dat is ooit een stuk meer geweest. Ja. Maar nu zouden ze overwegen, dat ligt echt op tafel bij de regeringsonderhandelingen, dat je voor een huis van 500.000 euro, dat wordt dus de harde grens, een 500.000, dat ze daarvan zeggen, ja, maar dat is een heel erg luxe huis, hè, als je 500.000 daar neerlegt op tafel. Vanaf dat moment zouden de registratierechten weer flink naar omhoog gaan. Maar echt flink, hè, daar liggen allerlei tarieven op tafel. Hè. Dus dan zeggen ze, ja, een gewoon huis tot 500.000 houden we aan 2% of misschien 3% registratierechten. Maar alles daarboven, ik weet niet, dat zou kunnen worden 6, 9, you never know. Dus dat wordt nu wel besproken. En ik weet het eigenlijk niet, maar wat is 500.000? Ja, wat is dat nu? Wat koop je daar iets heel groots voor? Is dat echt de hele grote luxe woning? Ik weet het eigenlijk niet.
2: Wij hebben vrienden die hier in de buurt, niet ver van Vilvoorde in Grimbergen, weliswaar een mooie buurt wonen. Een half open bebouwing voor 700.000 of 800.000 euro.
0: 800.000, half. En is het dan met een hele grote tuin?
2: Nee. Eigenlijk een
0: tuintje.
2: Ja, een tuintje.
0: Een aangename tuintje van een paar honderd vierkante meter. Ja, dat is dan natuurlijk ook alweer Grimbergen. Dat zal daar bij jou in...
1: Ik woon in Rienst,
0: in Verwegistan.
1: In Verwegistan, in Rienst. Een heel mooie regio om te wonen, maar ja, het is wel een beetje veraf, dus het is wat goedkoper. Echt op het platteland. En dan heeft mijn huis toch ook bijna alles samen. Ja, heeft dat toch ook wel 350.000, 360.000 euro gekost. En dat is letterlijk gewoon een rijhuis met een tuintje aan. Hè.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Okay. 500.000 is niet heel veel,
0: ja,
1: denk
0: het is
1: ik.
0: Wel veel natuurlijk.
1: Ja, het is
0: maar,
1: wel, maar ik
0: veel
1: wil zeggen...
0: Mensen komen
1: ja,
0: naartoe. Ja, en ik las al in de krant, iemand zei, maar weet je wat er dan gaat gebeuren? Er gaan zeer veel huizen op de markt komen aan 499.000 euro. Ja, maar stel je voor dat het echt die arbitraire grens van een 500.000 is. Dus ja, aan 499 komt er 2% belasting bij. Aan 500 komt er bij wijze van spreken 7% belasting bij. Ik zeg maar, ja, dat is dan knettergek natuurlijk. Dus ik weet het eigenlijk. We moeten zeg eens, weten jullie wat je voor 500.000 bij jou in de buurt nog kan krijgen? En snap je dat daar de grens wordt gelegd of vind je dat ook weer knettergek?

0: Weet je nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai. Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Wauw, zijn we met onze ogen aan het knippen en onze oren tuit als we kijken naar de bedragen voor huizen en flats zelfs op dit moment in ons land. Daar moeten we het straks nog eens met een expert over hebben. Het nieuws van 7 met Grim.
4: Goedemorgen allemaal. De UGent heeft de impact van het smartphoneverbod onderzocht. Nieuwe staking in onze gevangenissen en protest tegen de speech van Netanyahu bij de VN. Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
5: Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren, niet die telefoon weggevallen is.
4: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het smartverbod er is. In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man van 60. Dat meldt het parket. Het slachtoffer stierf eergisteren bij een woningbrand. Zijn vrouw belde zelf de hulpdiensten en verklaarde dat haar man overgoten was met benzine. Daarop werd ze ondervraagd en viel ze dus door de mand. Een uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen, voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 gedetineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niets op. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Daar was hij niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
6: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
4: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, dan waren we nu allemaal dood. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. En vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. En de jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Want zij wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Na een moeilijke wedstrijd, zegt coach Jill Zwerts.
7: We kwamen niet in ons spel terecht. We zijn vooral blij met die 3 punten. Omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is.
4: En met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste 2e van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK.
3: Ik geloof trouwens dat het de zoon van onze Belgische bondscoach was die gelijkspel heeft gescoord daar, Nederland-Duitsland. Die heeft zeer goed gespeeld, blijkbaar. Goedemorgen, Frank. Oei, Frank, waar zit jij ergens, man? Ik hoor je bijna niet. Hallo?
8: Oké. Hallo, goedemorgen.
3: Hallo, zit jij nog in Spanje, ergens in het midden van een bergketen of zo? Ergens,
8: Nee, normaal. Ik zit normaal gezien gewoon buiten, op het terrasje. Dus,
3: op terrasje. Oké. Okay. Kun je nu al tapas krijgen, zo vroeg op de ochtend, Frank?
8: Nee. Maar kijk, het is hier goed, maar het is bij jullie ook goed vandaag. Ja,
3: het wordt prachtig, hè? Het wordt een mooie dag, hè?
8: Ja, prachtige dag sowieso. Hè. Dus met eerst wel het frisse start. Ik zie hier op sommige plaatsen het hoogste 6 graden. Maar er wordt aan gewerkt. Het wordt een zonovergoten dag. En de zon gaat uiteindelijk ervoor zorgen dat we 24, 25 graden zelfs kunnen halen op sommige plaatsen. Dus dat is bijna zomers. Hè. Dat is niet direct meer nazomers natuurlijk. Dus wat het weekend zelf betreft, wel zaterdag is het zo dat we zonnig starten, maar de wolking gaat toenemen in het westen van het land. En later is daar een spat regen mogelijk. In Ardennen bijvoorbeeld, daar blijft het wel heel de dag zonnig. Daar kan het 23 graden worden nog morgen. morgen. Elders zal het een graad of 21 zijn. En zondag begint nog met wat ochtendgrijs. Daarna wordt het zonnig. En later is er weer iets meer bewolking in het westen mogelijk. En dan wordt het maximaal zo'n 23 graden.
3: Oké, dankjewel Frank. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Er is een ongeval gebeurd op de E40 tussen Heverlee en Haasrode. Daardoor moet je een klein kwartiertje aanschuiven. En richting Antwerpen op de E313 5 minuten file tussen Ranst en Antwerpen-Oost.

0: Show.
1: Het gaat hier over de huizenprijzen. Op dit moment die zijn sowieso gestegen de afgelopen jaren. Dat voelen we allemaal. We hadden het vorige week nog over het feit dat een huurappartement of een huurhuis tegenwoordig ook over de 1000 euro per maand is gegaan. Maar goed, dat cijfer van 500.000, dat zou nu op tafel liggen bij de regering. Nu betaal je 2% registratierechten als je een nieuw huis koopt. En nu overwegen ze om dat naar omhoog te doen. 3% wordt hier en daar gezegd. Maar anderen zeggen misschien zelfs nog een paar procent meer als je een huis van meer dan 500.000 euro koopt. Dus wij vroegen ons even af, wat krijg je daarvoor? Danny die zegt, het is te zot om los te lopen. Mijn dochter heeft net een huis gekocht, iets boven de 500.000. En daar is dus geen rekening gehouden met het feit dat die kost naar omhoog zou gaan. Ja, we kunnen de lening niet inbrengen zoals... Zij kunnen de lening niet meer inbrengen zoals wij vroeger konden. Het is schandalig weer de hardwerkende mensen treffen. Jurgen die zegt, ja, wat heb je nog voor 500.000? Geert die zegt, hier in de buurt van Grimbergen heb je daar echt niet veel voor, zelfs bijna geen appartement. We hebben gebouwd en op een dag stak er een brief met het nummer in de bus en daar stond op, ik bied 835.000 voor je huis. Ja. Wesley die zegt, nieuwbouwappartementen in Dessel. Dessel, dat is
2: Limburg. Antwerpse Kempen.
1: Dat is Antwerpse Kempen, ja, ja, inderdaad. Nieuwbouwappartementen tussen de 400 en de 650.000 euro.
2: Schilder.
1: Maar je krijgt natuurlijk ook wel de andere klok te horen. Een beetje realistisch zijn. Een gewone arbeiderswoning gaat absoluut geen 500.000 euro zijn. En ik vind persoonlijk echt wel, zegt Gregory, als je al een huis van 500.000 kunt permitteren, dan ben je geen gewone arbeider. Dan heb je meer geld dan de gewone gemiddelde mens. Want de gemiddelde prijs van een woning zit in ons land ergens rond de 365.000, 366.000. Ja.

euro. Dus dat is daar al ongeveer 150.000 euro boven. En dan zeggen veel mensen, kijk, als je dat kan, als je dat bedrag al kan leggen, dan zal het procentje extra om bij te dragen aan de begroting toch ook geen probleem zijn. Het gaat een beetje in alle mogelijke richtingen. Maar Johnny die zegt, ik heb nooit het gevoel dat ik arm ben, tot ze inderdaad over huizen en autoprijzen praten. Ons huis gekocht voor 275.000 euro, maar welke normale werkende mens kan met alle andere uitgaven die je hebt het dubbele betalen? Die 500.000 waar je net over spreekt, Sven, dat is een afbetalingsplan van 50 jaar of zo. Dat zijn wel heel erg hoge prijzen. Dus ja, een beetje verdeelde reacties langs alle kanten. Het staat ook echt niet vast. Het is een van de vele maatregelen die op tafel liggen. Maar ja, het gaat allemaal impact hebben op ons. Als de waterprijs is die naar omhoog gaat, ja, iedereen moet wel eens een kraan laten lopen. Dan gaat iedereen het voelen. In dit geval gaat het dan een klein beetje meer naar de mensen die wat meer hebben. Of zoals PvdA zegt, ze moeten nu echt eens werk maken van die absolute rijkentax. Voor de echt

0: gaan inderdaad over de huizenprijzen en over mogelijke hogere registratierechten. Met heel veel meningen. Maar weet je wat, jongens, het is bijna weekend. We gaan even wat vrolijkheid erin steken.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Alla. Kijk, wat gaan we nog allemaal doen deze ochtend? Het wordt een lekkere, drukke uitzending nog, want we mogen de stemming van de Top 2000 editie 2026 straks officieel starten hier in onze ochtendshow. En dat is nog niet alles voor de muziekliefhebbers onder jullie, en dat zijn jullie bij allemaal, ik weet het. We gaan cadeaus weggeven. Ronan Keating, die komt naar ons land op 7 september volgend jaar in de Lotto Arena in Antwerpen. Straks om 10 uur kan je tickets kopen. Dat begint dan op fkpscorpio.be vanaf 10 uur om erbij te zijn. Ik zag trouwens Ronan Keating een filmpje posten dat overal in Europa de start van zijn tournee begint. En hij deed dat in de keuken met een schort aan en hij wandelde weg en hij had niks onder zijn schort aan. Ik vond dat heel speciaal eigenlijk. Hij heeft ongeveer mijn leeftijd, Ronan Keating.
2: Wat belooft hij? Ik sta, vrouwen die willen gaan?
0: Ik sta ook wel eens in de keuken. Ik heb ook wel eens iets aan te kondigen. Ik twijfel of ik nu binnenkort alle nieuwe aankondigingen die ik te doen heb op mijn social media ook en met een blote flikker moet doen. Nee? Oh, nee. Is Ronan Keating, denk je, mooier content?
2: We hebben het gehad. Ik heb er geen mening over.
0: Ja, dat is helemaal goed. Maar wij mogen zo meteen, net zoals Tom gisteren in de avondspits, ticket weggeven. Een duo-ticket. We gaan een van zijn bekende hits in een hele andere versie laten horen. En als je weet wat het is, dan ga je misschien naar Ronan Keating op 7 september volgend jaar.
3: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Bert.
4: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude Wietekerkes.
5: Ja.
4: TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly. Ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Bert.
3: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
7: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.

0: Joren, ga dan mee. Wat wil je van mij? Tickets misschien?
1: Hey, ja. Everyone, this is Ronan Keating.
2: Joe nodigt je uit voor het concert van Ronan Keating.
0: Ronan Keating, hij was al eens te gast in onze studio. En dat was een paar jaar geleden toen we de stemming openden van de top 2000. Kan geen toeval zijn, want die stemming gaan we straks weer openen met de top 3 van vorig jaar nog eens te laten horen. Alleen maar fantastische muziek voor een vrijdagochtend. Maar Ronan Keating zit dus ook vandaag in ons programma, want op 7 september volgend jaar komt hij naar de Lotto Arena in Antwerpen. Je kent hem van de boysband Boyzone, van een aantal grote hits nadien ook. Gisteren gaf Tom al een duo-ticket weg en wij mogen dat nu ook doen. We hebben ons weer geamuseerd. We zijn weer aan het knutselen gegaan. We hebben een schlagerversie gemaakt. Dit is hoe begint de hoppa, hoppa. Ja, echt voor de feesttent. Een schlagerversie van een van zijn grote hits. En als je weet welke het is, dan moet je de titel doorsturen via de app van

Ja, ja, leef alsof het je laatste dag is, maar dan met een liedje van Ronan Keating. Welke song? Zo moeilijk is het eigenlijk niet, hè. Als je hem nog kent, dan mag je hem doorsturen. En als je erbij wil zijn op 7 september in de Lotto Arena volgend jaar...

mannetjes die de rits van hun broek is onvoorzichtig opgetrokken hebben. De Bee Gees en Night Fever kreeg je te horen. Ronan Keating van Boyzone, nog altijd heel erg populair. Er werd heel veel gestuurd. En het is Birgit Schreurs uit As Proficiat. Birgit, jij mag gaan kijken op 7 september volgend jaar naar de Lotto Arena in Antwerpen. Je had Loving Each Day doorgestuurd. Je kreeg hier een Smartlap versie door, maar weet je wat? Ik heb nog een versie daarvan klaarstaan. Er is ook een jazz versie van gemaakt en dan klinkt dat liedje zo. Ook wel leuk hoor, zo in de ochtend.

0: Een decade van Ronan Keating van ondertussen ook al 25 jaar geleden. Loving Each Day komt dus 7 september naar de Lotto Arena in Antwerpen. Wij hebben onze tickets weggegeven. Tom heeft dat ook gedaan gisteravond. En vanaf 10 uur kan je er kopen tickets als je erbij wil zijn op fkpscorpio.be. Dat is de promotor. Daar kan je inderdaad tickets kopen om ook in de Lotto Arena te zijn. Een hele goede morgen, zometeen het cijfer van de dag. Eerst 19:30 het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt en de jongeren zijn ook niet socialer met elkaar op de speelplaats. Ruim 6 op de 10 leerlingen geven wel toe dat ze op school soms stiekem even hun smartphone bovenhalen. Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe staking begonnen in onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 gedetineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Een overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niets op. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Veel zon vandaag en 25 graden. Morgen eerst zon, later kans op lichte regen bij 21 graden. Zondag begint grijs, later weer zonnig en 26 graden.
0: Er staan weer files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de E40 tussen Heverlee en Haasrode. Daar is een ongeval gebeurd. Dan moet je 19 minuten aanschuiven. De E429 tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg, 5 minuutjes. Op de Brusselse Binnenring 14 minuten file tussen Strombeek, Bever en Machelen. En richting Antwerpen 6 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Het cijfer van de dag.
0: Ah, dit vind ik een heel leuk cijfer. En je gaat er ook echt je voordeel mee kunnen doen met deze 50. Het gaat eigenlijk over procent, 50%. Dus 1 op de 2 van de mensen, van jullie allemaal. Dus jij misschien wel, maar als jij het niet kan of niet weet dat je het kan, dan je buurman wel of je partner wel. 1 op de 2 maakt dit eens mee in zijn dromen. Het is vandaag Werelddromendag en de meeste dromen zijn bedrog, dat weten we allemaal. Maar het is ook wel fijn om nog te kunnen dromen in het leven. En we hebben het letterlijk over wat er gebeurt terwijl je je ogen dicht doet, midden in de nacht, de dromen die je beleeft. En 1 op de 2 maakt dit wel eens mee in zijn leven. En er zijn er, en ik zit in dat kamp, die het nog vaker meemaken. Wat zou het kunnen zijn? Droom eens even mee via de app van Joe. Voilà, laat maar komen, want Anke is er niet, dus moet van jullie komen ook deze ochtend.

0: Lokkewitje, Lokkewitje klinkt als een droom, hè? Met van die weelderige gewaden en de wind die er rondgaat. En dan die berg maar proberen op te lopen en niet boven geraken. Running up that hill, Kate Bush.
1: Het cijfer van de dag.
0: Is 50, is eigenlijk 1 op 2 op deze werelddromendag. Dromen is leuk, tenzij het nachtmerries zijn. Ik denk dat heel veel mensen wel eens een nachtmerrie hebben beleefd. Ik denk bijna allemaal, maar 50% van de mensen, ja, die overkomt iets heel specifiek in de droom. Nathalie, goedemorgen, wat denk jij?
2: Goedemorgen Sven. Ja, ik dacht dus eigenlijk dat je zo precies naar beneden valt. Niet hoog, maar zo echt wel in een put valt.
0: Ja, van een trapje sukkelt zo, hè? Dat bijvoorbeeld.
2: Ja, zo.
0: Ja, dat overkomt mij ook. Maar dan heb ik eens gelezen, het is niet dat, hè. Ik denk dat dat meer dan 50% van de mensen overkomt. Dat is ergens dat je in je rem slaapt, dat er toch nog iets niet helemaal... Ik weet niet precies hoor. Ik heb het ooit eens gehoord, die uitleg, maar het komt bij bijna iedereen voor. Bijna bij iedereen. Dus. Dat is raar, hè? Okay. Dat is ambetant, hè?
2: Ja, dat is zo. Op het eerste moment is dat beangstigend.
0: Ja.
2: En maar het is al direct gedaan. En dan is dat van oké, ik lig in mijn bed.
0: Zou dat niet kunnen dat je hart even één slagje overslaat? Is het zo niet iets? Ik denk dat zoiets
2: ik weet
0: is.
2: Het
0: ja.
2: Niet.
0: Ja, mensen zeggen ook naakt in het openbaar rondlopen.
3: Dat is een klassieker.
0: Dat is een klassieker. Of tanden die uitvallen, maar daar heb ik ook wel aan gehad. Ja, tanden die uitvallen in je dromen.
2: Dat is ook vies.
0: Oh, dat is heel vies. Of kunnen vliegen in je dromen. Dat heb ik ook al gedaan. Nog nooit gedaan? Och, maar
2: dat is
0: leuk, maar niet normaal. En het allerleukste is als je dan een klein vliegje wordt en dat je kunt binnenvliegen bij mensen en kunt gaan luistervinken. Dat vind ik ook heel tof. Nee, het is nog iets totaal anders. En ik zal het je vertellen, het is iets wat ik heb. Ik zit zeer bewust bij die 50% en ik denk dat 10 of 20% van de mensen het heel, heel erg hebben. En dat is lucide dromen. Heb je daar al van gehoord? Van lucide dromen? En wel, er is een vrouw, een ervaringsdeskundige, die heeft daar ook een prachtig boek over geschreven die het gaat uitleggen. Maar het komt er eigenlijk grosso modo op neer dat ik zit in een droom en ik ben er mij 100% bewust van dat ik in die droom ben. Want heel veel mensen zitten in een droom, maar ja, dat overkomt hen, je kan er niks aan doen, je ondergaat het. Maar ik kan die droom zelfs sturen en ik kan daar dingen gaan doen in mijn droom die ik je niet kan vertellen op de radio. Met mensen waar je zo van weet dat ik dat er kan mee doen. Ja, maar ja, het is echt heel, heel bijzonder. En het is iets wat je voor jezelf eigenlijk zou kunnen... Je zou dat kunnen aanleren en er je voordeel mee doen. Het klinkt allemaal abracadabra, maar zometeen meer uitleg. Je moet zeker blijven hangen.
1: Vanavond bij VTM Italië en België op het veld voor de UEFA Nations League. En bij VTM 2 een trein vol moordverdachten in Murder on the Orient Express. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Ach.
4: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
9: Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
12: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
11: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
11: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
12: Humo!
11: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
13: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Woehoe.

0: druppeltjes van liefde, zo vroeg op de ochtend. Kijk, dat op een vrijdag. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. En dan nu, beste vrienden, een cijfer waar je echt, echt, echt je voordeel mee kan doen.
1: Het cijfer van de dag.
0: Het is het cijfer 50, 1 op 2. Het is Werelddroomdag vandaag. En naar schatting, de helft van de mensen heeft wel eens een lucide droom gehad. En er zijn mensen die dat vaker voor hebben. En ik zit in dat kamp. Het woord lucide betekent helder of bewust. Omdat je weet dat je aan het dromen bent, kan je die droom soms ook sturen. En dan bellen we vaak met een expert, dat is dan een wetenschapper, een dokter in dit en dat. Maar we hebben Ilse opgebeld. Ilse de Marij. Dag Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sven.
0: Jij bent een ervaringsdeskundige. Jij hebt op een bepaald moment beseft dat je ook lucide dromen hebt en dat je daar iets mee kan. Maar de aanleiding was geen fijne aanleiding, hè, Ilse?
2: Nee, inderdaad. Naar aanleiding van het overlijden van mijn tweelingbroer had ik een lucide droom, spontaan, op een nacht. En in die nacht en die droom heb ik hem terug tegengekomen, omdat ik overdag heel veel met hem bezig was. Want alles waar je overdag mee bezig bent, neem je mee naar je dromen. En ik was hem dan tegengekomen in die droom en ik werd lucide. Ja. En ja, dat was een heel fijn moment. En vanaf dan heb ik gezegd, daar wil ik mee aan de slag gaan, dit wil ik nog meer meemaken.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, het is geen, jij zegt niet, en je hebt er een boek over geschreven, hoe dromen jou kunnen helpen. Het is geen hocus-pocus en je denkt niet dat je broer die overleden is, dat die daar echt was. Het was in je droom, je doet dat met alle gedachten die je aan hem hebt, die zitten in je hoofd, daar ga je mee dromen. Jij bent je er dan bewust van, oei, kijk, ik zit hier in een droom en hier is mijn broer die overleden is, maar hier is hij nog. En dan ben je daarmee aan de slag gegaan, want dat helpt jou, maar je moet eens uitleggen hoe dat dan werkt.
2: Hoe een lucide droom werkt.
0: Ja.
2: Ja, het is inderdaad, de doden komen niet uit de dood herreven. Als je droomt over iemand, dan is dat een herinnering dat je ophaalt van die persoon. En die gaat zich dan, die gaat je dan reconstrueren in een droomfiguur.
0: Mm-hmm.
2: Ja? En omdat ik dan dat echt wel nodig had op dat moment, ben ik daar beginnen over lezen en opzoeken. Ik heb daar heel wat literatuur over gevonden, maar vooral vanuit het buitenland is daar onderzoek naar gedaan. En dan ben ik daarin gaan oefenen en oefenen om mij dat eigen te maken. Dus je hebt spontane lucide dromen, maar je kan een lucide droom ook zelf uitlokken.
0: Ja, en hoe doe je dat? Wat zijn de mogelijkheden?
2: Ja, in eerste instantie is het wel heel belangrijk dat je openstelt voor dromen. Ja, ja. Want mensen denken heel vaak, ik droom niet. Ja, maar iedereen droomt. Iedereen heeft gemiddeld 4 à 5 dromen per nacht. Maar wij herinneren onze dromen gewoon niet. En als we daar wel voor openstellen voor die dromen en we gaan onze dromen aandacht geven, dan gaan we ze ook meer herinneren. En als we ze kunnen herinneren, kunnen we ze ook gaan analyseren, gaan onderzoeken van hoe ziet mijn droomwereld eruit, waar droom ik vaak over. En dat heb je nodig om lucide te kunnen dromen. Want lucide dromen is een bepaald moment in een droom beseffen dat je droomt.
0: Uh-huh.
2: En om te beseffen dat je droomt, moet je ook herkennen dat je in een droomomgeving bent en niet in het wakkere leven bent.
0: Uh-huh.
2: Dus daarom is het wel belangrijk dat je je dromen beter leert kennen. Dat je ze gaat herinneren, gaat opschrijven. Echt daar veel aandacht aan
0: trainen
2: gaat geven.
0: Trainen daar eigenlijk op, hè? Op een bepaalde manier. Dat je weet wat er gebeurt in je hoofd. Want ik kan me voorstellen, als je dat niet hebt. Ik weet niet, heb jij het, Sander? Heb jij lucide dromen of niet?
3: Ik herinner mij nooit geen enkele droom.
0: Ja, kijk. Als je dat niet hebt, dan klinkt dit misschien als een heel raar gesprek.
3: Ja.
0: En ik ben geen zweverig type, laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik kan heel bewust in een droom, weet ik wat ik kan doen. En ik kan daar soms ook enorm van genieten. En ik kan me voorstellen dat in rouwverwerking, waar jij het dan voor gebruikt, dat ongelooflijk goed is. Maar je kan er ook heel rare dingen mee doen. Hè? Dat vind je, maar je kan heel plezierig overspel plegen in je droom. Ja, ik zeg maar, als je het in het echte leven, dat je denkt, dat gaan we dan toch maar niet doen, want god, daar komt veel gedoe van.
3: Komt hier ook veel binnen in de app. Hè,
0: maar dat kan, zeggen. Hè? Dat is niet raar wat ik nu zeg, hè, Ilse. Je kan dat doen, hè? Je kan ver gaan, hè? Ja.
2: Ja, dat heeft te maken met de werking van je hersenen in gewone dromen. Er zijn bepaalde hersendelen niet actief. Maar als je lucide wordt, wordt de prefrontale cortex terug actief. En ga je bepaalde functies in je hersenen terug opnieuw kunnen gebruiken. Zoals je gedachten ordenen. Hè, selecteren en kiezen waarover dat jij wil denken. En als je zelf kan je gedachten sturen, kan je ook je dromen sturen. Want op het moment dat je aan iets denkt, ga je dat in je droom ook zien.
0: Ja, ja.
2: En dat is eigenlijk dromen sturen. Je kan zelf bepalen wat je doet en wat je ziet door gewoon daaraan te denken.
0: Ja, ja, dat is zo. Maar ik vind het super interessant. En beste luisteraar, je moet maar eens iets over opzoeken. Want ik snap zoals zegt, sorry heel erg voor uw verlies, mevrouw. Maar nu ben je me kwijt in dit abracadabra gedoe. Maar dat is het niet, hè. Want daar is onderzoek naar gebeurd. Echt door neurologen, wetenschappers. Die daar dan machines op gezet hebben. En die zien dan dat er iets totaal anders gebeurt in de hersenen van de mensen die bewust aan het dromen zijn. Er staat eigenlijk een stukje hersenen dat overdag, dat je heel hard gebruikt, overdag ook nog aan midden in de nacht. Hè? Dat is het, hè? Bij mensen die lucide dromen. Het is echt heel goed. Ja, het is echt heel tof. Mensen die je boek willen lezen, zeg nog eens, waar kan je het kopen? Gewoon in de boekhandel of online?
2: Ja, in de standaard boekhandel of in andere, Borgerhof en Lambrecht, je kan het overal kopen.
0: Ik kan het
2: bestellen.
0: Hoe dromen jou kunnen helpen, dat is het. En dan leg je het haar fijn uit als je het zelf wil doen met allerlei trucjes enzovoort, om daar bewuster van te zijn. Goed, ik hoop dat je broer nog vaak kan tegenkomen, dat je in je dromen nog vaak mooie momenten met hem kan beleven, Ilse.
2: Dat is ook de bedoeling. Ik ga altijd blijven dromen.
0: Dankjewel.

Patrick Cody en Sylvester. En Do You Wanna Funk? Ja, jullie zijn echt wel de leukste luisteraars van de wereld. Als je er niet in meegaat in het verhaal van daarnet, dan heb je meestal wel humor. En dat is het toffe ervan. Er is iemand die zegt, ik kan zijn naam niet vernoemen, dat is een nieuwe blonde buurvrouw twee huizen verder komen wonen. Ik kan dat niet lucide dromen, maar ik zou er wel beginnen willen in oefenen en in trainen. Want ik kan mij van alles voorstellen dat die van ons niet tof gaat vinden. Maar als het stiekem in mijn dromen gebeurt, wel niet. Goed verhaal. En Kenneth die zegt, ja, als je dat dan hebt, Sven, ben je dan niet veel vermoeid? Ochtends. En dat zijn verschillende mensen sturen dat. He, als je hersenen nog bezig zijn tijdens lucide dromen, ja, ben je dan niet moe als je opstaat? Kijk, beste Kenneth, ik kan je één ding zeggen. Ik heb al zo lang een droomjob waarbij ik om 4 uur opsta. Wij zijn altijd vermoeid als we opstaan.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oh vrienden, zo meteen komt er fantastische muziek aan. De top 3 van de top 2000 van vorig jaar gaan we integraal draaien. Want we gaan zo meteen de stemming openen voor de nieuwe top 2000 die binnenkort begint op Joe. Het nieuws van 8 met Grim.
4: Goedemorgen iedereen. Twijfels over het smartphoneverbod op school. Vrouwen doen nog altijd meer in het huishouden en protest bij de VN tijdens de speech van Netanyahu. Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
5: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
4: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak, tot er kinderen komen. En dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Daar was hij niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
6: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
4: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, dan waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof. En hij viel de agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt. De man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook 1 agent zwaar gewond. In de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was de openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, intussen 41 jaar, speelde zijn 234ste interland. En hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. En vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. En jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven, want zij wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. 1-0 werd het. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels nu op kop in hun groep. De groepswinnaars en de tweede beste van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK.
3: Frank, al een mooie dag met goede temperaturen vandaag, hè?
7: Dat klopt inderdaad. Het is wel zo dat de dag koud start, hè, met toch enkele cijfers in het oosten van het land, 6 graden op meter plaatsen. Maar uiteindelijk wordt het warm, hè, 23, 24, misschien zelfs plaatselijk 25 graden is mogelijk. En het wordt een zonovergoten dag met af en toe wat hogere wolkensluiers. Maar de zon heeft daar weinig moeite mee. Dus echt wel een topdag sowieso vandaag.
3: Oké, en het weekend, hè, belangrijk.
7: Ja, wel dan komen storingen, zwakke storingen dan toch wat dichterbij. Zaterdag is morgen vertaald dat zich in geleidelijk aan toch wat meer bewolking in het westelijke deel van het land. Daar kan ook een spat regen uit die bewolking vallen. Het oosten daarentegen blijft nog lange tijd zonnig. En daar kan het dan nog 23 graden worden, elders 21 of 22 graden. Zondag begint dan met ochtendgrijs. De zon komt er dan door, Na de middag gaat de bewolking opnieuw toenemen in het westen van het land, maar blijft wel droog bij 23 graden. En dan volgende week warm weer, hè, 23 graden op maandag. En we gaan zelfs 27-28 graden halen op dinsdag. En goed.
8: Ja, dat is ongelooflijk geworden, links en rechts zelfs. Misschien ergens bepaalde gebieden in ons land, Kempen of zo, weet ik veel, 30 graden, dat we daar in die richting... Knettergek. Ja, nou, fantastisch, dankjewel Frank. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En de langste staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 19 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 12 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg moet je 11 minuten aanschuiven. En 10 minuten file richting Brussel op de E411 tussen Hoeilaart en Jezuseik. Vrienden, we zijn bijna aan het einde van september. Het moment is weer ongeveer aangebroken.
2: De top 2000.
8: Oh ja, de top 2000, beste vrienden, is weer onderweg. Dat zijn echt de mooiste radioweken van het land. Die original, de top 2000, zoals die altijd bedoeld was, wordt bij Joe altijd uitgezonden in oktober. Sinds vorig jaar doen we daar 3 weken over, omdat we alle platen helemaal van begin tot einde uit willen draaien. Ze alle tijd willen geven en jullie de kans om er uitgebreid van te genieten. We beginnen al over een goede week. Maandag 5 oktober start het feestje hier bij Joe. Tot en met vrijdag 23 oktober. 3 volle weken en je kan stemmen voor onze top 2000, de playlist van je leven. En dat kan je vanaf nu doen op joe.be. Officieel, ik knip hier het lint, het virtuele lint, met een virtuele schaar door van dat
2: punt bij deze.
8: Ja, en bij Astrid en Karel kan je vandaag tussen 10 en 4 zelf bepalen welke top 2000 song er gedraaid wordt. Dus het is al een feestje vandaag. 6 uur lang ligt de playlist dus in jouw handen. En in de Joe-app ook kan je genieten van de strafste top 2000 battles. En wie stemt, dat is nog wel eens goed nieuws. Die maakt meteen kans op iets extra's. Volgende week, vrijdag.

0: ga eens mee met mij. 11 maanden terug in de tijd. Daar zat je toen in je leven. Helemaal aan het einde van oktober 2025. Toen had je 3 weken lang Top 2000 op Joe gehad. Je had genoten van de muziek tot en met. En toen hadden de collega's gezegd, dit is nummer 3 in de lijst. En toen wist je, verdomme, het is alweer bijna herfstvakantie, zeg.
1: De Top 2000.
0: Ja, en die zit er alweer op. Was er maar alweer op. Oktober 2026. En kijk, daar zitten we nu bijna, beste vrienden. Vanaf vandaag kan je stemmen voor de Top 2000. Dat kan je doen op joe.be. Vorig jaar had je die dus op nummer 3 gestemd in de lijst. De Eagles en Hotel California. En weet je nog goed wat er op nummer 2 stond toen? Ja, ook een trage. Careless Whisper, George Michael.

0: heb je haar of heb je hem? Is goed tegen de gilet getrokken of was dat wat lastig? Omdat het je baas is en dat dat awkward zou overkomen. Ik kan me voorstellen, ja.
1: De top 2000.
0: Ja, de slow der slows moet dat toch geweest zijn. Inderdaad, op 2 vorig jaar in de top 2000 Careless Whisper. Ja, wie zou op nummer 1 staan? Jullie hebben het vorig jaar gestemd. Het is altijd elk jaar beginnen van nul af aan. Hè? Dus de stemmen van vorig jaar, wap, die worden allemaal weggesmeten. Daarnet om 8 uur is de stemming officieel opengegaan op joe.be. En ja, alle stemmen zijn nu op een hoop.
2: Komt het enorm veel binnen, je moet dat zien gaan, die stemming. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, maar dat is kei tof, dat is elk jaar, zeker die eerste dag. En ook nu je weet dat je volgende week naar Raf en Ronnie. Raf en Ronnie zijn onze Raf van Brussel. En Ronnie Mossuze kan komen kijken met een ontbijt, met alles erop en eraan, akoestische muziek. De grote hits gaan ze draaien uit onze top 2000. Vrijdagochtend, tijdens onze ochtendshow, gaat dat gebeuren hier in Vilvoorde. Dus als je stemt, maak je kans om erbij te zijn. En ja, wat zou die nummer 1 zijn zometeen?
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Panzers for Life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: De Koning.
10: De slimme kijk op ramen.
11: Slim? Was daar nu slim aan?
10: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
11: Huh?
10: Met ramen van de Koning kiest je slim.
11: Hmm.
10: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
11: Dat is inderdaad slim.
10: Ja, hè?
11: Laat nog eens horen.
9: De Koning.
10: De slimme kijk op ramen.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Knaldi!
14: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: De Mystery Dutchess van Connections.
18: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
19: Doe me, gemist.
20: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
21: Joe. De top

vrijdag 23 oktober in de namiddag. Is dit misschien niet langer de nummer 1, als jullie het niet meer willen. Maar misschien voor de zoveelste keer wel. Queen, Bohemian Rhapsody. Dankjewel voor de vele stemmen die nu al aan het binnenkomen zijn voor onze top 2000 editie 2026. Want dat zie je wel gebeuren op die site, dat het keihard aan het gaan is. En je weet het, wie weet word je uitgenodigd volgende week vrijdag voor dat concertje van Raf van Brussel en Ronnie Mossuze en voor een lekker ontbijt. Maar vooral belangrijk dat je je favoriete platen in onze top 2000 van dit jaar stemt. Merci.

0: Weet je wat ik helemaal oeh-la-la-la vind, beste? Maar echt oeh-la-la-la-la, oh wow. Is dat het dit weekend 25, 26 graden gaat worden? Oeh-la-la-la, volgende week tot 30 graden misschien wel. Echt een nazomertje, hoe goed is dat? Het nieuws nu... van half negen. Ah, trouwens, als je wil meespelen met niet lullen gaten vullen, je mag je nog altijd aanmelden via de site. Nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Twijfels over het smartphoneverbod op school. Dat lijkt volgens een onderzoek van de UGent toch niet zoveel effect te hebben. Jongeren zitten overdag dan wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding vermindert ook niet echt en jongeren praten ook niet meer met elkaar op de speelplaats. Tieners voelen zich zonder smartphone zelfs onruster en vaker geïrriteerd. En het aantal gevallen van cyberpesten stijgt. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen.
0: Sorry.
1: Ja, dat is nieuws. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. En dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. En in Canada, daar heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge verijdeld. Een ex-militair dook daar plots op met meerdere wapens, munitie en brandstof en viel de agenten aan die de synagoge bewaakten. Daarop werd hij zelf geraakt en de man stierf in het ziekenhuis. Bij de schietpartij raakte ook 1 agent zwaar gewond. Zonnig en warm dus. En rond 25 graden vandaag. Morgen eerst zon, later wat meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, maar later opnieuw meer zon en 23 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Brusselse binnenring. En dat is echt wel een stevig hoor. 46 minuten tussen Strombeek-Bever en Diegem. Maar daar is een ongeval gebeurd. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Ophem en Zaventem 10 minuten. Richting Brussel op de E19 ook nog een file tussen Zemst en Machelen. En daar moet je 11 minuten aanschuiven. Een belangrijk wielerweekend, beste vrienden. Ik heb eens een keer een vraag voor jullie. Ik weet dat iedereen wel ergens een beetje met wielrennen bezig is. Gaat hij de dubbel halen, Remco, of gaat dat toch net iets te hoog gegrepen zijn als hij hem niet haalt? Wie gaat dan volgens jullie wereldkampioen worden dit weekend in Canada? Ben is
2: benieuwd. Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: Laat ons eensgezind zijn met z'n allen. Allemaal Belgen dit weekend en we gaan voor Gold Spando Ballet. Maar de vraag is wie natuurlijk. Zondag wordt het WK wielrennen op de weg gereden. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn onze kopmannen in Canada. Als Remco zondag wint, dan is hij de eerste wielrenner ooit die in hetzelfde jaar zowel de tijdrit als de wegrit wint op het WK. En niet vergeten dat hij eigenlijk daar ook al een fantastisch record heeft met 4 keer na elkaar wereldkampioen tijdrijden geworden te zijn vorig weekend. Jan Bakelands, ex-wielrenner en analist. Goedemorgen Jan, hallo.
1: Goedemorgen.
0: We hebben er een poll in gesmeten hier bij onze luisteraars. Dat zijn wel wielerliefhebbers. Op dit moment zegt 63% van onze luisteraars, ja, Remco die gaat de dubbel binnenhalen. Dat is veel volk, hè? Dat is echt 64% van straf.
1: Ja. Wie ben ik om de voorspellingsmarkten tegen te spreken? Dus dat kan niet wel kloppen, ja.
0: Oei, maar er wordt nu bijgestemd. Het is een beetje aan het kanten. Een heel klein beetje aan het kanten. Maar wat denk jij zelf?
1: Ja, ik denk dat Remco zeker de grootste favoriet is. Maar ja, natuurlijk, dat is voor de wedstrijd. En uiteindelijk in de wedstrijd zelf koop je daar niet veel mee. Dan moet je het altijd zelf nog doen. Maar ja, op papier, in afwezigheid van Pogacar, moeten we nu wel durven toegeven dat Remco, ook als we naar vorig jaar kijken, eigenlijk de man is die toch een streepje voor heeft op de rest van het peloton.
0: Ja, en een paar kilo minder en zo. Want het ding is ook wel, het lijkt wel een parcours voor lichter mannen. Hè? Evenepoel, Del Toro, Sexas, dat zijn de mannen. Denk je niet dat dat hun parcours is?
1: Ja, maar ik denk tegelijkertijd dat voor iets zwaardere jongens toch zeker niet onmogelijk is. Ik denk aan Van Aert en Van der Poel, misschien zelfs aan Pedersen, al was hij niet echt in grote conditie in de Ronde van Spanje en heeft hij daar vroegtijdig gestopt. Maar ja, het is wel iemand die eigenlijk alleen komt als hij zichzelf kan wijsmaken dat hij een kans heeft. Hij is eigenlijk al heel wat WK's, afgelopen WK's, niet meer aan de start verschenen. Gewoon omdat hij alles gewonnen had zijn en omdat hij toch zag dat het allicht te lastig ging zijn voor hem. Uh-huh. Dus ja, dan denk ik wel dat er hier misschien toch nog mogelijkheden zijn.
0: Ja. Je noemde zelf al Van Aert, dat is ook onze kopman natuurlijk. Daar gaan we ook keihard voor supporteren voor Wout. Is dat ook niet jouw trainingsmakker? Ik had dat eens ergens gelezen.
1: Ja, trainingsmakker is veel gezegd. Maar in de mate van het mogelijke. Dus dat wil zeggen, als hij in Vlaanderen is, dan rijden we wel eens samen. Dat is voor hem ook aangenamer. Maar ja, de laatste maanden is hij minder voorgevallen, omdat hij eerst de Vuelta gereden heeft. Ja, ja. En dat hij bijna onmiddellijk naar Canada vertrokken is. Dus het is al even geleden.
0: Maar heb je nog gehoord? Zit hij in goede vorm? Maakt hij kans daar, dit weekend?
1: Ja, ik denk dat hij zeker kans maakt. Allee, het blijft Wout van Aert. Het zal zeker iemand zijn die er zondag niet ver vanaf is. Natuurlijk denk ik wel dat hij meer dan bijvoorbeeld een Evenepoel wedstrijdomstandigheden nodig heeft die echt in zijn richting goed vallen. Maar ja, voor de rest denk ik wel dat hij met rechte reden aan sterke Vuelta mag zeggen van kijk, ik kom naar Montreal om wereldkampioen te worden. Ja. Of het daar ook gebeurt, ja, dat is nog iets anders. En daar zullen koersomstandigheden wel mee over gaan beslissen.
0: Zo is dat altijd. En dan nog dat Franse talent, die Sexas, gisteren pas 20 geworden. Hij zou de jongste wereldkampioen ooit kunnen worden.
1: Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik ben minder bezig met statistieken over leeftijd. Maar dat toont nogmaals aan wat een talent Sexas eigenlijk wel niet is. Werd al tweede in Luik-Bastenaken-Luik dit jaar. Wat toch wel uitzonderlijk is voor iemand die 19 jaar is op dat moment. Mm-hmm. Eigenlijk zou hij nu nog bij de belofte rijden. Tweedejaars belofte zou hij zijn. Maar hij rijdt al bij de profs. Wordt ook al 34 in de Ronde van Frankrijk. Dus ja, het is wel iemand die met heel wat adelbrieven aan de start komt, die afgelopen 2 weken terug ook al tweede werd in de GP van Montreal, nadat hij voorop was met Del Toro. Dus
0: het kan
1: ik ben ook benieuwd waar het gaat stranden, maar wat ik in Montreal toch gezien heb, is dat hij bijna zeker alleen gaat moeten aankomen, omdat in de sprint toch een moeilijk verhaal lijkt te gaan worden. Ja.
0: Evenepoel opnieuw wereldkampioen. Nu is het een beetje gekanteld. Nu is het 47% van onze luisteraars zegt ja, en er is heel veel bijgestemd tijdens dit gesprek. En 53% denkt nee, en daar zitten dan veel Wout van Aert fans tussen, hoop ik. Want we gaan wel daarover eens zijn. We gaan voor de Belgen. Dat gaan we wel doen, hè Jan?
1: Ja, we hebben als Belgen ook 2 kaarten om mee te spelen. Dus dat is een luxe die geen enkel ander land zich heeft kunnen veroorloven. En natuurlijk denk ik dat de zaken er goed uitzien voor de Belgen.
0: Daar gaan we mee afsluiten met deze blijde boodschap. Jan Bakelands, keihard supporter zondagavond. Gaan wij ook doen. Fijn weekend, hè?
1: Oké, dankjewel.
2: Jullie ook. De top 2000. Top 2000 stemadvies.
3: Lieve mensen van de wereld, ik ben Alex Agnew en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is How Soon Is Now van The Smiths. En waarom? Omdat ik jong en depressief was en dat doet mij denken aan mijn jonge depressiviteit. En wie vindt dat niet?

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
1: Joe. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
1: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Tiscamania, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130.

0: Super populair en zeer catchy. Cat's Eye kreeg je te horen.
1: Niet lullen, gaten vullen.
0: En geld verdienen, misschien wel 500 euro extra om het weekend in te duiken met onze actualiteitsquiz. En Doreen Pauwels uit Geel zou dat wel eens kunnen waarmaken. Goedemorgen, Doreen.
2: Goedemorgen.
0: Alles weer, ben je zenuwachtig, Doreen? Ik hoor precies een klein
2: beetje. Ja, ik ben toch wel zenuwachtig.
0: Heb je iets gedaan? Heb je kranten zitten lezen? Heb je met extra aandacht naar onze ochtendshow geluisterd?
2: Ik heb geluisterd en ik probeer de actualiteit altijd al een beetje te volgen, maar ik hoop dat ik de goede dingen onthouden heb.
0: Ja, en kan je goed rijmen en dichten? Kan je dat ook goed? Want dat is ook nogal belangrijk in dit spelletje, hè?
2: Ik hoop het.
0: Ja.
2: Zeg, gaan we zien.
0: Zeg, het weekend staat er bijna aan te komen en voor jou is het leuk, want je vertelde dat net, je dochter die zit op kot, is haar tweede jaar. Is dat nu haar eerste week van het academiejaar dat ze is gegaan of is dat de tweede?
2: Nee, het is de eerste week. Ze zijn maandag gestart.
0: Oh, wauw. Dan is dat voor de moeder toch altijd heel fijn, hè, om de dochter vanavond terug te zien komen en de verhalen te krijgen wat het geweest is.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Dat is altijd spannend.
0: En ga je dan speciaal koken, haar lievelingskost, of is het met frietjes te doen van de frituur vanavond?
2: Ik denk dat de frietjes nog wel de voorkeur hebben voor haar als ze vrijdag thuis komt.
0: Een week op kot zit, want daar gebeurt dat nooit als je op kot zit, dat je frieten gaat halen. Nooit gedaan in mijn studententijd.
2: Pas wel, maar ze vertelt dat natuurlijk niet altijd.
0: Groot gelijk heeft ze. Doreen, wij gaan spelen voor 500 euro. Daar gaan we. De week was weer magnifiek, ook al was ons Anke...
2: ziek.
0: Juist. Het was een hele dikke klucht, het contraire gedoe in de Verraders van...
2: Ruud Lagerst.
0: Yes. Rijden doen we niet meer voor ons gemak, want de dieselprijs ging door het...
2: dak.
0: Pakt hij in Canada de dubbel, onze Remco Evenepoel, of wordt het toch die een Hollander Mathieu...
2: Van der Poel.
0: Yes. Heineken, laat ons eerlijk zijn Doreen, dat was maar bois, bois, bois. De nieuwe biersponsor van de Champions League wordt gelukkig Stella...
2: Artois.
0: Ja, maar Brad Pitt wordt blijkbaar heel blij van een goede Belgische trappist. Een blauwe...
2: Chimay.
0: Oh, ja, was net op de valreep. Ik ga hem goedkeuren. Chimay was goed. De Hollandse bondscoach van de Rode Duivels, die drinkt geen rommel. Hij lijkt ons wel een fijne kerel, die...
2: Van Bommel?
0: Ja, het is goed. In het Koning Boudewijnstadion is er volgend jaar, op 4 augustus, ook al iets te doen. Een klein gezellig concertje van de broertjes Chris en...
2: Koen.
0: Naar het Songfestival gaat Clouseau zeker niet meer mee. Ook al wordt het toch weer uitgezonden op de...
2: PRT.
0: Ja, en volgende week maandag mag ik weer samen met Anke knallen. Tenzij haar vrijdagse frietjes en die curryworst speciaal haar vanavond nog slecht zouden...
2: bevallen.
0: Alles goed, de volle 500 euro zijn binnen. Wauw, dikke proficiat. Hoe goed heb jij gespeeld?
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Ik kan het niet geloven.
0: De zenuwen waren nergens voor. Het was wel altijd heel erg op het nippertje. Maar je hebt het net altijd binnen de tijd goed gedaan. Dikke proficiat, goed weekend gewenst.
2: Dat gaat er zeker van komen nu, dankjewel.
0: Dag, dankjewel.
3: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan

Axel Red en Candy Boulevard. Vrienden, het is vandaag een bijzondere dag. Het is exact 50 jaar geleden dat vier jonge gasten in Dublin voor het eerst samen muziek begonnen te maken. Bono, The Edge en Adam Clayton reageerden in 1976 op een briefje dat de drummer Larry Mullen Jr. op school had opgehangen. Diezelfde middag kwamen ze samen in de keuken van Larry's ouderlijke huis om een beetje te repeteren. En de rest, ja, dat weet je, dat is muziekgeschiedenis. Dit weekend wordt dat gouden jubileum uitgebreid gevierd met onder meer een groot fanweekend in Dublin en zelf met nieuwe muziek en wij doen natuurlijk mee. Bij Astrid en Brecht geven dit weekend twee pakketten van vier iconische U2-LP's weg. Boy, War, The Joshua Tree en Achtung Baby. Dus zeker luisteren dit weekend. En wij vieren mee ook in de ochtend.

0: ja, 50 jaar YouTube, dag op dag zeg. Dat gaan we het hele weekend vieren bij Joe. Met leuke prijzen die we gaan weggeven. We hebben zoveel te vieren dit weekend, beste vrienden. Onder andere ook dat er een geweldige nazomer zit aan te komen. Je kan het vandaag al voelen. Nog een beetje fris misschien, maar het wordt echt, echt lekker vandaag. Het weekend ook volgende week. Meer details zo meteen in het weerbericht, Frank.
1: Vervangt. Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Ja, Sven en Anke, alhoewel het is al de hele week Sven alleen. Nochtans, Anke is wel aanwezig, luister maar. Ik denk dat ze in het hoofdpunt van het eerste van het nieuws zitten.
7: Het hoofdpunt. Virologen waarschuwen voor de start van het virusseizoen. Er dreigt ook een staking bij de politie. En Elise Mertens ligt eruit in Singapore. Maar dus eerst het virusseizoen dat gestart is. En dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond. En de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zegt viroloog Steven van Gucht.
8: Voorlopig is het nog altijd verder aan het stijgen. Dus we zitten nog niet aan de piekperiode. Als we geluk hebben, dan komt het allemaal mooi na elkaar. Nu corona, binnenkort RSV en dan het griepvirus. Los van die virussen zijn er natuurlijk nog tientallen andere virussen die we eigenlijk niet detecteren op typische verkoudheidsvirussen. En daar kunnen er misschien wel 15 tegelijkertijd circuleren.
7: Het goede nieuws is dat er voor griep, corona en RSV beschermende prikken bestaan. De Socialistische Politievakbond wil staken op 12 oktober... uit protest tegen de besparingen van de regeringen bij de openbare diensten. Zowel Vlaams als federaal, dat meldt het Nieuwsblad. De aankondiging is opvallend, want gisteren werd nog beslist dat agenten binnenkort elk jaar €700 netto extra gaan verdienen. En Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse de nummer 25 van de wereld in 2 sets, 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog.
0: Onze Frank is op fietsvakantie in Spanje. Maar hoor ik dat nu goed, Frank, zeg jij? En zondag moet ik een halve marathon lopen. Komt dat er ook nog eens bij?
9: Ja, inderdaad.
0: Ook in Spanje.
9: Ja, zaterdagavond terug. En dan zondag is de halve marathon van Mechelen dat ik ga lopen. Ja.
0: Ah, maar je bent echt elke dag 90 kilometer aan het fietsen. En dan zondag een halve marathon. Jij bent ook met een leeftijd, hè, Frank?
9: Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik wil precies iets te veel van het goede doen. Maar ik ga wel zaterdag rusten. Hè. Dat is zaterdagrekening.
0: Okay. Ja. Frank, ja, Spanje, goed weer. Maar dat is minder belangrijk voor ons hier allemaal. Ook hier is het een beetje Spanje weer, zelfs vandaag al, hè?
9: Goh, zeg, wel inderdaad, wordt een prachtige dag, hè, met veel zon. Nauwelijks of geen wolken, misschien wat hoge wolkensluiers die af en toe eens voorbij drijven. Maar de zon heeft daar geen moeite mee. En de temperaturen na een frisse start, dat wel. Gaat het uiteindelijk na de middag zo'n 23, 24 graden worden. Misschien op een enkele plek in het westen van het land dat het zelfs 25 graden kan worden. Oh. Dus... sowieso een topdag inderdaad. Nu, in het weekend is het wel zo dat de storing stilaan dichterbij komt. Dus dat wil zeggen dat morgen de bewolking gaat toenemen in het westelijke deel van het land. Dus eerst aan de kust en dan later ook in al delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Alles een beetje ten westen van de Zuidlijn, ergens Antwerpen, Brussel bijvoorbeeld. En in het westen, uiterste westen, is er ook een spat regen mogelijk. In het oosten juist, dan is het, daar blijft het droog en zonnig. En daar gaan we temperaturen hebben van 23 graden. Elders is dat rond 21 graden. En dan zondag beginnen we met ochtendgrijs. Al snel wordt het dan opnieuw zonnig. En later is er alweer wat meer bewolking in het westen van het land. Maar het zou overal droog moeten blijven. En dan halen we toch alweer makkelijk een 23 of 24 graden.
0: Ja, en volgende week ziet er ook nog goed uit, hè, zeker in het begin.
9: Ja, warm, hè. Met maandag weliswaar een paar buitjes die over het land gaan trekken bij 23 graden. Dinsdag, dat wordt de beste dag, denk ik, omdat het dan droog en zonnig blijft heel de dag. En temperaturen die zelfs 28 graden kunnen halen. Misschien zelfs plaats iets meer, hè, is best mogelijk. En dan woensdag gewoon warm weer bij 27 graden. Maar later op de dag gaat het dan wel regenen, voornamelijk in het westen van het land. En daarna zou het allemaal stilaan weer wat normaler worden, hè, met temperaturen rond 20, 21 graden. Maar constant is toch wel dat, dankzij die zuidelijke stroming, dat het heel warm blijft de komende dagen.
0: Daar gaan we van genieten. Frank, goed fietsen en goed rusten morgen en goed lopen zondag. Goed bezig! Ja. Dag Frank. Bye bye. Vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn echt kleine files. We beginnen met de langste. Maar dat is er nog wel eentje, hoor. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Dat is er een van 35 minuten. Meer dan een half uur. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 5 minuten vertraging. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, ook 9 minuten vertraging. E314, daar staat een defect voertuig en daardoor is er file tussen Lummen Centrum en Halen, 6 minuutjes. En richting Antwerpen tussen Ranst en Bommelgem, 5 minuten. Zeg, wij hebben zometeen nog bezoek in de studio. Onze Jarne, onze jongste, is weer ergens naartoe gegaan naar een feestje. Ja, Anke kon niet, Anke was ziek. En ik kon niet, want ik moest Anke opvangen en ik moest vroeg mijn bed in. Maar Jarne...

0: in Showbizland.
1: Ja, onze jongste van de hoop hier bij de Joe-redactie. Die moet de mooie klusjes en niet de vuile klusjes voor ons opknappen. Naar feestjes gaan, naar premières en zo. Wij hebben daar geen tijd voor. Allee, dat gaat eigenlijk gewoon niet als je om 4 opstaat elke dag. Jarne, je bent gisteren naar Kortrijk geweest.
2: Ja, je hebt mij dus heel lang laten rijden. Ik heb meer dan 4 uur in de auto gezeten om naar een filmpremière
1: te gaan. De jeugd gaat nu klagen over een job die ze hebben. Zeg,
2: ja, kijk, ik moest ook vroeg opstaan natuurlijk. En ik was inderdaad naar een filmpremière geweest in Kortrijk van de film Ruis. En eigenlijk is dat een soort van uit de hand gelopen kortfilm van 1,5 uur, zal ik maar zeggen. Want okay. het zou ook in een kortfilm kunnen geschoten zijn, maar ze hebben het iets langer uitgerokken. Het was, ik dacht, als ik daartoe kwam, het is een soort van gezellig Kortrijks onderrondje. Dus ik kwam daartoe in een soort van afgeschoten groen hemdje, maar daar stond een rode loper met allemaal mensen strak in het pak. En plots verscheen daar ook een gigantische limousine. Heel veel onbekende gezichten. Iedereen was aan het applaudisseren. Ik wist niet voor wie. Tot ze als voorlaatste, niemand minder dan Joyce de Trog, die kwam daaruit. En natuurlijk was ik daar voor haar. Voor wie nog niet van de film gehoord heeft, ik zal het kort even schetsen. Het gaat eigenlijk over de ziekte multiple sclerose, dus MS. Dus wel een best zwaar verhaal. Dus iemand die daarin overlijdt ook. Het is een waar gebeurd verhaal, gebaseerd op iemand uit Kortrijk. En dat soort, ja, het is echt een emotioneel verhaal. Dus de mensen in Kortrijk, die voelden zij daar ook wel echt bij mee. Dus heel de zaal zat ook vol met mensen die elkaar ook kenden. Maar goed, een van de grote rollen, dat is voor Joyce de Trog. Het is lang geleden dat we haar op het grote doek gezien hebben. Vroeger natuurlijk in Verschoten en Zoon onder andere. En ik vroeg haar hoe ze in godsnaam terug bij haar terechtgekomen zijn.
3: Via mijn gsm-nummer, lieve schat. Het is gewoon een hele goede vriend. Karel Duik is gewoon een van mijn beste maten.
2: Dus via de

0: GSM, zijn ze daarachter gekomen. Ik ben toch maar even gaan dubbelchecken bij de regisseur zelf, Karel Duik, hoe dat ooit in zijn werk gegaan heeft.
1: Toen dat ik zei van ik ga een film maken, zei ze, wat is mijn rol? Dus ik had geen opties. Ik moest ze erbij nemen. Ja.
0: Ze heeft zich dus zelf aangeboden, pure intimidatie. En die intimidatie die komt dus ook nog aan bod in de film, want daarin speelt ze dit.
2: Ik had een rol als strenge schooljuf, dus hey, dat is natuurlijk op mijn ding geschreven.
0: Een vrouw met ballen en dat testen ze ook op mij met een strenge schooljuf uitspraak.
2: Maak hier iets moois van.
3: Oh, oké. Okay. Ik doe mijn best.
2: Oké. Okay. Zeer goed.
0: Ik ben er iets moois van aan het maken, denk ik. Ik liep daar ook de echte hoofdrolspeler Kurt Velge, een lokale acteur, tegen het lijf. En ik vroeg hem welke rol dat hij tegenover Joyce zou willen spelen ooit.
4: Ja, dan zou ik wel haar baas willen spelen, eigenlijk. Ja, ja. Want Joyce is nogal aanwezig bij momenten en ik dacht van... Misschien zou ik toch wel een keer naar een baas willen spelen zo, in de film.
0: Het is toch wel bijzonder. Het is eigenlijk echt een lokaal gezelschap dat Kortrijk daar met Karel Duik, de regisseur. Dus je had ook het gevoel dat daar inderdaad vooral gewone acteurs meededen. En dat vroeg ik ook aan Karel Duik.
1: Onze acteurs zijn ook mensen zoals ja, u en ik, die gewoon... Bijvoorbeeld Naël van 11 jaar ben ik gewoon naar Virginie, de mama, geweest. En ik ben naar haar geweest en ik heb haar gewoon gezegd van... Kijk, Virginie, uw dochter doet mee in een film. Ah ja, maar dat is juist, jij weet dat nog niet.
3: Oh, nee.
1: Voilà. En we waren vertrokken, ze lacht in een keer.
0: En ik voel mij ook gewoon, dus ik heb dan toch ook gevraagd... of ik ooit in een film van hem zou mogen meespelen. En ik vroeg hem wat voor rol hij mij zag doen en daar zei hij dit op.
1: Ik zie in ieder geval enthousiasme. Ik zie eigenlijk een geslepen vos... die eigenlijk op het einde totaal niet blijkt te zijn wie dat hij is en hoe hij zich voordoet. Dat zou een leuke rol zijn bij jou.
0: Ja, dus, ik ben niet zoals ik mij voordoet, Sven, dan weet je dat nu ook.
5: Ik kan ook maar hopen dat het een kort film wordt die ze niet te lang gaan uitspinnen. Is het een goede film eigenlijk?
0: Ja, het is een bijzondere film. Het is inderdaad... Nee, het is wel een goede film. Een mooi verhaal. En je voelt ook inderdaad dat lokale daar. Dus dat werkt wel. Dus
5: een mooie lokale film die een kort film had kunnen zijn, maar lang is uitgesponnen. Ja. En George de Trog speelt de rol van haar leven.
0: En ze doet dat heel goed, ja.
5: Ze doet dat

0: regeltjes van Jasmin. Laat ons hopen dat ze ook hoog gaat terechtkomen. Over een goede week wanneer we eraan beginnen aan onze top 2000 bij Joe.
1: De top 2000.
0: De stemming is deze ochtend open gegaan en we vieren, beste vrienden, de hele dag dat de stemming is gestart. Zowel bij Astrid zometeen als bij Karel in de namiddag. Al jullie favoriete platen uit de top 2000 op verzoek. Stem ook even alsjeblieft op joe.be. Dan kan jij de lijst bepalen. En dan word je misschien uitgenodigd volgende week vrijdag tijdens de ochtendshow. Gaan we een speciaal intiem concert hier doen met een lekker ontbijt erbij. En onze fijne vriend Raf van Brussel, onze fijne collega Ronnie Mossuze. De Raf en Ronnie van de muziek. Die gaan zorgen voor een mooi akoestisch concert. Dus heel veel reden om te stemmen.

0: 15 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: De Koning. De slimme kijk op ramen.
12: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recubellen.
12: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: fantastische muziek door jullie gekozen. Het is nu al een feestdag, die eerste dag dat je kan stemmen op onze top 2000. Dit was Centerfold. Zeg, het zat vanochtend uitgebreid in het nieuws en het is iets wat veel van jullie zeker bezighoudt. Hebben we al gemerkt in de reactie. Uit een studie van de Universiteit Gent bij zo'n 3500 Vlaamse jongeren blijkt dat leerlingen hun smartphone sinds het verbod veel minder gebruiken op school, maar ze halen dat thuis dan weer in. Die schermtijd komt er dan thuis extra bij, waardoor het totale gebruik op een schooldag eigenlijk nauwelijks verandert. Onderzoekers pleiten voor beter uitleggen van het waarom van het verbod. En dat is toch iets wat heel veel van onze luisteraars met kinderen, jonge kinderen, iets oudere kinderen bezighoudt. Een eigen smartphone, sociale media erop, wat de gevaren daarvan zijn, WhatsApp-groepen waar kinderen elkaar soms pesten, waar ze soms uitgesloten worden, urenlang gamen. We voelen dat leeft ongelooflijk. Als ouder is het niet altijd makkelijk om te bepalen wat je wanneer moet toelaten. Vanaf welke leeftijd is je kind klaar voor een eigen smartphone? Hoeveel schermtijd is eigenlijk te veel? Dus we gaan het daar volgende week eens over hebben. Dan is Anke ook helemaal terug van weg geweest. En zij zit er ook middenin met haar kinderen die nu eigenlijk ook al vragen om een smartphone. Anke is er redelijk streng in, maar de druk wordt heel groot. Dus gaan we het vragen met experts. Gaan we het met jullie bespreken allemaal, met jullie als ouders van jonge of niet zo jonge kinderen. Als je daar vragen over hebt, het kan over van alles gaan, want sexting is ook iets wat populair is bij jongeren. Er wordt veel gepest, ook online. Die spelletjes, daar zitten ze in een wereld waar je van denkt, ja, ik heb er geen kaas van gegeten. Maar is het gevaarlijk of niet? We gaan je daarbij helpen. Een hele week lang gaan we dat doen op Joe. En dus we zijn heel benieuwd naar jullie reacties die nu al mogen binnenkomen op onze website. Maar dan weet je, volgende week wordt het een gesprek.
1: Het samen met Proximus voor je kids online even zeven fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.
2: Dit is Joe.
1: Met Sven
2: en Anke.

0: Kelly, Ray Jepsen en Call Me Maybe. Bellen niet, maar mag je wel verzoekjes doorsturen voor Astrid zometeen. En voor Karel de hele dag jullie favorieten uit de top 2000 hier bij Joe. Het nieuws van 9:30 met Grim.
1: Goedemorgen, het virusseizoen is gestart en dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond. En de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij, zoals RSV en griep. Het goede nieuws is dat er voor alle drie vaccins bestaan. Over een half uur komt de Vlaamse regering samen over haar begroting. En dat wordt wellicht een marathonvergadering, want maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen voorstellen in het parlement. Op tafel liggen onder meer minder subsidies, een lager groeipakket, het vroegere kindergeld is dat, en een hogere waterfactuur. Er wordt gesproken over €60 extra per jaar per gezin. En daarnaast overweegt de Vlaamse regering ook om kastelen te verkopen. Diependalen zoekt in totaal €2 miljard. En Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, met 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar daar nog. Zonnig en warm vandaag, tot 25 graden. Morgen eerst zon, later wat meer bewolking. 21 graden dan. Zondag een grijze start, maar later meer zon en 23 graden.
0: Ja, komen mooie dagen aan. Brusselse ring. Op de binnenring tussen Stormbeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo moet je nog 8 minuten aanschuiven. Dat is daar aan het oplossen, gelukkig. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Kleidaallaan komt de Steenweg 5 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevenswolde ook 5 minuten. En dan file op de Antwerpen. De ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 5 minuutjes. En tussen Berchem en Antwerpen-Centrum ook 5 minuten.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.
2: Elke werkdag tussen 9:30 en 10 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
0: VDS, dat is de Vlaamse dienst speelpleinwerking. Dat is de plek, zien gauw blauwe, want ik bel naar jou, waar ze nu lekker met de beentjes in de lucht liggen, want het speelpleinseizoen is achter de rug. Jullie kunnen nu met de vingers liggen draaien. Hè? Zien?
4: Ja, ik zou het heel graag hebben, maar dit zit minder waar, helaas.
0: Maar is het wel niet zo dat de zomer en waarschijnlijk de aanloop daarnaartoe, dat dat de grootste, de drukste periode voor jullie is?
4: Oh, dat is zeker een piek, maar wij doen natuurlijk veel meer dan alleen de speelpleinwerkingen zelf ondersteunen. Want nu is ook bijvoorbeeld ons nieuwe werkjaar gestart, dus dat betekent dat onze vrijwilligers er volop in vliegen om animatorcursussen voor te bereiden en zo van die dingen.
0: Ja, dat is
4: dus we zitten zeker nog niet stil.
0: Ja, want speelpleinwerking is zeer uitgebouwd, hè, in Vlaanderen en Brussel. Hè? Het is echt heel populair overal.
4: Ja, ja, er zijn zelfs maar 13 gemeenten in Vlaanderen en Brussel waar er geen speelplein is. Dus dat zijn toch mooie cijfers.
0: Ja, het gaat over heel veel vrijwilligers, denk ik, in die organisatie. Heel veel animatoren. Heb je daar een zicht op? Hoeveel mensen begeleiden jullie?
4: Ja, in onze organisatie werken we al met een 300-tal vrijwilligers, maar dat zijn dan vooral degenen die ook de animatoren opleiden en zo. Maar de animatoren zitten met een 45.000 op de speelpleinwerkingen en vakantiewerkingen die ze anders steunen.
0: Oh, wauw, heel straf. Jullie zijn wel een hele speelse organisatie. Jullie proberen ook zelfs in het werk, want met jullie 30-tal stafmedewerkers, dat ook speels aan te pakken, hè?
4: Ja, alles denk ik aan de VDS straalt wel een beetje speelsheid uit. Onze nooduitgang is een glijbaan, dus dat is denk ik al een mooi voorbeeld.
0: Is keigoed, is keigoed. Jullie hebben de muziek gekozen voor vandaag. Wat zit er zo allemaal in?
4: Goh, mijn persoonlijke favoriet is Red Light Spell Dancing natuurlijk, okay. Van Billy Ocean.
0: Ja.
4: Misschien ook wel een goede suggestie voor de top 2000 worden ik daarin.
0: Ja, dus, zeker. Zeker.
4: Maar ja, een beetje van alles. Mamma Mia, denk ik. Of ABBA hebben we ook gekozen, denk ik.
0: Ja.
4: Ja.
0: En een van mijn favorietjes, ook de Buena Vista Social Club met Chan Chan zit er ook in. Hoe goed is dat? Heel fijn dat je deze ook gekozen hebt. Ja, dat is prachtig.
4: Goed, echt een zomernummer, hè?
0: Een zomernummer en het wordt een nazomer, dus we zijn er helemaal gelukkig mee. Vlaamse dienst, speelpleinwerking, koffiemokken van Sven en Anke komen eraan en jullie muziek ook. Dikke merci!
4: Top, dankjewel.
3: Dit is Joe. Koffietanken.
2: Met Sven en Anke.

0: Dag, ik ben Anke. Ik ben Clara, de medewerker toegankelijkheid van de VDS. Ik heb gekozen voor ABBA omdat we money inzamelen voor ons solidariteitsfonds, waarmee we financiële drempels voor jongeren die op admaat of cursus willen wegwerken.
1: Koffietanken met

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Bart Appeltans, interieurarchitect. En mijn ultieme nummer 1 is Freak Out van Tu Fabiola. Ja, een absolute topschijf uit mijn jeugd. Ik was 15 of 16 toen ze uitkwam. En iedere keer ik ze hoor, ja, word ik instant gelukkig. En heb ik meteen zin om aan het feesten te gaan. Dus een geweldig nummer.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS-dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS-dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Koffie tanken met Sven en Anke.
10: Joe, dit is Joe. Dag Joe, ik ben Ine, projectverantwoordelijke van Tickers Totaal bij VDS. Ik koos voor Chantan omdat ik er eigenlijk weinig van versta, maar toch direct goesting heb om mee te zingen en te bewegen. En dat is eigenlijk precies waar ons project via subsidies van Ieder Kind Taalhelp voor staat. Dat taal geen drempel hoeft te zijn om mee te doen.
0: Koffietanken met Sven en Anke.

0: is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hallo, ik ben Fien van de VDS en ik heb gekozen voor Red Light Spells Danger van Billy Ocean. Omdat dat één een super top lied is, maar ook omdat wij als VDS keihard avontuurlijk spelen aanmoedigen.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
1: Wil jij met je bedrijf of vereniging ook de muziek kiezen? Meld je dan aan in de Joe-app of op joe.be.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: En vrijdag en zot veel zon. En ja, wij zijn Joe, dus wij overdrijven graag door jou dat schone nieuws te brengen. Ook dat de top 2000 terugkomt. Doe daar vandaag uw voordeel mee. Het is 10:00. Nieuws dat hoor je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
6: Een goedemorgen. Marathonoverleg bij de Vlaamse regering. Het virusseizoen is gestart. En Elise Mertens ligt eruit in Singapore. De Vlaamse regering begint rond deze tijd aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het wordt overleg onder hoogspanning, dat zegt politiek journalist Karel Latree.
7: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
6: De Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En het virusseizoen is gestart, dat merken virologen in ons afvalwater. Er gaat al veel corona rond en de komende weken komen daar nog heel wat andere virussen bij. Dat zegt viroloog Steven van Gucht.
8: September is typisch het moment waarop de verkoudheden beginnen toe te nemen. Dat heeft vaak ook te maken met de start van de scholen en mensen die weer aan het werk zijn. Het is in ieder geval nog maar het begin van het verkoudheidsseizoen. Maar binnenkort, oktober, november, zullen dan nog andere virussen bijkomen, zoals RSV, december, griep.
6: Het goede nieuws voor griep, corona en RSV bestaan er vaccins. En dan heb ik nog sport, want Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales op het tennistoernooi in Singapore. Ze verloor van een Poolse, de nummer 25 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-2. Mertens won het toernooi vorig jaar nog. Het wordt een zonnige en warme dag tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken vanaf de kust bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
5: Dankjewel daarvoor. En dat terwijl het virusseizoen gestart is, dat is balen volgens mij. Nog eens kijken naar de weg, dan het is aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra daar tussen Merksem en de Legrellelaan. En ook nog traag op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten extra tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg.
0: Dit is Joe.
1: Met Astrid Philips.
5: Ja, the word is out. De top 2000 komt naar je toe met veel inspiratie vandaag. Want de Joe-app biedt jouw setjes muziek aan, waartussen jij mag kiezen en jij koos Pink.

This party started. Ik denk dat dat wel geslaagd is ook. Met Pink erbij. Goedemorgen, het is 9:05. En je hebt het fijne nieuws ongetwijfeld ook al meegekregen vanochtend bij Sven Ornelis. De stemming voor de top 2000 is geopend. Deze ochtend is dat gebeurd. Laat u dus vooral gaan via joe.be of via de app. Veel plezier ermee, zodat die top 2000, die 5 oktober start trouwens, ongelooflijk genieten wordt en graag ook 2000 keer na elkaar. Maar ik reken erop. Ik weet dat jij dat supergoed gaat doen, maar als je toch denkt, help, ik kan niet kiezen. Wel, we gaan het u misschien nog wel een klein beetje moeilijker maken vandaag. Of net niet eigenlijk. Hè. Tot 4 uur deze middag alleszins niks dan inspiratie. Is het de hele tijd battelen met de platen onderling die je hier dus te horen krijgt. En hier dan opnieuw een setje gekregen. Ik zie dat jij volop gestemd hebt. De keuze ging tussen Bryan Adams met Summer of 69 of Toto met Africa. En ik had een beetje Toto verwacht, maar nee. Jij hebt zin in een feestje en gelijk.

over 10, zeer goedemorgen. Allee, allee, roulee. Laat die vingers van jou maar rollen over al die greatest hits in onze app. Mijn excuses daarvoor. Maar ik heb een klein beetje het gevoel dat ik op de kermis sta. Dat is ook een beetje met dat goede weer, denk ik, daarbuiten. Het lijkt een beetje op zomer. En daar hoort dan een goede kermis bij. En gewoon ook veel te goede muziek, hè, die telkens dus in een setje komt opduiken in de Joe-app. Dat ga je wel merken. En dan moeten we elke keer één song deleten. We kunnen niet alles draaien, hè. Het zou tot vannacht moeten duren anders. Maar je weet het allemaal ter inspiratie voor de top 2000 die dus 5 oktober terugkomt. En dan zetten we dus vandaag tot 4 uur deze middag 2 platen tegenover elkaar. Dat gaat nog plezant worden, als ik al eens vooruitblik. Pointer Sisters, I'm So Excited, komt tegenover Sister Sledge te staan met We Are Family. Machiavel tegenover Scooter, dat zijn 2 Belgische bands. Dan Anita Meijer tegenover de Dolly Dots. En net was het 2 keer disco tegenover elkaar met Marianne Rosenberg, Ich Bin Wie Du. Boys Town Gang kwam er ook aan te pas. Can't Take My Eyes Off You. En dat je zin hebt in disco, dat blijkt zeker en vast. Er is al veel gestemd. En uiteindelijk komen we uit bij deze hier. Dus vergeet hem vooral ook niet te stemmen nog eens in die top 2000.

0: Ja, het zijn niet alleen de luide disco-weekendplaten die in de top 2000 thuis horen. Jij koos ook voor deze prachtige Michael Jackson, boven Prince gestemd trouwens. Heal the World, nog steeds brandend actueel, helaas. En dan wil ik zeggen van, ah ja, zometeen krijg je dit te horen. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet, want je kan nog steeds stemmen voor ofwel Umberto Tozzi, Gloria, ofwel Ricky Epoveri met Sarah Perquet, Ti Amo. Het wordt sowieso goed, dat wel.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
3: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkers. Ja. TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly. Ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Zeker.
8: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
9: Pas opgestaan.
8: Al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life.
11: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
12: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
16: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro vanavond. Speel online of in je winkel.
17: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Kiki Epovri, goedemorgen. Het is bijna 10:30. En dat moet je wel al meegekregen hebben vandaag, denk ik dan, dat het niet alleen start met stemmen op de Joe Top 2000 dag is, maar net zo goed U2 dag. Ja, want op deze 25e september is het echt een hoogdag voor de band. Die bestaat vandaag namelijk 50 jaar. 50 jaar al aan de top, dat is echt niet iedereen gegeven. En dat vinden ze zelf denk ik ook wel straf, want ze vieren dat met een Dublin Fan Weekend. Dat vieren ze 13 november ook nog eens. Met een nieuwe album, na 9 jaar brengen ze nog eens een nieuwe album uit, Carnaval de Luz. En dat is iets om naar uit te kijken, ook al omdat er nog een postuum duet op te horen zal zijn tussen Bono en ook Dolly Parton. De laatste keer dat ze nog iets inzong, dat hoor je dus op dat gloednieuwe album van U2 dat er aankomt. Nu, wij bij Joe, wij vieren ook mee met de iconische LP's er nog eens bij te halen. Dat doen we morgen en overmorgen. We halen die er niet gewoon bij, we delen die ook nog eens uit. Dus als je nog ruimte in je platenkast hebt, dan is het zeker een vaste moeite om zaterdag en zondag die platen mee te pikken. Want het gaat om Boy, het gaat om War, om de Joshua Tree en om Achtung Baby. Dus het wordt sowieso een U2 weekend. En dat verklaart het misschien wel helemaal dat U2 met Beautiful Day niet gewonnen heeft in de strijd tegenover Coldplay met Viva La Vida. Ongetwijfeld omdat jij dat al wist, dat er morgen en overmorgen ook veel U2 zal passeren. Hier nu meteen dus, doe je het met Viva La Vida.

wint in onze inspirerende battle in de Joe-app trouwens tegenover Sister Sledge met We Are Family. Maar dat deed eigenlijk totaal niet mee. Het was meteen duidelijk dat jij toch liever I'm So Excited wou van Pointer Sisters. Benieuwd dan wel of het ook in de top 2000 gestemd zal worden. Weet ook dat je daar op dit moment ook al voor kan stemmen. De Joe-app of joe.be. Daar kan je volledig laten gaan met jouw favoriete lijstje er nog eens bij te halen. Straks trouwens kan je in deze battle, deze inspirerende battle voor die top 2000 stemmen voor Dua Lipa tegenover Miley met Flowers dan. En Dua komt eraan met Dance Night. Of ook niet. Ligt volledig in jouw handen. Maar nu was het twee keer Belgisch. Maar je koos uiteindelijk, vind ik heel leuk hoor, voor de eerste Euro Rock Band in België die ooit nog werd vergeleken met bands als Genesis, met Yes, met Emerson, Lake en Palmer. Het gaat over deze Waalse band, over Machiavel met Fly.

0: Christophe is trouwens helemaal mee met muziek, hoor. Want hij stuurt hier nog via de app. Is dat dat liedje dat Natalio ook eens gezongen heeft op televisie? Maar inderdaad, ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Maar voor ik vraag het aan, heeft ze dat ook eens ingezongen. Dat zou je bijvoorbeeld perfect ook in de Joe Top 2000 kunnen stemmen. Want weet ook, als jouw favoriete track er niet bij staat om erop te stemmen, dan kan je ook nog altijd jouw eigen suggestie toevoegen. Zometeen trouwens de laatste wegwijzende tip van Odette Lunette, madame Eline de Munck, die nog een uittipje heeft voor ons. En als je het hele parcours van haar een beetje hebt gevolgd de voorbije dagen, dan weet je wel al ongeveer waarover ze het wil hebben. Nou ja, spannend, hè? Ofwel de Dolly Dots met... Nee, dat is voor straks. Nee, het is ofwel Miley met Flowers, ofwel Dua Lipa met Dance the Night. Kan je nog heel even voorstemmen via de Joe-app.
1: De Top 2000!
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles is een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
3: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Joehoe!
17: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
16: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
17: Amai, zalig, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
18: Bebat.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: voor 11 met Miley en Flowers. Zometeen is het aan ofwel Dolly Dots ofwel Anita Meijer. Tussen die twee gaat de strijd allemaal ter inspiratie om jou te helpen met het stemmen voor de top 2000. Het gaat compleet gelijk op. Tussen Dolly Dots dus met Love Me Just A Little Bit More en Anita Meijer, Why Tell Me Why. Dus ik had even de technieker Jurgen Bouwens ook om zijn mening gevraagd hier onder mijn bureau. Van alles aan het doen was, geen idee wat. En hij koos toch voor Anita Meijer met Why Tell Me Why. Dus als we zo meteen nog niet uit zijn, dan gaat Jurgen Bouwens, onze technieker hier, zijn stem doorslaggevend zijn. Maar eerst nog even richting de wegwijzer met Eline de Munk.
1: De wegwijzer.
0: Fijne middag opnieuw, Eline de Munk.
2: Goedemiddag, Astrid. Yeah. Voor de, ja, toch wel de leukste dag van de week.
0: Ja, toch nog altijd. Zelfs als je in het weekend moet werken, dat vrijdaggevoel, dat heeft toch nog altijd iets. Hè?
2: Ja, ik moet ook elk weekend werken. Ik sta elk weekend in een van mijn winkels. Omdat ik dat belangrijk vind. Als ik van mijn medewerkers vraag dat zij in het weekend werken, dan you have to lead by example. Dan ben ik zelf ook daar. En dan, zaterdag is ook altijd wel een hele leuke dag om in de winkel te staan. Kun je een beetje bijkletsen, kun je met de klanten wat kletsen. En ik kan ook nog wat tips en trucs geven. En kijk, misschien moet je daar beter op letten. Of daar in je sales zeker en vast mee integreren. Dus het is een fijne dag om te werken, vind ik, zaterdag. Maar toch blijft vrijdagavond. Vrijdag zal altijd het weekend starten.
0: Echt, hè? Hoe dan ook. Echt, vind ik ook. En waar hang jij dan al eens graag, Jelien?
2: Als ik een tip mag geven, dan vind ik het wel heel leuk om op vrijdag naar de cinema te gaan.
0: Ik voelde zoiets al aankomen, ja.
2: Ja, de cinema is... ik vind dat een zeer inspirerende, tot de verbeelding sprekende plaats, nog altijd. Dat grote scherm waar dat je... En sorry, ik ben een van die personen die wel degelijk mijn dikke zak popcorn mee naar binnen neemt en die binnen
0: opgrabbelt.
2: Ik vind dat hoort erbij.
0: Ja, zeker.
2: Je daar niet tegen kunt naar de cinema gaan, dat is net het idee van, je zit in een zaal met een hele hoop mensen samen iets te beleven, wat daar op dat scherm staat en je ervaart dat op dezelfde moment. Dus je voelt diezelfde energie op dezelfde moment. Ik vind dat fantastisch. En de schermen en het geluid tegenwoordig, dat is zo top-notch. Dus je vindt mij in de cinema. En op 4 december, dat is nog even wachten.
0: Ja.
2: Maar dan kan ik iedereen aanraden om naar de film Le Faux Soir te gaan kijken. Dat is de film die dan, 2 december, komt die uit in de zalen.
0: Mm-hmm.
2: Een nieuwe film van mijn man.
0: Michael Roskam.
2: Ja, Michael Roskam. Het is een fantastische film. Het is echt Spielberg-niveau.
0: Hola.
2: En ik mag dat zeggen, moet hij zo naast me zitten dan zoals hij nu zeggen, Eline, alsjeblieft, op ermee. Als de mensen dat nu niet gaan vinden, dan is dat gênant voor mij, maar hij zit hier niet naast mij.
0: Oké, dus jij mag dat allemaal doen.
2: Ik kan het gewoon zeggen, want ik vind het ook gewoon zo, Astrid. Het is echt Spielberg-niveau. Het is een avontuurfilm die gaat over de eerste media-hack aller tijden, want vroeger tijdens de oorlog, wat de nazi's als eerste deden als ze een land gingen bezetten, dus als ze België kwamen bezetten, want het gaat over België, dan zetten ze de drukpersen.
0: Ja.
2: Omdat ze op die manier censuur konden opleggen en de kranten konden domineren, dat erin verscheen, dat dat allemaal pro-Duitse content was. Dus de mensen die dat hier dan in het verzet zaten, die kregen altijd die kranten voorgeschoteld, want ja, vroeger was er geen gsm, dus je kreeg enkel de kranten die je elke dag las en de radio's. Dus die kregen die kranten te zien vol met pro-Duits nieuws en ze dachten, wat als we nu eens een keer de krant terug gaan stelen. Want ze noemden dat dan de zwaar dan de valse zwaar en ze wouden die eigenlijk terug gaan stelen. Dus Le Faux Soir, de valse zwaar gingen ze terug stelen. En ze hebben dan op ene dag, en dat was op 9 november, hebben ze een volledig satirische versie gemaakt. Ze moeten zorgen dat ze die krant exact hetzelfde kunnen laten uitzien en dat ze die kunnen leveren in al de krantenkiosken voordat een echte zwaar geleverd wordt. En dat de mensen die dan kunnen kopen en dat ze eigenlijk denken dat ze de zwaar kopen, maar ze kopen dus eigenlijk de satirische versie zonder het te weten, vol met moppen over de Duitsers, vol met content die de Duitsers belachelijk maakt. Ja. Het is waar gebeurd. Hè?
0: Dat vroeg ik mij nu nog net af. Het is waar gebeurd.
2: Het is een waar gebeurde heldendaad van België. Maar of het gelukt is of niet, dat gaat er natuurlijk...
0: Nee, je mag nog niet alles spoilen.
2: Ik ga dat uiteraard niet spoileren. Maar Churchill, het is dan niet tot bij Churchill geraakt. En dat is echt wel neergeschreven in de historische boeken als zijnde een heldendaad van de Belgen.
0: Le Faux Soir, dat is een Franstalige film, vermoed ik dan ook.
2: Het is een film over België, over Brussel, waar daar toen vooral Frans gesproken werd. Dus het is ook een heel grappige film. Het is geen komische film, maar het is een film over grappige mensen.
0: Ja. En dan ook nog eens waar gebeurt. Dat vind ik eigenlijk nog altijd zo'n surplus erbij. 4 december dus, Le Faux Soir. Gaat dat zien en eigenlijk gewoon vaak de cinema induiken. Het wordt een beetje frisser. We hebben deze week mooi weer gehad. Maar het is nog altijd een heel aangename plek om in te vertoeven. Dat zegt Elinde Munk, maar ik bevestig dat ook graag. Want ik doe dat eigenlijk ook nog wel eens graag met popcorn erbij.
2: All right. Ik vind dat dus met iedereen gaan kijken van de familie, Le Faux Soir. Ik vind dat met de kleintjes gaan kijken. Het is vanaf 12 jaar, denk ik, tot 99. Hè. Dus het is echt een familiefilm.
0: Ja, dat is goed ook om te weten nog. Dank je wel daarvoor, Eline. En dikke merci om een hele week lang hier bij ons, bij Joe, de wegwijzer van dienst te zijn. Ik wens jou een zeer fijn weekend en tot ergens in een winkel, misschien morgen. Hè.
2: Ah, wel, heel graag. Merci, Elsie.
0: Jo.
2: Bye.
1: De wegwijzer. Good times. Great.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf €19.900.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
0: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Goedemorgen, geniet van deze laatste van de week met bakken zon met of Bon Jovi of Aerosmith. Dat is aan jou. 11 uur nieuws, dat hoor je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Begrotingsoverleg bij de Vlaamse regering. De federale regering wil eigenaars van tweede verblijven dan weer extra belasten. En de paus is op bezoek in Frankrijk. De Vlaamse regering zit sinds een uur ongeveer in marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot 2 miljard euro en moet zijn plannen maandag voorstellen in het parlement. Het is overleg onder hoogspanning, zegt politiek journalist Karel Latree.
10: Er zijn voorstellen bekendgeraakt over registratierechten die bij duurdere huizen misschien een beetje zouden stijgen. Over de waterfactuur die de komende jaren 40, 60 euro per jaar duurder zou worden. Minister Broens zegt daar al over, nee, dat zou contractbreuk zijn. En dat is allemaal niet zo bevorderlijk voor de sfeer, eigenlijk de dynamiek binnen de Vlaamse regering.
9: Die Vlaamse regering overweegt ook om haar kastelen te verkopen. Onder meer omdat het onderhoud te veel kost. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. En paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde een uur geleden op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daar op te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Omdat er 100.000 mensen verwacht worden, neemt Frankrijk gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. Kostprijs voor het pausbezoek €27 miljoen. En het weer nog zonnig en warm tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en 23 graden.
8: 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 20 meer bepaald op de E313 richting Antwerpen dan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
11: Dit is Joe
12: met Astrid Philips.
8: Nog tot 4 uur deze middag bepaal jij de muziek. We zetten battles klaar voor jou in de app en jouw stem beslist dat we gaan genieten van Bon Jovi.

uur deze middag tot bij Karel Schmitz. Ga je kunnen battelen in de app. Net heeft Bon Jovi het gewonnen van Aerosmith. En zometeen kom je dan te weten of Unwritten van Natasha Bedingfield toch meer stemmen krijgt of net niet, hè, tegenover Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Maar al dat stemwerk dat doet nu dienst ter inspiratie voor de top 2000 van Joe, die dus van start gaat op 5 oktober. Maar stemmen zelf voor de Joe top 2000, dat mag je ook nog steeds doen via de app of via joe.be. En dan hebben we trouwens nog een tof dingetje achter de hand daarvoor. Want als je stemt voor die top 2000, maak je namelijk ook kans op een plekje voor de live sessie met onze eigenste huismuzikanten. Oh jawel, die hebben we. Namelijk Raf en Ronnie. En nee, we bedoelen niet die 90s typetjes van Peter van den Begin en Stanny Kretz. Wel onze Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Raf en Ronnie dus, hè. Het zijn zeer straffe muzikanten. Sjoekes ook nog eens allebei. Dus ja, die moesten toch ooit eens iets live en samen doen vooral ook. En dat doen ze dus volgende vrijdag 2 oktober tijdens een concertje in de ochtend met ontbijt. Ja, dat wordt iets bijzonder plezant. En jij maakt dus kans om erbij te zijn, maar dan moet je wel stemmen voor de Joe Top 2000. Ik kan alvast zeggen dat voor deze stemsessie tussen Vanessa Carlton en Natasha Bedingfield we dit antwoord hebben gekregen. Je bent toch net ietsje meer fan van de piano in A Thousand Miles. Goedemorgen.

kwart over elf. Het lijkt alsof het weekend al begonnen is. Net nog Kenny Loggins met Footloose. Vanavond is het zesde concert waar Céline Dion aan begint in Frankrijk, in Paris. La Défense Arena, daar staat ze opnieuw voor een zesde keer. Opnieuw 30.000 fans voor haar neus. In totaal zullen er dat zelfs 480.000 zijn op de 16 concerten verspreid. En dat is gigantisch veel volk dat daarnaar gaat zien. Maar op dit moment heb jij er precies een klein beetje genoeg van. Hoeft het zo niet meteen voor jou? Want Céline Dion werd ook al in de strijd gegooid. Je kon kiezen voor haar in de Joe-app, want we battelen verder tot 4 uur deze middag. Céline Dion met Pour que tu m'aimes encore. Maar voor jou mocht het toch deze hier zijn, hoor. Yes, benieuwd of Shania Twain het ook hoger zal schoppen in de top 2000 zelf. You're still the one.

0: berichtjes in onze app. Kijk, dat is ook gewoon voor zoveel mensen de openingsdans. Ik snap het wel hoor, dat je koos voor Shania Twain, You're Still The One. Vandaag wordt het tot 24 graden. Volgende week zouden we zelfs kunnen pieken tot 30 graden. Dat is absolute waanzin, hè? Want de herfst is wel degelijk gestart. Mijn dochter zelf die begrijpt dat elke dag opnieuw niet. Maar het is van dat. We pakken de zon volop mee. En dat doen we zo meteen ook in onze muziek. Twee zomerse platen tegenover elkaar gezet. De Heat Is On en ook The Boys Of Summer. Laat je gaan met stemmen via de Joe-app.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hey, ik ben Camille. Vorig jaar had ik een hele mooie notering in de Joe Top 2000 met vuurwerk. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook zeker dit jaar niet stemmen op mij. Ik heb zelf ook mijn ultieme favoriet in de lijst gestemd. Dat is Like a Virgin van Madonna.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: De Miss You Dutchess van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
2: Ja? Zeiden de olifanten in Kuiburi National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjew, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
5: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
7: Dat is Imo!
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

als ik hier hoor wat hier nu al passeert. Jouw stemwerk doet zijn ding en gaat er ook voor zorgen dat dat een zeer mooie Joe Top 2000 wordt vanaf 5 oktober. Dus zometeen trouwens kan je stemmen voor ofwel Hans de Boy met Annabel ofwel Vrijgezel van Benny Nijman. Tuurlijk, dat plaatje mag ook nog eens meedoen. Net heb je kunnen stemmen tussen Taylor Swift en Shake It Off of toch maar Shakira en oh jawel hoor, Shakira werd het wel degelijk. Ik snap het ook een beetje. Ze is gewoon all over the place nu. Ze heeft echt zo'n wederopstanding gedaan. Ze viert nu ook haar 30-jarige carrière. Dat doet ze in een residency. Ja, je kent dat principe wel. Op één locatie gewoon 10 concerten geven, zoals bijvoorbeeld Harry Styles deed, Celine Dion. En nu doet ook dus Shakira dat voor een hele hoop aan fans. Haar 30-jarige carrière viert ze daar, maar het is niet dat ze zelf per se het hoofdonderwerp is, want het is eigenlijk allemaal opgedragen daar aan de Latina-cultuur liever. Shakira krijg je ook nu met haar meest zonnige song ever, ongeveer toch wel. Dit is ze met Waka Waka, This Time for Africa.

Zometeen dan Hans de Boy met Annabel hier bij Joe. Of toch Benny Nijman met de Vrijgezel. Ik denk dat dat geleden is sinds dat het uitgebracht is, dat we dat plaatje ook nog eens gedraaid hebben. Spannend toch, hè? Maar er zijn ook files, die moet ik toch ook nog even meegeven. Er staan er twee op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langste file, dat is die op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten extra daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook nog aanschuiven op de Antwerpse Ring een kwartier richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar gedeeltelijk afgesloten.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Het geloof in Cher is ook nog volop aanwezig. Ze stond tegenover Anastasia, maar ze heeft het vlotjes gehaald door met deze belief. Martien die laat ook nog weten via de app. Wat een fijn initiatief deze poll. Enige nadeel, mijn kuis gaat niet vooruit met al dat stemmen. En je gaat nog even kunnen stemmen hoor. We blijven battelen. Allemaal ter inspiratie voor die Joe Top 2000 die vanaf 5 oktober weer van start gaat hier bij Joe. We blijven battelen en het gaat nog moeilijk worden ook, want ik zie straks bijvoorbeeld Atlas van Pommelien tegenover Meteor. Dit is wat mijn mama zei. Celebration Cool and the Gang tegenover Casey and the Sunshine Band. Give it up. Dat is zowat mijn all-time favorite. Dus alsjeblieft, give it up. Daarvoor mag je extra duimpjes geven. Maar zometeen is het The Sweet met Fox on the Run tegenover Led Zeppelin Whole Lotta Love. Je hebt nog even de tijd om te stemmen.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of via winkel.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers for life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Red, red wine. Kingston Town. De UB40 Jukebox komt naar Brussel. 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100% met de Pro van
9: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
11: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
10: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
12: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen zoals 140 capsules nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
13: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, graag iets Japandi.
16: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
15: Kleurrijk.
16: Ja, met veel beige.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.

van The Rock, Run Lever van die glamrock band uit de 70s, The Sweet. Ik moet zeggen, het is vandaag 25 september, het seizoen is nog maar pas begonnen, maar ik heb het gevoel al dat dit de leukste vrijdag van het seizoen en misschien gaat het dat niet alleen zijn, maar ook blijven vooral. Fantastische muziek waarop jij stemt via de Joe-app, weet je dat je dat nog kan doen tot 4 uur deze middag. Het zijn gewoon allemaal zo wat inspirerende songs die we jou willen laten horen. Ook dat stemwerk al een beetje gewoon laten worden via de Joe-app. Kan je dat dus doen? Maar dit is nog niet de officiële lijst aan het worden voor de top 2000. Kan er wel dichtbij liggen hoor. Maar daarvoor stemmen kan je ook nog steeds via de app en via onze website joe.be. Deze battle hier dan ging om Casey en de Sunshine Band tussen met Give It Up tegenover Cool and the Gang Celebration. Ik had zelf een lichte voorkeur voor Give It Up van Casey en de Sunshine Band. En dankjewel om het daarmee volledig eens te zijn. Maar geef toe, wat een plaats, wat een energie, wat een hoop zon dat daar uitstraalt. Dat is toch perfect en exact wat we willen ook op deze vrijdag 25 september. Doe gerust mee met deze Give It Up.

De battle los gewonnen hoor, tegenover Pommelien Thijs met Atlas Meteor. Dus net met Dit is wat mijn mama zei. En ik denk dat we nog één keer ongeveer kunnen battelen voor het nieuws van 12 eraan komt. En dat was een battle waarin Dolly Parton stond met Jolene tegenover Tina Turner. What's Love Got To Do With It? En ik vond het een beetje logisch dat je zou gaan voor Dolly Parton vandaag en eigenlijk altijd. Maar ze heeft het ook effectief gehaald hoor. Dolly Parton op haar Dolly Parton Day. Je hebt het misschien wel gehoord bij Sven Ornelis in de ochtend. Die had het er ook al over dat deze 25e september voor het eerst nu ook uitgeroepen wordt tot Dolly Parton Day. Amerika heeft daarvoor gezorgd. Ja, ze is gigantisch populair, altijd geweest, wereldwijd die Dolly Parton. Maar zeker en vast ook in Amerika, in haar thuisland. Dus hebben ze haar een dag gegeven. Niet zomaar deze 25e september, maar het is wel een verwijzing naar de hit 9 to 5. Want als je de cijfers 9 van de maand september dus en dan 25 erbij neemt, dan heb je zoiets als working from 9 to 5. Het is misschien een beetje vergezocht, maar het is gewoon altijd fijn dat er wordt gedacht aan Dolly Parton. Dus ook door jou, want jij koos voor deze hier, voor Jolene.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
2: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkers.
1: Ja.
2: TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly.
1: Ja,
2: dat hangt daar zo op. Zet hem op.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
6: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
5: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
6: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
5: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
6: Humo!
5: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
4: Fijne middag, die heerlijk straalt en dan ook nog eens bulkt van de muziek. Lijstjeswaardig muziek, zou ik zelfs denken. Simple Minds of Dire Straits, het wordt spannend. Maar eerst het nieuws van 12 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Tanken wordt weer wat duurder. Een marathonoverleg bij onze Vlaamse regering. En veel belangstelling voor het afscheid van Lionel Messi bij Argentinië. Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt dan weer 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weits.
11: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit. Het heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's. Wat moet, wat mag niet. Wat is een rode lijn? Dat helpt toch allemaal niet?
10: Een hogere waterfactuur zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
12: Als de mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen. En alle andere voorstellen gaan we hier binnen bespreken.
10: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt €10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat nog om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort schepen van sociale zaken Nathalie van Baren.
13: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
10: Ja, maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. Daar stond president Macron om op te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
4: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Een kwartier is dat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. Een kwartier ook al op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En nog richting Antwerpen schuif je ook nog eens 11 minuten aan op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem.
1: Dit is Joe
0: met Astrid Philips.
4: En the game is still on. Blijven battelen kan je in onze app. En in dit geval koos je voor Simple Minds, Don't You?

About Me en je bent ze niet vergeten. Ook Simple Minds hebben het gewonnen tegenover Dire Straits met Money for Nothing. Ja, er staan hier tot 4 uur deze middag een paar schone setjes aan muziek te wachten in de app. En wie wordt de uitverkorene? Dat is telkens opnieuw de vraag. Maar jij beslist dat ook steeds. Jij biedt de antwoorden via de Joe-app, jongens. Daar moet je vooral zijn. En zo krijgen we vandaag dus eigenlijk alleen maar toppers te horen. Die misschien ook allemaal wel onze top 2000 halen. Mag je trouwens ook al jouw stem voor achterlaten, hè, voor die top 2000. En doe je dat, dan kom jij volgende vrijdag misschien wel naar hier. 2 oktober zijn we dan, denk ik. Hè. Want dan kan het zijn dat jij wordt uitgekozen om een live sessie mee te volgen met onze huismuzikanten Raf en Ronnie. Dat zijn Raf van Brussel en Ronnie Mossuus. En die hadden zin in een mini-concertje en die gaan dat geven voor jou.

Het tempo ligt hoog hier op deze vrijdagmiddag met net nog brandweer van Clouseau. Maar we gaan een paar tandjes trager zo meteen. Met misschien wel muziek van Ronan Keating. Die staat in de battle op de Joe-app tegenover Robbie Williams met She's the One. Ronan Keating alleszins, die komt volgend jaar 7 september naar de Lotto Arena in Antwerpen, naar ons land dus. Hij staat daar solo met zijn Just Getting Started World Tour. En misschien ben jij daar wel bij, op onze kosten dan nog wel. Want hier werden gisteren bij Tom de Kok en ook vanochtend weer bij Sven Ornelis tickets voor uitgedeeld. De allereerste tickets zelfs voor dat concert, die zijn bij deze uitgedeeld. En we smijden hem er nog eens tegenaan, want hij heeft gewonnen hoor. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ilewa, Dieter Koppes hier. Mijn ultieme Joe Top 2000 is Heart of Gold van Neil Young. Zo'n pure, eerlijke muziek. Hoe dat die de ziel uit de gitaar weet te knijpen. Ik en mijn neven, wij spelen allemaal een beetje muziek. En ik krap bij de kelder in en cover bij wat nummers van Neil. Dus vandaar. Grote liefde, Heart of Gold. Prachtig nummer van Neil Young.
2: Keep me searching for a heart.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
3: Dit is Joe. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Profiteren in september van megastock deals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
8: Ach.
7: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 2.

in de arena in onze Joe-app tegenover Joe. Dat zijn met Litté en jij, maar het werd dus pour un flirt. En ik zag dat dat hier ook ten volle werd gesmaakt door de collega's op de vloer, want er bewogen toch een paar veel lichaamsdelen, zelfs op die Michel Delpech dus. Rihanna dan, die zou wel eens nieuwe muziek mogen maken. Daar wachten we al jaren op, maar ze heeft er volgens mij gewoon los geen tijd voor. Nee, want ze duikt overal op tijdens concerten. In augustus nog was ze in ons land tijdens het optreden van Manlief A$AP Rocky. Daar was ze bij. En ook al in september was ze te zien ergens in het publiek tijdens een van de concerten van Celine Dion in Parijs. Rihanna duikt ook hier alweer op. Ze stond tegenover Britney Spears. Oops, I did it again. Maar het is...

1 uur deze middag geef ik nog een paar suggesties voor jou en nog een paar inspirerende muzikanten. Ik gooi nog een paar setjes in de Joe-app met Gilbert Montagné bijvoorbeeld tegenover Jean-Jacques Goldman, Fleetwood Mac tegenover ABBA, Ed Sheeran tegenover John Legend en zometeen was het Duran Duran tegenover Wham. Wat dat wordt, hoor je zo meteen. Het is aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. En nog eens 11 minuten ook op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: Slow met Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Na zometeen toch een iets pittiger dansje. Je kan nog steeds kiezen, hè. Gilbert Montagnier, Les Une Light des Tropiques, zometeen hier bij Joe. Of toch maar Jean-Jacques Goldman, Je te doen.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
4: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Tiscamania, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
9: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
8: Je familiefoto's?
9: Max, alsjeblieft, het is bij broek teruggaan.
8: De buren?
10: Zeg, is dat een hert?
11: Nee, dat is een everzwijn.
8: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
14: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.

Richting 10 voor 1 op deze vrijdag 25 september. We zitten aan de aftrap van de stembussen voor de Joe Top 2000 die 5 oktober effectief van start gaan. En we willen jou bij Joe zo goed mogelijk voorbereiden door onze playlist nog eens helemaal te doorlopen en door jou al het beste te serveren en die duimen vooral ook al eens uit te testen. Dus tot 4 uur deze middag kan jij volop oefenen, jouw medeluisteraars inspireren ook. De app opengooien, dat is wat je moet doen en daarin mee battelen ook vooral. Er staan telkens opnieuw 2 platen tegenover elkaar, zoals net nog Fleetwood Mac tegenover ABBA. En dat is niet zo verrassend, denk ik, dat je dan uiteindelijk met de meerderheid stemde voor deze toch wel, hoor.

0: strijd is gestreden. 120 seconden kreeg je telkens de tijd om te battelen in onze Joe-app. Dat deed je net dus de laatste keer voor Lady Gaga met haar pokerface. Nu, als je toevallig de smaak toch te pakken zou hebben, laat je vooral ook de komende 3 uur dan gaan bij Karel Schmitz. Heel veel plezier en fijn weekend al.
1: Deze week in Date Night.
2: Jouw definitie van de liefde. Liefde is...
3: Luister naar je vrouw.
1: Date Night. Tess op date met Nouria uit Blind Getrouwd.
2: Je bent een verpleegster.
3: Ja.
2: Dat kan wel iets doen met een man.
3: Zeker.
2: Maar hij heeft ook af en toe eens een pijntje.
3: Heeft hij dan nieuwe handen voor zorgen dat hij het heeft?
1: Date Night met Tess Goossens en Nouria uit Blind Getrouwd. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
4: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor het Joe-nieuws, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
9: Goedemiddag. Onze waterfactuur stijgt, ook tanken wordt weer duurder en steeds meer incidenten met everzwijnen in Limburg. Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de 500 euro. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
10: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een indexering.
9: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Een maatregel die ze nu bespreken om de begroting op orde te krijgen. En ook tanken wordt weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt morgen met zo'n 9 cent per liter tot maximaal 2,49 euro. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt dan weer 5 cent duurder tot maximaal 2,11 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren in te zien die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. En dat is voldoende voor Medaar. Het is belangrijk dat erover gepraat wordt, zegt hij. En de politie in West-Limburg krijgt de laatste weken opvallend veel meldingen binnen over everzwijnen. Over schade door de dieren in tuinen, maar ook voor aanrijdingen op wegen en op de sporen. Dat meldt het Belang van Limburg. Je hoort Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
11: Dat heeft te maken met het feit dat nu echt wel een heel belangrijke periode aanbreekt voor everzwijnen. Het is de herfst. De herfst is de voorbereidingsperiode voor de winter. Elk everzwijn dat zich niet goed genoeg kan voorbereiden op de winter, die kan het bij een koude winter misschien niet overleven. Dus die moeten zich nu echt letterlijk gaan volvreten. En dat maakt dat die dus op heel wat plekken soms voor overlast zorgen. Ook in gazonnen, omdat daar vaak keverlarven en dergelijke te vinden zijn.
9: Als je een everzwijn tegenkomt, dan hou je best afstand, zeker als er jongen bij zijn. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. Het zijn modellen die gemaakt zijn tussen 2011 en 2 jaar geleden. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij een dealer. En sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Apoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Apoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Waardoor Union dus een ander veld moest zoeken en in eigen land kregen ze nergens groen licht. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
8: staan op dit moment twee files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 18 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Antwerpen de E313. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 11 minuten. De hits van Spits. Yes, goedemiddag. De Top 2000 Stemweek is begonnen en dus de hele dag beslis je mee in muzikale battles op de platen die ik draai.

Het was een heuse rockopera op de dansvloeren van de Vijf Zalen deze. En de winnaar van mijn eerste battle vanmiddag, Paradise by the Dashboard Light, Meatloaf. Ladies and gentlemen. Vrienden, goedemiddag, vrijdag 25 september. De hits van Smith. Wat? Let's go. Wordt het een mooi weekend, jongens. Zomer in het land en het is vandaag ook de officiële start van de Top 2000 stemperiode. De Top 2000 loopt in oktober, vanaf de 5e oktober, 3 weken lang. Het is de verzameling van de 2000 allerbeste songs. Ik krijg al een beetje keuzestress. En ik ga je vanmiddag al wat op de proef stellen, want alle platen die ik draai, jij hebt absoluut daar ook een vinger in, zeg maar. Letterlijk dan, want je moet gewoon op je favoriet stemmen. Ik zie komende battles tussen bijvoorbeeld The Kings of Leon en The Killers. Of tussen Rob de Nijs en Marco Borsato. Je kan stemmen in de app, dat doe je heel gemakkelijk. En daarnet liep er ook een ferme battle. Die ging tussen Last Go en Something. En Silver met Turn the Tide. En je hoort ze nu al beuken. Die krijg je nu te goed. Perfect op deze vrijdagmiddag. En ook perfect voor de Top 2000. Nieuwe battle loopt nu al.

Tegenwoordig is er terug wat pijs en vree tussen die twee broers. Voor geld danst een beer, denk ik dan bij mezelf. Het zijn wel grote helden uit de jaren 90 en ook top 2000 toppers. Ze wonnen trouwens de battle van de Goo Goo Dolls, Oasis en Wonderwall. Je kan ze ook in de top 2000 stemmen, want het is de stemperiode, de stemweek, zeg maar. Je kan dat doen tot de volgende week, dus nu niet zondag, maar de zondag erachter. Want op 5 oktober start de top 2000. Keuze genoeg. Er komt een battle aan tussen Rob de Nijs en Marco Borsato. Wie van de twee hoor je zo meteen? Dat ontdek je na. De winnaar van deze battle begint tussen Cyndi Lauper en Katrina and the Waves. Perfect voor een schone vrijdagmiddag. Walking on Sunshine.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
1: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Hallo.
1: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
2: Ja, ik wil autotechniek studeren.
1: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
2: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
1: Ja.
2: En dan krijg ik misschien wat centjes.
1: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw? En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
6: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Good times.
14: Great music.
13: Dit is Joe.
15: Oh, het is de hele middag feest in de Top 2000 Stemweek met allemaal battles met topplaten uit de Top 2000. Marco Borsato stond tegenover Rob de Nijs en het is Robke die wint met Hou me vast, want ik val. En daar gaat de volgende battle al. We gaan straks kiezen tussen de Kings of Leon, Sex on Fire of The Killers en Mr. Brightside. Wie van die twee moet ik zo meteen draaien? Jij beslist. Open de app, klik op je favoriet en amuseer je met al die stralende Top 2000.

die de Killers versloegen in de battle die er net doorging in onze app. Sex on Fire. Er is een battle geweest tussen Dirty Dancing en Fame, zo meteen de winnaar. En er komt ook een Italiaanse battle aan tussen twee Italiaanse giganten, Eros Ramazzotti of Zucchero. Ja, dat is zo moeilijk kiezen, maar kijk, ik laat het aan jou over. Elke plaat die ik vanmiddag draai, jij beslist. Open de app en klik op je favoriet. En stem dan zeker ook op die top 2000. Drie files ondertussen waar je 10 minuten of langer verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. 26 minuten, ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 13 minuten richting Antwerpen, dan de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 22 minuten. De hits van Schmidt. Het is geen Fame geworden, maar wat Dirty Dancing. Oela.

0: blijft toch wel een van de beroemdste lumbago's uit de jaren 80. The Time of My Life van Bill Medley, Jennifer Warnes. Ze hadden het van fame van Irene Cara. De hele dag gaan we battelen met altijd giganten uit de top 2000. Het was een Italiaanse battle met Zucchero en Il Volo en Cose della Vita van Eros Ramazzotti. Het is die laatste die het heeft gehaald en die draai ik zo meteen. En rockers van België en verder buiten. Er komt zo meteen, terwijl dat Eros Ramazzotti aan het zingen is, een battle aan in de app tussen Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising of Smoke on the Water van Deep Purple. Oeh, ik zou weten wat ik zou kiezen, maar ik mag niet kiezen. Jij mag het doen. Zo meteen.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies. Ik ben Dina Tersago en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Don't Speak van No Doubt. Dat is echt, dat flitst mij terug naar mijn fuifperiode, mijn tienerperiode en zo de getormenteerde periode. En ja, ik had gewoon superveel aan dat nummer.
3: Ja.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Yo, ik ben Adil Alarbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
0: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
0: Tegels,

0: versloeg Tucero in de battle. Eros Ramazzotti heeft onlangs een operatie aan de stemband ondergaan en daarvan moet hij herstellen eigenlijk.
1: Top 2000.
2: Top 2000.
0: Daarom is het geplande optreden van Eros volgend jaar al doorgeschoven naar 28. Het jaar 28, 14 april speelt hij in Brussel. Er staat een nieuwe battle klaar tussen Bruno Mars en Mark Ronson met Uptown Funk en ook Pharrell Williams met Happy. Eén van die twee draai ik zo meteen en dat is degene met de meeste stemmen. Stemmen doe je in de app en klik daar op je favoriet. En daarnet was er een classic rock battle tussen Creedence Clearwater Revival en Deep Purple. En zet je schrap voor de moeder aller gitaarriffs hoor, want het is Smoke on the Water geworden.

Bruno Mars en Mark Ronson haalden het van Pharrell Williams in The Battle. Uptown Funk, want het is de top 2000 stemweek. We zijn vanochtend begonnen. Want de mooie lijst begint op maandag de 5e oktober. Wat zijn je absolute favoriete platen? We willen dat heel graag weten. Dus laat ons dat even weten via de app of via de website. Daar kan je stemmen. En als je dat doet, dan maak je ook kans op een exclusieve toegang tot een live sessie die volgende vrijdagochtend hier zal plaatsvinden in onze Joe Lounge. Met onze twee rasmuzikanten Raf van Brussel en Ronnie Monsuze. Raf en Ronnie. Ze klinken beter als je ze live hoort. Raf en Ronnie, ik moet er altijd mee lachen eigenlijk als je dat hoort. Maar dus die twee gaan echt ook de twee of de allerbeste top 2000 klassiekers live spelen. Dus stem zeker.

Battle staat ook al klaar. We gaan straks na het nieuws van 2 uur naar de 80's. Dan heb je de keuze tussen Rick Astley of Aha. En dit was er een battle uit de jaren 90 tussen Aqua en Steps. En het zijn die laatste die je krijgt. Last Thing on My Mind.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
3: Hema!
4: Humo!
3: Hema!
5: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
6: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
5: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
6: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
5: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Hema!
5: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Knaldi.
12: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
16: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Nu 20% korting op je keuken.
16: Wij maken uw keuken in België.
18: Dit is Joe!
19: Het is 2:00. Goedemiddag. Het Joe-nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
20: Goedemiddag. Onze waterfactuur stijgt, een grote terugroepactie bij Volkswagen. En Union speelt een Europese thuismatch in Duitsland. Nog nooit betaalden we zoveel voor ons water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven de 500 euro. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
21: Die waterfactuur bestaat uit 3 onderdelen. Dat is de drinkwaterprijs en de prijs voor de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. Ten opzichte van vorig jaar is er inderdaad een stijging van de waterprijs. Dat is te wijten aan een index.
20: De Vlaamse regering overweegt om onze waterfactuur nog te verhogen. Dat is een maatregel die ze nu bespreken om de begroting in orde te krijgen. En content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigden omdat ze op mannen vallen. Maar er waren ook jongeren te zien in die video die daar helemaal niks mee te maken hadden. De video ging viraal en bracht gaybashing de voorbije dagen weer onder de aandacht en dat is voor Medaar voldoende. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om auto's waarbij deeltjes van het stuur kunnen afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals het zou moeten. Voorlopig zijn er wel nog geen incidenten of ongevallen gemeld. En nog sport. Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Beersheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren en dus zonder publiek. Normaal gezien voetbalt Union Europees in Leuven. Maar de burgemeester daar verbood het duel tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
19: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 in de richting van Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 21 minuten. D313 tussen Massenhoven en Wommelgem 16 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland ook 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

die ik vanmiddag draai, die beslis jij. En toen komt er zometeen een rock battle aan tussen Guns N' Roses en Metallica. En met de meeste stemmen, wie wordt dat? Dat ontdek je zometeen na de battle die Rick Astley won van AHA. Dit is geen Rickroll.

Rick Astley, hij blijft er ook geweldig jong uitzien. De jaren 80 muziek houdt je jong, denk ik dan. Never Gonna Give You Up, hij haalde de battle van Metallica. Wat wordt de volgende plaat? Wel, dat beslis je mee. Je surft even, of je gaat even naar de app en dan klik je op je favoriet. Er was net een battle tussen Guns N' Roses en Metallica. Het zijn die laatste die het halen. Met ook zo'n top 2000 klassieker. Nothing Else Matters. Wat zijn jouw favorieten? Laat het ons even weten, want de top 2000 stemweek is vandaag begonnen. De top 2000 zelf hoor je vanaf maandag 5 oktober hier bij Joe.

wekenlang. Wat zijn je favoriete platen aller tijden? Laat ons dat weten in, via de website. En stem ook vanmiddag mee in het Battles. Die zijn kort en krachtig en die lopen ook altijd tijdens de voorgaande plaat. Dus daarnet liep er een battle tussen Elvis Presley en John Denver. En de King heeft die gewonnen met In the Ghetto. En als ik kijk wat er nog allemaal aankomt. Battles tussen, even kijken, de Black Eyed Peas of David Guetta bijvoorbeeld. Ook plezant. Of wil je André Hazes of toch liever Guus Meeuwis? Blijf gewoon luisteren en klik op je favoriet. Wel snel zijn. Dit is de winnaar van de battle van u, Elvis.

0: 2000. Top 2000 stemadvies.
1: Hey, ik ben Gies Winnen en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is London Calling van The Clash. Omdat dat een fantastisch...

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
1: Joe. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules. Nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
5: Met Carol Smits.

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Want het is feest op vrijdag en zometeen de volgende battle waarin je kan meezingen met André Havens.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
2: We can't wait to meet the fantastic listeners of Joe. See you in Antwerp.
0: Ja, want de Harlem Globetrotters zijn daar begin oktober. En als je jezelf en je team nog niet hebt ingeschreven, het is bijna te laat. Maar straks krijg je toch nog een kans. De laatste bij Tom de Kok. Hij geeft tickets weg. En ook vandaag gaat hij weer een basketbalwedstrijd hier spelen met een studiogast. En als dan jouw winnende team door de gast die dat team vertegenwoordigt de beste score zet, dan mogen jullie op onze kosten dus binnenkort in Antwerpen gaan feesten. Het is bijna te laat, dus wacht niet te lang als je alsnog op onze kosten naar dat geweldige basketbalspektakel wil. Op joe.be kan je inschrijven. Er was een battle tussen Guus Meeuwis en Vagant met Het is een nacht, die levensechte nacht. Maar het is André Hazes die de overduidelijke winnaar is geworden. En die is nog altijd...

er wordt meegebruld in het land ook. Aan het begin van deze Top 2000 Stemweek. André Hazes haalde het van Guus Meeuwis en een beetje verliefd. Nog tot 4 uur vanmiddag houden we allemaal muzikale battles. Jij beslist over de playlist. Dat gaat heel gemakkelijk in de app. Je klikt als de poll loopt. Je hebt er altijd 2 minuten de tijd voor. Dus het is niet dat je daar dagen de tijd voor hebt. Je moet snel beslissen als je mee wil beslissen wat ik hier ga draaien. Zometeen hoor je de kerels van de Kings, want die haalden het van Van Halen. Maar er staat ook een battle klaar met 2 Belgische giganten. Zo dadelijk mag je stemmen tussen ofwel Les Yeux de ma mère van Arno of Ne me quitte pas van Jacques Brel. Dat kan je al meteen doen na het verkeersoverzicht. Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring in de richting van Nederland. Vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout 18 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 17 minuten. En voorlopig de laatste, die staat op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 10 minuten.

0: legit de ma mère. Il y a toujours
1: alleen Arno kan dat zo. Voor alle mama's, les yeux de ma mère haalden het van Jacques Brel en de Mickey Pa. Battles voor drie uur met onder andere kleppers zoals Elton John of Billy Joel. We hebben ook Ryan Paris en Dolce Vita tegenover Baltimora met Tarzan Boy. Die komen er ook nog aan, dat wordt ook plezant. En daarnet tijdens Les Yeux de ma mère was er een battle tussen Hanneme en Maxime en Niels de Stadsbader. Degene met de meeste stemmen draai ik zo meteen.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
3: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Berts.
4: Wat mij heel gelukkig maakt, is eten. En wat ik elke dag besef is, ik heb de middelen om te kopen wat ik wil. Heel leuk om snoep te kopen voor mijn kinderen en voor mijn man. Zo druk ik ook echt mijn liefde uit.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Berts.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo-koken.
7: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro vanavond. Speel online of in je winkel.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
16: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
17: Wel, meneer, 5317.
16: Ja, maar mijn naam is...
17: Ja, 5317, ik weet het.
16: Oké. Okay.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
18: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
15: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
19: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Good times.
11: Great music.
7: Dit is Joe.

een leugentje om best wil dan. Ik wil dat je liegt, Maxim en Hanneme hadden het van Niels de Stadsbater in die battle die er net liep in de App van Joe. En dat doen we nog tot 4 uur vanmiddag, want de Top 2000 Stemweek is begonnen vanochtend. En dat heeft prettige bijwerkingen, voor sommigen lastige, Anita stuurt. Maar Karel, vrijdag is hier kuisdag, ik heb nog niks gedaan. Van bij Sven al ben ik aan het stemmen met telkens de gedachte, nog eentje en dan begin ik eraan. Het is nu 3:15 en ze moeten nog aan beginnen, Anita. Het is veel te schoon weer om te poetsen, dus stem gewoon nog even mee en laat ons vooral ook weten welke platen er in die top 2000 moeten. En ik begrijp het hoor, die keuzestress. Cindy van der Straten zegt, maar Karel, het is zo oneerlijk om te kiezen tussen telkens 2 goede schijven. Kijk, ik geloof dat, maar we doen dat er ook een beetje voor, omdat er natuurlijk zoveel keuze is. Volgende battle staat al klaar. Wat denk je? Wordt het The Piano Man van Billy Joel of Elton John met Your Song? Jij beslist. Open de app, klik op je favoriet. Velen deden dat ook. Een aantal voor Baltimora, maar de meerderheid kozen voor de Dolce Vita.

vorig jaar bijzonder hoog in de top 2000. Hij stond daarmee op nummer 3. En hij hakte Elton John er net in de pan in de battle. Billy Joel en de Piano Man. Benieuwd wat hij dit jaar in de nieuwe top 2000 zal doen. Nog tot 4 uur battelen we met allemaal topschijven uit de top 2000. We hebben hier net een millimeter finish achter de rug tussen de Peppers, Californication en de Kaiser Chiefs. Maar die krijg je nu met echt een fractie.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: Al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Goedemiddag, het is 3:00. Tijd voor het Joe Nieuws, dat krijg je van Niels Rossa Peralta.
6: Goedemiddag. Harde foto's op het proces rond Chris van Averbeke. Veel Belgen rijden met een te lage bandenspanning en een zware ontploffing in Griekenland. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
7: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
6: Ja, het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Averbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt met een te lage bandenspanning. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsfederatie Traxio. Een te lage bandenspanning is niet alleen gevaarlijk, het zorgt ook voor meer verbruik en de banden slijten sneller. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is daar ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. En er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is wellicht een gaslek. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien, ook bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
5: Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten en ook tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West 13. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 13 minuten ook. Richting Antwerpen op D313 vanaf Massenhoven tot Wommelgem een kwartier. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 12 minuten. Dan de binnenring in Brussel tussen Expo en Machelen 11 minuten. En ook op de buitenring hinder door een ongeval. Tussen wel Riek in de Dreef en Tervuren 4 armen 11 minuten.

Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat dit liedje mensen blij maakt. En ze kwamen in de battle sterker tevoorschijn dan AC/DC, want dat was de battle, hè, tussen Queen en AC/DC. Het werd Don't Stop Me Now! Nog tot 4 uur battelen we en we doen dat altijd kort en krachtig in de app. Je hebt exact 2 minuten de tijd om te stemmen op de plaat die zo meteen volgt. En het is al wel een stralende vrijdag, we hebben dat ook in de playlist gestoken. Je kon er net kiezen tussen de dikke Spanjaarden van Los Del Rio en hun Macarena of Lou Bega met zijn Mambo No. 5.

het lijstje vrouwen van Lou Bega en zijn Mambo No. 5. Wat zijn jouw favoriete platen uit de top 2000? Laat het ons weten via de app en op joe.be. En iedereen die stemt maakt trouwens kans op een bezoek aan Joe volgende vrijdagochtend aan de ochtendshow bij Sven en Anke. Want dan spelen Raf van Brussel en Ronnie Mossuze een geweldige live set met akoestische versies van top 2000 platen. Dingen die je absoluut niet wil missen. En het ontbijt krijg je er ook bij. Het was een battle tussen Ray Parker Jr. en zijn Ghostbusters, maar ook Harold Faltermeyer en Axel F. En die is het ook geworden, die laatste. En de volgende battle, ik zou niet kunnen kiezen, dus jij mag me helpen. Wat denk je? Mia van Gorky of Ruimtevader van Comme il faut? Je hebt nu 2 minuten de tijd en stemmen doe je in onze app.

0: Vosje, hij wordt gemist en hij wordt zeker thuis in de top 2000. Haalde het net van Comilfo met die ruimtevaarden, dat was Mia. Top 2000 stemweek met nog een aantal battles die je te goed hebt. Jij beslist wat ik draai. Kiezen doe je in de app. Er komt een battle aan met onder andere David Bowie en Bruce Springsteen, maar ook boys bands met Take That en New Kids on the Block. En we steken zo meteen een tand bij, want het is Avicii die het haalde van Loreen. Zo meteen ben je helemaal wakker na dit.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja,
9: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
12: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
13: Dit is Joe met Karel Schmitz.

feest op vrijdagmiddag onderweg naar het weekend. En Avicii samen met Hello Black hoort absoluut thuis in de top 2000. Je kan ze erin stemmen, want de top 2000 stemweek is begonnen. Wake me up. We hebben hier net een Italiaanse jaren 80 battle achter de kiezen. Met Gianni Nannini en Imaschi. En Mattia Bazar met Ticento. Dankjewel voor al de passie. Het is Mattia Bazar die de meerderheid haalde. Dus we gaan genieten van Ticento. Past wel bij het mooie nazomerse weer. En de volgende battle staat nu ook al in de stijgers. Wat wordt het? Take That of The New Kids on the Block? Jij beslist.

is ondertussen 3:30 geworden. En er staan op dit moment 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 13 minuten. Dan in Brussel op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard 16 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Machelen 10 minuten. Op de buitenring tussen Groenendaal en Tervuren Vierarmen. Hinderdoor een ongeval. Rekken daarop 14 minuten extra. Richting Antwerpen D313 ook 14 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot de ring rond Gent richting Zelzaten. Tussen Brugsevaart en Evergem 10 minuten.

0: David Bowie met zijn grote hit uit 1983, Let's Dance. Top 2000 waardig. Je kan hem in de top 2000 stemmen, want de stemweek is begonnen. En nog tot 4 uur beslis je welke plaat ik draai. Er was een battle tussen Abel met Onderweg, maar ook onze eigen Jean Thomas en voor haar. De winnaar daarvan hoor je zo meteen. En dan hebben we ook nog nieuwe battles klaar. En als jij wilt beslissen wie het wordt, hou dan zeker de app goed in de gaten.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
2: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life panzerfilms.
7: Panzers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut. Met de pro van...
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: James Blunt komt terug naar Brussel.
13: Ja, beautiful.
12: De man achter wereld.

0: en het laatste nieuws.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
6: Opgelet, grote renovatiewerken, want Bies wordt Build. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op Build Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BUILD26 via bilt.living.

voor het vuur voor haar. Het was Jean Thomas die het haalde in de Battle van Abel en onderweg. We zijn toe aan de laatste battles in deze Top 2000 stemweek die nog maar net is begonnen. Je hebt nog tijd tot de volgende week zondag op te stemmen, want de Top 2000 begint op maandag 5 oktober. Zometeen een battle tussen twee Vlaamse bands, The Kids, There Will Be No Next Time of The Scabs and Hard Times. Je kan mee beslissen in onze app en je hebt 2 minuten de tijd. En dat gebeurt tijdens de winnares van de battle tussen Gloria Gaynor en Aretha Franklin. Het is Gloria die het gehaald heeft.

0: De kids in de pan in de voorlaatste battle. Het werd Hard Times. Tom de Kok staat klaar zo meteen tussen 4 en 7. Je bent wat van plan, Tom.
1: Ja, ik ga een wereldrecord aanvallen.
0: Oh.
1: Ja, ik heb daarvoor een leeg bierflesje
0: meegebracht.
1: Ja, ik heb het wel zelf leeg gedronken net.
0: Non-omers.
1: Om mezelf een beetje moed in te drinken. En een hele zak lucifers.
0: Oké.
1: Okay. En ik ga het niet in brand steken.
0: Nee, oké. Okay. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren, hoor. Want het is dat moment van de week. Het is 4:05. Je voelt het weekend in je nek ademen. Dat moment van de week dat zo plezant is. Geniet van het zonnetje en van de laatste winnaar van de battle. Het werd Lionel Richie of Billy Ocean. Het is Billy Ocean geworden. Fijn weekend. This Friday is...
2: Good times.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
7: Dank u, Donnie.
8: Jouw weekend start met Roxette en Shaggy. En misschien zelfs een gratis Guinness recordboek, nieuwe editie. En met Bart Beekhart natuurlijk in het nieuws van 4.
9: Goedemiddag, de politie opent een onderzoek naar het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Ons land is blijven zitten tijdens de speech van Netanyahu voor de VN. En WK-leider Formule 1 Antonelli crasht tijdens de kwalificaties in Baku. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar de aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
10: Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook, ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discrimineerde drijfveer.
9: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen weer offline. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn we het niet eens met die standpunten. De Brit George Russell vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegasque Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli crashte in de kwalificaties tegen een muur. Hij vertrekt morgen van op de 16e plaats. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden. Maandag enkele buien bij 23 graden. Dinsdag en woensdag halen we tot 28 graden.
7: 4:02, dankjewel Bart. Ik geef ook graag nog even mee dat ik vind dat Jonathan Medaar dat echt ongelooflijk knap heeft aangepakt. Heel het geval van homohaat. Hij is daar kalm bij gebleven. Hij heeft dat gefilmd, heeft zijn gedacht gezegd en er geen drama van gemaakt. En het is verschrikkelijk dat het moet gebeuren. Ik zou het niet graag meemaken met mijn man. Dus laat de mensen gerust. Dank u wel en leve Jonathan. Kusjes. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout staat 25 minuten file. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten. Naar Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20 minuten. Op de E313 vanaf Masshoven tot Wommelgem 12 minuten. Op de E19 van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord 10 minuten. Op de Brusselse binnenring van Expo tot de Vilvoorde Koningslo 11 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten. Op andere plekken niet meer dan 10.
11: Dit is Joe
12: met Tom de Kok.

0: Moist. Toch een speciaalke die Shaggy. Stel je voor dat je dochter daarmee thuis komt. Hey sexy lady. 10 minuten over 4. Geraldine zit ook met een sexy lady thuis. 26 jaar wordt, ik neem aan, dochter Perrine. Dus heel, heel, heel erg proficiat. En Joke zegt, oh geluk dat we jou op de radio hebben. Ik ben onderweg van West-Vlaanderen naar de Kempen met mijn man Michael. En die bij alles wat geel en op wielen staat op mijn bil klopt. En daar roept, gele auto.
1: Dit is Joe met Bon de Kok.
0: Mijn dochter van 12 speelt dat spelletje ook, Michael. Hallo van de radio op vrijdag. En wat een teken van ver doorontwikkelde goede smaak dat je luistert. Waarvoor veel dank. Jij ook, Michael. Ik ben vandaag eigenlijk dubbel blij dat jullie er zijn. Want voor de rest is dit gebouw eigenlijk leeg en uitgestorven. Wij hebben straks personeelsfeest met alle radiozenders. En met de VTM hier aan de overkant. En iedereen wou precies op tijd in de feestzaal zijn. Want iedereen is weg. Het goede nieuws is, er is geen enkele baas meer aanwezig in het gebouw. Dus we kunnen eigenlijk doen wat we willen, als dat maar goed afloopt. Tussen nu en 7 is dat alvast met 100 euro in de 15 seconden quiz. Het nieuwe Guinness Book of World Records dat je ook kan winnen met een opvallend nieuw Belgisch wereldrecord. We gaan bellen met de eigenaar ervan. Heel veel goede muziek uiteraard, want het weekend is begonnen. En ook je laatste kans voor...
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Ja, ja, ja. De beste showbasketploeg ter wereld komt naar Antwerpen. Die bestaan dit jaar 100 jaar. En dat vieren ze met nog meer stunts en vierpunters. Ja, echt waar. En waanzinnige balmagie dan ooit tevoren. Mensen die hier geweest zijn, ik heb er deze week al veel gesproken, zeggen dat dat de moeite is. Jij en jouw team, jullie kunnen ook gaan. Maar dan moet je wel nu inschrijven. Het is de laatste mogelijkheid. Op joe.be. Nu. Met je basketploeg. Maar het mag ook badmintonploeg zijn. Of met de collega's. Of met de vrienden. Of met je gezin met 8 kinderen. Jullie mogen 10 zitjes vullen. Laat je maar eens goed gaan. Schrijf je snel in. Straks gaan we er om basketten. Nu Texas Summer Sun.

0: uit het hoogtepunt van mijn puberteit. Mijn Summer of Love, net voor de eeuwwisseling. Summer Sun, Charlene Spiteri en de rest van Texas. Ah, beste vrienden, fijn dat jullie luisteren. Ondertussen is het nieuwe Guinness Book of World Records hier aangekomen op de redactie. En ik ben daar tot afgrijzen van iedereen hier al heel de dag uit aan het voorlezen. Wist je bijvoorbeeld dat... de langste skydive zonder parachute. Dus uit een vliegtuig springen en landen in een net op de begane grond. 7600 meter. Dus er is iemand van 7,6 kilometer uit een vliegtuig gesprongen en beneden in een net geland. Is echt gebeurd. En ook het jaar waarin de allereerste auto-polo-wedstrijd is gespeeld. Dus polo speelde normaal gezien op een paard. Dat je met zo'n soort lange golfstick tegen een bal moet meppen. Maar in 1902 zijn ze dat ook met auto's beginnen doen. Dat is behoorlijk gevaarlijk, dus ze zijn er ook vrij snel terug mee gestopt. Maar dus dat soort onzin kan je leren in dit heerlijke gifgroene nieuwe boek dat we straks ook weggeven, kan je straks winnen. En daarvoor ga ik zelf een record aanvallen. Live, hier in de studio. Voor die tijd gaan we ons vooral amuseren met goede muziek. Maar de welke, dat mag jij kiezen, want het is jouw weekend. Welke plaat wil je zo meteen horen op Joe? Waarom? Dat mag er ook bij, of ook niet. Je mag ook gewoon een plaatje doorsturen zonder reden. Stuur nu door in de Joe-app. Ik heb plaats voor minstens... het is vrijdag. We gaan er minstens 2 doen. Misschien wel 3 of 7. Dit is Joe.
1: De top 2000. Top 2000 stemadvies.
2: Ik ben Inny Massé en een van mijn ultieme nummer 1's voor de top 2000 van Joe is Radiohead, Street Spirit, omdat dat echt zo'n tijdloos klassiek nummer is waar ik altijd kippenvel van krijg.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
2: Humo!
1: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie.

0: Die loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
6: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

0: Michael Hutchins en de rest van In Excess, The Original Sin. 7 minuten voor 4:30. Merijn uit Haag, naar welke plaat gaan we luisteren op Joe?
1: Naar Song of Ocarina, dat is al lang geleden.
0: Ja, ik dacht, we bellen toch even, want dat is nu wel een heel bijzondere verzoekplaatje, Merijn. Hoe kom je daar in godsnaam bij?
1: Oh, ik kwam er gisteren op en ik dacht van, ik ga dat eens aanvragen bij volgende gelegenheid.
0: Ja.
1: Geen idee hoe dat
0: erop kwam. Er gebeuren gekke dingen in je hoofd, maar hey, het is weekend voor iedereen. Voor iedereen die niet weet wat Song of Ocarina is, geef ons 3 minuten en je krijgt het nooit meer uit je hoofd. Merijn, fijn weekend, hè.
1: Voor jou ook.
0: Doei, doei.

heel veel fijne reacties in de Joe-app. Anoushka vindt het mooi. Mia zegt kippenvel vanaf de eerste noot. Bart zegt dat doet mij denken aan die Indiaanse medemensen met hun panfluiten van op de Meir in de jaren 90. Ja, bij ons stonden die op de markt in Heist-op-den-Berg. Dat waren waarschijnlijk dezelfde, maar die speelden inderdaad dit soort muziek. Een gek idee van Merijn. Wat is de volgende die we gaan draaien? Er zijn er zoveel. Deze vind ik goed. Hilde die zegt, ik heb nog altijd geen idee waar dit nummer over gaat, maar het blijft goed. En het is een leuke manier om het weekend in te zetten. Het gaat over... Ah nee, niet deze, sorry. Over... What's up van Phone on Blonde. Die andere krijg je zo meteen. Anders was Hilde in de war. Ik heb het even opgezocht en ze waren inderdaad 4 non-blondes. Geen enkele blond bij.

0: de baas kwam hier net binnen. Ik ben hier wel, hè. Ja, dat had ik misschien niet luid op mogen zeggen. Enfin, dus iedereen, behalve onze baas, is al naar het personeelsfeest vertrokken. Heel veel blije mensen bij deze plaat. Het weekend is begonnen. 4:58 op vrijdagavond. Wat gebeurt er in de wereld, Bart?
1: Goedemiddag. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Médard. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er loopt nu een onderzoek voor stalking en belaging. Ons land is gisteravond blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu bij de VN. Tientallen andere landen verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. En in de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell.
0: Oeh, Kimi. Ik hoop dat zijn gezicht nog heel is, want ik vind dat een mooie man. Eens even kijken hoe het onderweg zit op onze eigen wegen. Gebruik die alsjeblieft niet als circuit. 10 files waar je 10 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten en van Sint-Anna-Liekeroever tot Antwerpen-West 18. In de andere richting naar Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten file. Richting Hasselt op de E313 vanaf Geel-West tot Ham. Er is een ongeval gebeurd, sta je 22 minuten in de file op dat korte stukje. Op de Brussels buitenring tussen Dilbeek en Vorst 16 minuten. Tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 13 minuten. En tussen Grimbergen en Jette 12 minuten. Op de binnenring tussen Expo en Machelen 14 minuten. Van Anderlecht-Noord tot Jette 10 minuten. En naar Antwerpen nog eentje op de E313 vanaf Massenhoven tot aan Wommelgem een kwartier erbij. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten file. Het is voor iedereen weekend. We proberen allemaal ergens te geraken in de wereld. Dus hey, wees lief voor elkaar.

0: berichten van Ruud in de Joe-app. Die schrijft: Tom, hey, het is niet voor iedereen weekend, hè? Dan een huilende smiley erachter. Dat is waar, dat weet ik, ook als het werkendag is voor jou. Wij houden je gezelschap en met een klein beetje geluk, hè, kan je daar nog een heel pak zon bij krijgen. Op dit moment is dat toch zo. Frank Dubocage, hoe lang gaat dat nog duren vandaag?
1: Dag Tom, ja, inderdaad, het is prachtig weer. Amai, het is bijna zomers met inderdaad veel zon en heerlijke temperaturen van 2, 3, zelfs ja, lokaal 24 graden en dat in de schaduw. Dus ja, dat blijft nog eventjes zo. Hè. Dus op zich gaan we een mooie avond tegemoet. Het is wel zo dat aan het eind van de nacht er iets meer wolken kan binnencijpelen in het westen van het land. Maar elders blijft het vannacht sowieso zo goed als helder. En ja, morgen dan starten we met veel zon op veel plaatsen. Het is wel zo dat eigenlijk een zwakke storing stilletjes aan ook wel het westen van het land gaat aandoen. Hè. Dus het wordt dan betrokken aan de kust, dan West-Vlaanderen, dan Oost-Vlaanderen. En dat gaat zo wat verder richting Vlaams-Brabant en Antwerpen. En ja, uit die wolken kan in het uiterste westen van het land ook wat lichte regen vallen. Dit terwijl het dan juist in het oosten, de oostelijke provincies, heel lange tijd nog zonnig zal zijn, droog zal zijn. En daar kan het dan nog 23 graden worden. En elders zal het rond een 21 graden zijn maximaal morgen.
0: Ja, genieten, lekker zacht, af en toe een druppeltje regen als je wat pech hebt. En hoe ziet dat er zondag uit dan, Frank?
1: Wel, zondag zouden we dan hetzelfde scenario hebben, maar het blijft dan wel droog. Dat wil zeggen dat we met zon gaan starten. Stilkens aan toch weer in het westen van het land hier en daar wat meer bewolking. In het oosten blijft het sowieso zonnig. Het zal ook een fractie warmer zijn met 24 graden maximaal. En volgende week blijft dat zo. Hè. Het blijft nog altijd heel warm. Met maandag eventjes wel wat buien die over het land kunnen trekken, maar het is toch nog een graad of 23. En de warmste dagen, dat zijn dinsdag en woensdag. Hè. Dat wordt nog altijd bevestigd. Ik heb hier 28 graden staan op dinsdag en dat wordt een zonovergoten dag zelfs. En woensdag zitten we rond 27 graden, dat is gemiddeld. Hè. Dus in het oosten gaat dat zelfs nog wat warmer worden. En in het westen van het land, dus op woensdag, dus niet op dinsdag, hè. Dinsdag is het overal droog en zonnig, maar op woensdag, dan kan het in het westen en na de middag stilkens aan regenen. Dat wel, maar in het oosten blijft het ook dan nog altijd droog op woensdag.
0: Ja, tegen dan gaan we misschien blij zijn met die paar druppels regen.
1: Dat kan, dat kan.
0: Ja, we mogen officieel nazomer gebruiken, hè? Dan vanaf nu.
1: Zeker en vast, ja, het is bijna zomers. Want in principe, als wij meteorologen, we zeggen, als het boven de 25 graden warm is, is het zomers warm. Ja.
0: Heerlijk, hè? We gaan daarvan genieten, genieten, genieten. En je weet het, dames en heren, het is nog altijd niet te laat voor een barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Ga je barbecuen, Frank?
1: Iedereen. Ja, zeker en vast.
0: Ah, goed, het is al gepland. Ja, echt, allen daarheen. Om ter eerste in de supermarkt, want het vlees zal daar snel op zijn.
2: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: Beste vrienden, we beginnen dit zomerse weekend met een cadeautje. Want deze week ja, is hij toegekomen op de redactie. En dat is toch elk jaar een klein beetje een hoogtepuntje. Van, ja, vooral van het gevoel, waar houdt een mens zich toch allemaal mee bezig? Het nieuwe Guinness Book of World Records. Wacht, ik ga hem pakken. Het is een zilveren, gifgroene kanjer geworden met mooie wit zilveren letters erbovenop. Het boek met alle wereldrecords. Bijvoorbeeld, ik heb er al veel in gebladerd. Hè. De langste reis in een boot, gemaakt van paddenstoelen, 42,4 kilometer. Ja, iemand moet het doen, hè. Hier bijvoorbeeld, meeste traptreden beklommen, terwijl je hula hoept, 10.241, hè. Traptreden terwijl je aan het hula hoepen bent. Dat is dan naar boven en naar beneden en weer terug. Of hier, de baby's zijn ook altijd grappig. De meeste tanden die een baby bij geboorte had, dus de baby met de meeste tanden ooit geboren, 12 melktanden. Au, als die dan even verkeerd bijt onderweg. En hier ook eentje, een goeie. Waar staat die hier? De meeste lucifers gestapeld op de opening van een bierflesje, 20.270 door een Wit-Rus. En wat ze in Wit-Rusland kunnen, dat kunnen wij hier in Vilvoorde ook, dacht ik. Dus ik heb, wacht, ik heb een bierflesje helemaal zelf leeggedronken, vlak voor de uitzending. Ik heb een hele zak lucifers. Voilà. Ik ga het al even uitkappen, dan heb ik een vliegende start zo meteen. Ik ga zo meteen één Teddy Swims lang. Ja, dat is de straks een plaatje. 3 minuten en 18 seconden lang ga ik stapelen op dit bierflesje. Als jij straks kan raden, tegen het einde van dat liedje, hoeveel lucifers ik ga stapelen, zonder dat de boel omvalt, dan win je misschien je eigen Guinness Book of World Records. Ik ga je straks alles uitleggen. En om zeker te zijn dat er hier toch één wereldrecord sneuvelt, gaan we ook bellen met de regerend wereldkampioen grootste hondentaart. Dat heb je goed gehoord. Grootste hondentaart ter wereld.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.com.

0: 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: De Koning. De slimme kijk op ramen.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Dit is Joe. Tom de Kok.

Ja, die droeg volgens mij van die heel spannende broekjes in 1976. December 63 van de Four Seasons. Oké. Het wereldrecord. Lucifers op de rand van een bierflesje stapelen. Is 20.270. Daar ga ik waarschijnlijk niet aan geraken. Maar ik ga het wel een hele Teddy Swims lang doen. Dus 3 minuten en 18 seconden zometeen ga ik stapelen. De regels zijn, ik heb dus een flesje Omer leeggedronken daarnet. Een bierflesje. Ik mag maar 1 lucifer per keer neerleggen. Het maakt niet uit, als het eraf valt, mag ik het terug oprapen. Dus als het een keer instort, dan mag ik opnieuw beginnen. En we tellen de lucifers die er aan het einde van Teddy Swims bovenop liggen. Dus met een beetje pech is het 0, maar het kan ook meer zijn. Als jij nu je gok instuurt, die moet voor het einde van Teddy Swims binnen zijn. Als je er het dichtst bij zit, dan krijg je van ons zo'n Guinness Book of World Records. We hebben een hele stapel liggen. Oké, ik ben er klaar voor, jij hopelijk ook. Jouw gok, nu welkom. Je gaat het ook volgen via joe.be en in de Joe-app. We vertrekken van je 3, 2, 1. Ja, sorry, ik was even vergeten wat er dan kwam. Start! Yeah.

0: Ja, ja, sorry, ik was nog bezig, hè. Oeh, wat was dat voor gepruts. Ja, ze hebben net mijn kunstwerk afgebroken, dus ik heb, mocht er nu pas bij komen. Oeh, ben een beetje buiten adem van. 3 minuten en 18 seconden lang lucifers gestapeld op een bierflesje. Die worden nu geteld. Je moet niet meer gokken, hoef je niet meer te doen. Als je er dichtbij zat, dan krijg je van ons een Guinness Book of World Records. Ik kan nu al bevestigen, ik heb het wereldrecord helaas niet verbroken. Dat is 20.270. Dus doe dat toch? Wie heeft er ook die tijd? In Wit-Rusland kunnen ze dat allemaal. Het is een Wit-Rus die het record heeft. Gelukkig kennen wij iemand die wel een echt wereldrecord op zijn naam heeft staan.
1: Dit is Joe met Don de Kok.
0: En dat is, we gaan naar Kontig, dat is de zaakvoerder van dierenspeciaalzaak Sowieso. En die heet Christophe Berks. Christophe, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: En proficiat met jullie officiële vermelding in het Guinness Book of World Records.
2: Ja, dankjewel. Het was een gigantische verrassing vanmorgen.
0: Ja, dus, heb je jezelf al teruggevonden in het boek?
2: Ja. Mijn zus had voor de sporten gisteren eentje besteld. Ja. En we sloegen het vanmorgen open. En ja, op de tweede of de derde pagina zagen wij ons direct
0: Klonken.
2: Dus dat was keileuk.
0: Ik heb jullie nog niet officieel zien staan. Wacht, ik ga eens ondertussen kijken. Welk wereldrecord hebben jullie precies gebroken?
2: Wij hebben de grootste hondentaart ter wereld gemaakt.
0: Ik zie het. Dat is goed. Oké, het is ja. De foto die ik zie, ik zal hem ook zo meteen op de camera eens tonen. Een gigantische rechthoek van waaruit bestond de hondentaart?
2: Voornamelijk uit vers rundvlees. Uiteraard zien de honden dat het lekkerste. En dan hebben we nog een aantal ingrediënten gebruikt om te versieren. Bloemkoolpuree en vooral heel veel hondensnoepjes.
0: Ik zie het. Het ziet er fantastisch uit. Jullie hebben er natuurlijk met het hele team van Sowieso aan gewerkt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Waarom wilden jullie een wereldrecord breken?
2: Wel, vorig jaar bestonden we 20 jaar. En meestal doen we wel gekke dingen. En voor onze 20 jaar bestaan wouden we iets extra zot doen. Dan kwam het idee, we doen een wereldrecordpoging. Even aan het brainstormen geweest. Oké, wat gaan we dan doen? Ja, en dan, wij verkopen eigenlijk kleine hondentaartjes in de winkel. En we dachten, waarom maken we eens niet een gigantisch groot exemplaar? En maken we dat officieel door effectief ook met Guinness samen te werken. En dat is gelukt.
0: Ja, dat is... Want ik ben al een paar keer bij zo'n wereldrecordpoging betrokken geweest. Ik heb helaas zelf nog geen wereldrecord op mijn naam staan. Maar daar komt wel wat bij kijken. Dat is niet simpel, hè? Ja. Hoe was dat grote moment?
2: Het zweet breekt me terug uit als ik eraan denk. Want het is wel echt, het is echt een huzarenstukje wat er allemaal bij komt kijken. Niet zozeer het wereldrecord zelf, maar eigenlijk heel de logistieke en administratieve molen die er rond zit, opgelegd vanuit Guinness.
0: Ja.
2: Bij ons was het natuurlijk voedselveiligheid. Was een heel belangrijk stukje. Het FAVV enzovoort is mee betrokken geweest.
0: Ah ja, dat zijn die strenge mensen op de achtergrond van de foto. Ja, ik zie het nu.
2: Klopt. Ja,
0: inderdaad. Ja. Zeg, laatste vraag. Wat hebben jullie met die gigantische taart gedaan eigenlijk? Want het was, hoeveel was het? 453 kilo
2: 53
0: eten.
2: 53 kilo, ja. 4 meter op 2, dus dat was best een grote joekel. We hebben geen enkel grammeke verspild, wat voor ons ook wel belangrijk was. We hebben dat georganiseerd op onze hondenwandeling. Dat is jaarlijks op 11 november, waar meer dan 1000 honden samenkomen om te wandelen. Uiteraard hebben al die hondjes kunnen genieten van een stukje. En alle overschot is die dag zelf nog opgehaald door 2 asielen in de buurt.
0: Ah.
2: Waardoor dat alle... asielhondjes er ook hebben van kunnen eten.
0: Lekker gesmikkeld. Ja, die hebben hun buik vol gegeten, dat zie ik. Ongelooflijk iets om trots op te zijn, maar ook vooral goede teambuilding met de klanten en de collega's, denk ik. Christophe Berks van Sowieso, de dierwinkel, waar ze dus de grootste hondentaart ter wereld gemaakt hebben. Als je herinneringen wil gaan ophalen, allen daarheen. Geniet. En stel dat boek van de World Records maar mooi tentoon in de winkel. Jullie hebben het verdiend, Christophe.
2: Gaan we doen.
0: Salut. Doei.
2: Merci,
0: en mijn record, dat was 67 lucifers op de hals van mijn bierflesje. Dat wil zeggen dat Ria uit Braschaat, Miek uit Hoogstraat, Veronique uit Maalberg, Anneke uit Dendermonde en Anne uit Merelbeke allemaal het nieuwe Guinness Book of World Records 2027 thuis opgestuurd krijgen. Proficiat.
1: Don de Kok.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Zometeen vluchten we toch voor de zon naar de kelder van Jan Verheijen met al zijn dvd's en kijktips. En ook die van jou willen we. Maar eerst Bart Bekaert 1 over 5.
4: Goedemiddag, de politie opent een onderzoek naar het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Schokkende foto's op het proces over de dubbele kindermoord in Waardamme. En Formule 1 WK-leider Kimi Antonelli crasht in de kwalificaties in Baku. De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
5: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd, maar dus ook ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
4: Medaar deelde de video op social media, maar haalde die intussen weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Nu hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
6: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
4: Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op de algemene vergadering van de VN wel blijven zitten tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen andere diplomaten verlieten de zaal bij de start van zijn toespraak uit protest tegen de oorlog in Gaza. Buitenlandse Zaken bij ons zegt dat het standpunt van ons land is om naar iedereen te luisteren, ook al zijn ze het niet eens met de standpunten. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen is ingestort. 1 persoon is daarbij gewond geraakt. Er zijn ook ramen in de omgeving gesprongen en auto's beschadigd geraakt door rondvliegend puin. Er was tot ver weg een grote rookwolk te zien. De oorzaak is waarschijnlijk een gaslek. In de Formule 1 is WK-leider Kimi Antonelli gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. Pole position is voor de Brit George Russell, voor de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
3: Heerlijke nazomer, nazomer, nazomer. 4 minuten over 5. 5 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Ja, het is een normale avondspits. Niks extreem op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten file. Op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard 18. Richting Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 17 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 16 minuten. Richting Hasselt op de E313 tussen Herentals-Oost en Geel-Oost nog 16 minuten. Op andere plekken dus niet meer dan een kwartier, maar wees lief voor elkaar. Het is voor iedereen weekend.
7: Dit is Joe.
8: Met Tom de Kok.

0: al uit het midden van de 80s, 1986, Sweet Freedom, Michael McDonald. Ja, Mia die zit op haar home trainer, stuurt ze. Dan was dit een gemakkelijk tempootje. En Mia, ik ga zo meteen iets uitzoeken met een klein beetje meer peper in de poep, oké?
1: Ladies and gentlemen, Videotheek Verheyen.
0: Dat het weekend vlotjes kan beginnen. Ja, Jan Verheyen, ik zeg het niet graag, maar je had gelijk.
2: Ja, over wat had ik gelijk?
0: Je hebt, 2 weken geleden heb je Widow's Bay op Apple TV heb je, getipt. Ja. Ik heb dat ondertussen helemaal gebinged op jouw aanraden. Was een fantastische tip over dat eiland met een iets wat onbeholpen burgemeester. Waar het al dan niet spookt. Echt schitterend. Goed gelachen, maar ook goed gegriezeld. En dat komt niet vaak samen voor.
2: Ja, dat is inderdaad een zeer moeilijk evenwicht. En die Matthew Rhys, of Rice, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, is dus echt geweldig, hè, in die rol van burgemeester.
0: Ja, heeft zo een beetje een rare kop, maar heeft dat heel goed gedaan. Dat wil zeggen dat wij honger hebben naar meer. Wat kan je ons deze week tippen?
2: Wel, ik heb de videotheek, mijn veilige videotheek, mijn haven, mijn cocoon verlaten voor de cinema nog eens. En ik ben gaan kijken naar The Heart of the Beast, omdat ik grote fan ben van Brad Pitt. Brad Pitt is samen met Tom Cruise toch een van de laatste bona fide movie stars. Male movie stars. Dus daar wil ik alles van zien. Heeft ook een hele mooie carrière al gehad. En The Heart of the Beast is eigenlijk een soort overlevingsfilm. Het gaat over een man, een ex-militair, een ex-Green Beret, die met zijn hond, en die hond was eigenlijk ook een Green Beret, je hebt honden die door de militairen worden opgeleid. En ze hebben samen van alles meegemaakt. Ze zijn allebei getekend door het leven. En ze gaan dus naar Alaska, dat doet hij wel vaker. En daar loopt het helemaal fout. En zijn vliegtuig stort neer en hij moet een barre tocht maken van bijna 100 kilometer naar de dichtstbijzijnde weg om daar hopelijk opgepikt te worden. En dat is het. Het is echt Brad Pitt en zijn hond. Het heeft echo's van, hij doet eigenlijk ook een beetje wel

0: en zo. Maar dat beest is dus echt fantastisch. Ik heb zelf... Ik zou direct in huis halen, zo'n hondplaats.
1: Ah, geweldig, ja. Ja. Oscars voor honden, dat zou ze eigenlijk nog moeten uitvinden. Zo'n filmprijzen voor honden.
0: Ik denk wel, ik heb dat... Ik had vaag het vermoeden dat er een soort... er zijn zoveel award ceremonies deze dag. Dus ik denk dat er ook wel een is voor beesten. Maar over Oscars gesproken,
1: ja.
0: Ik schrok daar een beetje van. Brad Pitt, die heeft 2 Oscars gekregen. Maar weet jij... Voor welke films?
1: Dingen in Years in Tibet?
0: Nee. Hij heeft een Oscar gekregen voor beste bijrol,
1: ja?
0: In Once Upon a Time in Hollywood.
1: Oei.
0: Van Quentin Tarantino.
1: Ja?
0: En dan heeft hij een Oscar gekregen voor 12 Years a Slave. En wat is daar raar aan?
1: Maar 12 Years a Slave, daar speelt hij de hoofdrol helemaal toch niet in? Dat is met Will Smith.
0: Sterker. Hij speelt daar zelfs niet in mee. Hij heeft die Oscar gekregen als producent. Want de Oscar voor de beste film gaat naar de producent. En het straffen is, Brad Pitt heeft ongeveer ondertussen evenveel films geproduceerd als in meegespeeld. En van zijn 8 Oscar-nominaties is het keurig verdeeld. 4 als acteur en 4 als producent.
1: Amai.
0: Die gast, dat is dus echt... Een grote speler, hè? Die productiefirma van hem heet Plan B. Daar zit hem in samen met zijn...
1: Ah, dat zijn die van Plan B. Dat zie je soms zo voor de film erop komt. Dat is Brad Pitt. Brad Pitt, Plan B, Plan B. Ik heb het. Zeg, is dat die Heart of the Beast, is dat ook... dus daar speelt Brad Pitt de hoofdrol in en een hond. Maar ook een blauwe chimenaard schijnt.
0: Ja, dat is een goed verhaal. Het komt er eigenlijk op neer. Je weet in films en in reeksen, product placement, dat hoort er tegenwoordig gewoon bij. Soms is dat subtiel, soms is dat minder subtiel. Dit is interessant omdat, wat is er gebeurd? Dus die scenarist heeft in zijn scenario een verwijzing gemaakt naar blauwe chimé. Dus de mensen die dat scenario dan lezen, die moeten 2 dingen doen. Die moeten kijken, komt er in aanmerking voor product placement? Dan schiet er een ander departement in gang. En dan proberen die van die firma geld te krijgen, omdat ze in die film gepromoot worden. Maar omgekeerd is er ook een departement dat al die dingen moet clearen. Want ik zal maar iets zeggen, je kan niet zomaar een merk in je film... zichtbaar in beeld brengen. Ik zal een heel bekend voorbeeld geven. Als je iets opzoekt, als je mensen in films iets ziet opzoeken, wat doen wij dan? Wij googlen. En dan kom je op die Google-pagina terecht, maar je mag dat logo van Google niet gebruiken zonder toestemming. En ze zijn daar blijkbaar nogal wispelturig in. Vandaar dat je in sommige films een fictieve zoekmachine ziet. Nu terug naar onze vrienden van Chimé. Die zijn dus blijkbaar gecontacteerd door de product placement afdeling van Plan B. En die zeggen proficiat, maar zeggen ze het in die film, we kunnen daar een zeer redelijk bedrag, we vragen daar maar een heel redelijk bedrag voor. En bij Chimé zouden ze dat gezegd hebben, nee, dat hoeft niet.
1: Pas pour nous.
0: Maar die scenarist stond daar nogal op, dus uiteindelijk wat je nu ziet, is voor bierkenners het herkenbare blauwe flesje van Chimé, maar er wordt door de acteurs naar gerefereerd als a blue Belgian beer. Dus het wordt wel gezegd, het is Belgisch, dus je komt al vrij snel bij die blauwe Chimé uit. Maar omdat Chimé niet wou betalen, zijn ze niet bij naam genoemd en komt het etiket ook niet leesbaar in.
1: Ja, ik zou toch voor de zekerheid een klein voorraadje blauwe Chimé doen voor heel Amerika het hier komt leegkopen en het nergens meer te verkrijgen is. En aangezien we het hier over een hond in een film hebben, Jan, had jij nog een vraag voor Luisterend Vlaanderen?
0: Ja, ik dacht, wat gaan we deze week eens zoeken? Ah wel, we gaan zoeken naar de favoriete hondenfilms van de Joe-luisteraar. Er zijn wel wat films gemaakt waarin een hond, zo niet de hoofdrol, maar toch een zeer belangrijke bijrol speelt. Dus ik ben heel benieuwd welke films in het collectieve geheugen van de Joe-luisteraar, films met honden, in dat geheugen
1: gegeven. Je favoriete film met een hond in een belangrijke rol, niet allemaal Lassie sturen, alstublieft. Dus mag één iemand mag Lassie sturen, spreek dat even af met elkaar en de rest stuurt iets anders. Laat maar komen. Je favoriete film of reeks mag ook met een trouwe viervoeter in de hoofdrol.
2: De top 2000.
3: Top 2000 stemadvies. Hallo, ik ben Jade Mintjes en mijn favoriete plaat uit de top 2000 is September van Earth, Wind & Fire. Ik zit nu op dit moment waarschijnlijk in de auto naar Joe te luisteren, dus Jade, geniet ervan. En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

0: Madonna in 1985, toen ze nog jong en onschuldig was. Vandaag is ze, één van die twee dingen al niet zo heel erg meer. Wij zitten hier ondertussen met een groot geval van... Want...
1: What's happening, Captain?
0: Videotheek Verheyen.
2: Oh, no.
0: Jan Verheyen ging kijken naar Heart of the Beast, de nieuwe Brad Pitt, waarin Brad Pitt met een hond moet zien te overleven in de wildernis. Ik ben nog vergeten te vragen of hij de hond uiteindelijk opeet, Jan, of mag je dat niet spoilen?
3: Ik ga het niet spoilen.
0: Nee.
3: Maar ik wil er wel bij zeggen, en dat is misschien een beetje een verdoken antwoord op je vraag, het is eigenlijk ook wel een familiefilm. Het is hard bij momenten, maar het zal niet met te jonge kinderen gaan, maar... Als er nog tieners zijn die met hun ouders gezien willen worden, kunnen ze samen naar de Hartelijke.
0: Stel dat je nog eens samen buiten komt dan inderdaad. Het was een open vraag. Ik heb hem zelf niet gezien, dus ik kan het ook niet spoilen. We vroegen ons af, stuur ons je favoriete film of serie door waarin een hond de hoofdrol speelt. Ik denk, dat zal nu nog wel meevallen, maar dat is hier ontploft, Jan. Maar echt ontploft.
3: Kijk, als het over honden gaat, en ik heb zelf een lijstje gemaakt van wat ik denk dat zal vernoemd worden, maar dat is het. Dat gaan we direct zien. Ik heb er zelf drie geselecteerd. In willekeurige volgorde. Ik wil beginnen met zowaar een Belgische film. Niemand weet dat dat een Belgische film is, maar The Queen's Corgi.
0: Okay.
3: Een film uit 2019 over de favoriete verwende corgi hondjes. De Queen heeft hondjes van die corgis. En de film gaat, een fictieve film uiteraard, het is een tekenfilm. En een van die hondjes, per ongeluk, komt die buiten de paleismuren terecht en moet dat verwende koningshondje zien te overleven tussen straathonden en maakt allerlei avonturen mee. Is geweldig goed gedaan. En er is een film van Ben Stassen, dat is zo de unsung hero eigenlijk van de Belgische film. Dat is ook de maker van andere internationaal uitgebrachte animatiefilms als Bigfoot Junior en Fly Me to the Moon en die twee films met Sammy de schildpad. Enfin,
0: cool.
3: Heel straf wat hij doet.
0: Oké, The Queen's Corgi staat op Apple TV trouwens, die kan je daar bekijken. Wat heb je nog, Jan, qua hondenfilms?
3: Ik heb niet gezegd dat het vriendelijke honden moesten zijn.
0: Nee, dat is waar.
3: Dus ik heb gekozen voor Cujo. Herinner je je Cujo nog?
0: Is dat een Stephen King film?
3: Ja.
0: Just, ik heb die nooit gezien, maar ik ken hem wel.
3: Dat is echt straf. Dus in Cujo gaat eigenlijk, het boek en ook de film, over een moeder en haar kind die hun auto willen gaan laten repareren. Die garage blijkt verlaten te zijn. Behalve een door een hondsdolheid bezeten gigantische Sint-Bernardshond. En die twee worden in die auto geterroriseerd door die hond. En dan denk je, man, eenheid van locatie, maar dat is echt fucking goed gedaan. Cujo, de reputatie van de Sint-Bernardshond, die ik tot dan vooral kende, die met dat vaatje rond de nek, met sneeuwlammetjes halen en zo. Vergeet het, man.
0: Die staat op Prime Video, Cujo. En Sint-Bernardshonden zijn die nog binnengekomen, daar komen ze meteen op. Eens kijken wat jouw derde film met honden is.
3: Ik weet al welke, maar ik ga het nog niet zeggen. En dan, tot slot... En ik weet, dat is de hond speelt dan niet een hoofdrol in, maar in The Mask, die geweldige film met Jim Carrey,
0: ja,
3: uit 1994, The Mask, er is een hondje, het heet Milo in de film, het is een Jack Russell Terrier, en die steelt, en je moet godverdomme van goede huizen zijn om scènes te kunnen stelen van Jim Carrey, dat hondje steelt dus echt een aantal scènes. Dat beest is geweldig.
0: Geweldig.
3: Na het einde van de film toe krijgt hij ook dat masker opgezet.
0: Ik zie het zo voor mij.
3: Zo'n transformatie. En ik moet zeggen, ik heb onlangs The Mask teruggezien en ik stond er echt van te kijken hoe geweldig dat beestje is. Ik zou zelfs durven zeggen, als ik een top 3 zou moeten maken van vertolkingen door honden in films, staat de Jack Russell uit The Mask er zeker bij.
0: Heerlijk, ja. Dat is nog uit de tijden dat dat niet allemaal met de computer kon gedaan worden. Ja. En zo. Dat is echt goed gedaan. David is een van de 4000 mensen die heeft doorgestuurd. Beethoven,
3: ja,
0: natuurlijk.
3: Voilà, ja, Beethoven.
0: De uber hondenfilm.
3: Er zijn ook 3 of 4 sequels van gemaakt. Dat was echt een mega hit en heel veel mensen hebben daar zeer goede herinneringen aan.
0: Ja, dat is echt zo 80s en 90s stuff als je dan bent opgeroeid. Letitia stuurt, net als veel andere mensen, 101 Dalmatiërs in alle vormen natuurlijk. Zowel de live-action als de animatiefilms. Maar dan een hele goede van Steve, een van mijn persoonlijke favorieten. I Am Legend met Will Smith en de zombies. Maar daar zit ook een hond in die voor Will Smith heel belangrijk is in die film.
3: Ja, klopt. Ja,
0: een scheper.
3: Het moet geen hoofdrol zijn, I Am Legend.
0: Nee.
3: Maar goed.
0: Samson en Gert is hier ook regelmatig... binnengekomen. Ja, ik weet niet of dat echt telt. Ja, maar ja.
3: Je moet daar niet zo besmuikt over doen. De kok, dat is voor heel veel mensen een belangrijk dier geweest. Eerst toen ze kinderen waren. En dan toen ze kinderen hadden en zij Samson seks konden gaan
0: natuurlijk,
3: bedrijven.
0: Natuurlijk, ja. Never underestimate the power of Samson en Gert. Besmuikt is wel het mooiste dat iemand op een vrijdag ooit over mij gezegd heeft. Dan wil ik er nog eentje uithalen die veruit ook het meeste is ingestuurd. Marley and Me. En dat vond Matthias zo'n mooie film dat het ertoe geleid heeft dat ze een hond in huis hebben gehaald en haar Marley genoemd hebben. En dat is nu Matthias zijn beste vriendje.
3: Alleen maar Marley. Ik dacht wel dat die ertussen ging zitten, maar dus meer stemmen voor Marley en Me dan voor Beethoven zelfs.
0: Ja, absoluut. Superveel Marley en Me. Dan is er nog Scooby-Doo, Air Bud, Turner & Hooch, The Art of Racing in the Rain, Hudson & Rex, Clifford, de grote rode hond, Rescued by Ruby, Run Joe Run, Lady and the Tramp, King Arthur, Frank & Frey, Fluke, K-9, Benji, uiteraard A Dog's Way Home, A Dog's Purpose, All Dogs Go to Heaven. Er zijn veel films over honden gemaakt, Jan, misschien moet jij dat ook eens doen.
3: Dus een film, dat is heel lastig. Beesten regisseren. Je weet, dat is de drie B's. Hè? De filmmakers zijn altijd, je moet op je hoede zijn voor de drie B's. Baby's, beesten en boten. Die kunnen niet regisseren.
0: Ja, en BV's, die mag je er ook nooit in steken.
3: Bejaarden volgens sommigen, maar dat mag je niet mee eens.
0: Jan Vrijen, U2 komt eraan, want die hebben iets te vieren. En voor jou tot volgende week, kameraad.
3: Ja,
0: merci, lieve vriend. Maar eerst even passeren op de nieuwsredactie, want de wereld staat ondertussen niet stil. Bart, wat gebeurt er?
2: Goedenavond, N-VA wil het ziektebriefje voor één dag weer invoeren. Sinds 2022 moet een werknemer voor een ziekte van één dag geen doktersbriefje meer hebben. Dat mag 3 keer per jaar. Maar volgens N-VA wordt daar misbruik van gemaakt. Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek, mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen grenst aan Wit-Rusland en aan het Russische Kaliningrad. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Er zat zelfs meer in, want hij kreeg een technisch probleem tijdens het fietsen, waardoor hij achterstand opliep. Het goud was voor een Fransman. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden.
0: Files van een kwartier of langer naar Antwerpen. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en de Ekerse Steenweg. Een half uurtje file. Op de Antwerpse Ring naar Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. 28 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West. Een kwartier. Op de Brusselse Buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Peden Square. 24 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem een kwartier. Op de Binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard, daar is een ongeval gebeurd, 21 minuten. En nog eentje naar Hasselt op de E313 tussen Herentals Industrie en Herentals Oost, 16 minuten.
4: Je weekend begint bij Tom de Kok.

0: Een van uw allermooiste YouTube, The Sweetest Thing. Het is 50 jaar geleden, vandaag, dag op dag 50 jaar geleden, dat Larry Mullen Jr., Bono, The Edge en Adam Clayton voor de eerste keer rond de keukentafel van Larry Mullen samenkwamen en daar dus YouTube stichten. 50 jaar, dat wordt het hele weekend gevierd door de fans en er zou zelfs ook nieuwe muziek aankomen van YouTube. We volgen het allemaal hier bij Joe en je kan dit weekend bij Astrid en Brecht ook iconische LP's, dus echt vinyl winnen van YouTube. Alsof dat nog niet genoeg is, delen we zo meteen ook nog de laatste groepstickets uit voor de Harlem Globetrotters. We gaan erom basketten. Wie mijn basketmaatje wordt, dat horen we straks naar Chic Le Freak. Blijf bij ons.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast stand-up comedian Roosje Bert.
3: Ja, ik kijk nu heel graag naar de oude witte kerkjes. Ja. TTM Go. Bijvoorbeeld zo de affiches in dokterskabinet van dokter Nelly. Ja, dat hangt daar zo op. Zet hem op.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Roosje Bert.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Vanavond bij VTM Italië en België op het veld voor de UEFA Nations League. En bij VTM 2 een trein vol moordverdachten in Murder on the Orient Express. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat,
13: en hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Je weekend start met

0: Chic, Le Freak. Ja, en als je dat live ziet, dan blijven die gewoon eeuwig doorgaan. En die blijven zo, freak out. En die blijven maar doorgaan, die blijven maar doorgaan. Wou je iets zeggen, Kenneth?
1: Doeng, doeng.
0: Ja, we was mee aan het zingen. Doeng, doeng. Beste vrienden, het is vrijdagavond. Het weekend is begonnen. Het is 18 minuten voor 6. Kenneth Stevens is er komen bijstaan straks om 7 uur. Dan gaat hij een feestje bouwen op de radio.
1: Absoluut, zoals elke vrijdagavond.
0: Het gaat wel pokken eenzaam worden hier, hè. Maar echt eenzaam. Hè.
1: Maar iedereen gaat naar het personeelsfeest.
0: Ja, het hele bedrijf is naar het personeelsfeest. Je gaat hier zo alleen zijn. Je kan naakt presenteren!
1: Ik dacht te zeggen, ik kan de muziek draaien die ik zelf wil.
0: Dat ook. Ja, dat ook, ja. Tenzij we je natuurlijk op personeelsfeest opzetten om naar je te luisteren.
1: Doe dat maar niet.
0: Ja. Zeg, wat ga je doen straks na 7 uur?
1: Oh, ik ga filmtickets weggeven, ik ga battelen, ik heb een gat in de playlist, kan opgevuld worden, zulke dingen allemaal.
0: Een soort personeelsfeest op zijn eigen eigenlijk.
1: Voilà, zo doen we dat.
0: Wij zijn recent nog samen in onze vrije tijd, want anders denken de mensen dat wij maar het een feest na het andere. Zijn wij op ons eigen initiatief, op eigen budget, gaan bowlen.
1: Dat was fantastisch.
0: Ja, ik heb daar wel geleerd, jij bent een man met balgevoel.
1: Ik zou nu kunnen zeggen al 45 jaar, maar inderdaad, nee, die avond die zat het echt, ja, die avond zat het mee, ja, ik kan het niet anders zeggen. Ja,
0: breidt die balgevoeligheid zich ook richting basket uit?
1: Ja, ik durf er geen ja of geen nee op zeggen, Tom, het is met ballen en daar houdt het ook op.
0: Dat is een goede
1: uitspraak. Dat is toch de enige vergelijking.
0: En toch gaan we testen, Kenneth.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: In Lotto Arena in Antwerp. Wordt het nog cooler. De Harlem Globetrotters is een showbasketteam uit de US of A. Ze bestaan 100 jaar dit jaar en ze komen dat vieren in de Lotto Arena. Ik heb deze week al van veel mensen gehoord dat het heel erg de moeite is om daar eens naar te gaan kijken. Ja. Ja, dat die zo op trampolines over elkaar heen springen en dan 4-punters gooien van aan de andere kant van het veld. En zo.
1: Wacko, ja.
0: Super crazy.
1: Bizar.
0: Ja, het moet heel erg de moeite zijn. Je kon er met je team naartoe als je was ingeschreven. Nu is het te laat. Nu moet het niet meer afkomen. Mm-hmm. Het is echt te laat. Heel veel teams hebben dat gedaan. Zowel teams van allerlei sporttakken. We hebben zelfs een katapultploeg gehad.
1: Bestaat dat?
0: Ja, het waren ze katapultploeg. We gaan eens kijken bij welke teams we vandaag terechtkomen. We beginnen met Els. Els, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Els, voor welk team speel jij mee?
4: Ik heb mijn collega's ingeschreven. Wij zijn een team lectoren vroedkunde van de App Hogeschool. En wij zijn een heel warm team met vrouwen. En er zit best wel wat sportiviteit in ons team. Dus het leek mij wel eens heel fijn om deze uitstap te kunnen maken.
0: Plezant, hè? Ja. En mocht er dan toevallig iemand moeten bevallen tijdens die match, dan zijn jullie al in de buurt. Heerlijk, zeg. Ja. Zijn het echt alleen vrouwen? Want dat is zo cliché eigenlijk. Loopt er geen enkele vent rond bij vroedkunde?
4: In het lectorenteam niet, maar in de opleiding zitten wel een aantal jongens. Ja.
0: Ah ja, goed. Ja, ik had vroeger een vriend die vroedman was. Ik vond dat altijd. Ja, die is nog altijd mijn vriend, maar ik bedoel, die vroeger dus vroedman was, die dat studeerde. En iedereen vond
1: dat niet vaak, hè?
0: Nee, ja. Nee, en doet dat volgens mij nog altijd. Els, we gaan ons best doen om jullie dat teamuitje te bezorgen. Maar je bent natuurlijk niet alleen. We hebben ook nog Thomas aan de lijn. Thomas, goedenavond.
5: Hallo, goedenavond.
0: Thomas, voor welk team heb jij ingeschreven?
5: Ook de collega's van Tumach. En wij maken spuitzietmatrijzen. Dus CNC draaien en CNC frezen voor degene dat nog niet echt helemaal bekend mee zijn. Dus,
0: Maar wacht. Nu, we moeten even terugspoelen, Thomas. Want je hebt van alles. Dus we beginnen bij spuitgietmatrijzen. Wat zijn spuitgietmatrijzen?
5: Klopt, ja. Eigenlijk alle kunststof onderdelen. Wij werken vooral in de medische sector. Vooral we allemaal spuitjes die in het ziekenhuis gebruiken. Alles voor een infuus bijvoorbeeld.
0: Ah ja.
5: Dergelijke onderdeeltjes voor een insulinepomp. Noem maar op. Eigenlijk alle kleine kunststof onderdeeltjes die worden eigenlijk gemaakt in een spuitgietmatrijs.
0: Die moeten ook gemaakt worden natuurlijk.
5: Ja, klopt, ja, uiteraard.
0: Dat zijn van die dingen. Ja. Je staat daar niet bij. Je denkt zo, die spuitjes en die dat groeit aan de bomen of zo. Maar
1: die komen uit de lucht gevallen.
0: Ongelooflijk. Hey, straf. En goed bezig. Belangrijk werk ook, Thomas.
5: We moeten het toch elke keer opnieuw uitleggen, want het is inderdaad vooral heel onbekend.
0: Ja, zeg Thomas, ze fluisteren hier ook in mijn oor dat we moeten voortdoen, want jij bent net frietjes gaan halen die zijn aan het koud worden.
5: Ja, dat klopt. Ja,
0: sorry jongen, wacht.
5: Ik ben gewoon aan het eten, dus geen probleem.
0: We gaan eraan beginnen. Jullie kunnen niks meer doen, Thomas en Els. Jullie zijn helemaal aan ons overgeleverd qua lot. Nu moeten we alleen nog bepalen wie er voor wie speelt. En Els... Jij hebt geluk, want Kenneth met het balgevoel die speelt voor Team Vroedkunde Ab Hogeschool.
1: Of dat dat geluk gaat zijn, Els. Oeh, ik weet het niet hoor. Ja.
0: Thomas, jij gaat het met mij moeten doen voor Tumach. Sorry jongen.
5: Ah, maar prima. Ja,
0: dat komt
5: helemaal goed aan.
0: Ik heb dit wel al heel de week gedaan en ik heb al 2 van de 4 keer gewonnen.
1: Ja, dat is voorsprong, hè, Tom. Dat is voorsprong. Hè. Ja.
0: Mijn ultieme test om te zien of ik. De regels zijn simpel. Kenneth, je staat achter je lijn daar. Yes. Ja, bij een microfoon. Daar staat een basketring aan de overkant. Je hebt er ook eentje. Ja. Voilà. Er zijn eigenlijk maar 2 regels. Je moet er dus. We moeten om ter eerste er 3 keer ingooien. En de andere regel is dat je niks in de studio kapot mag doen. Dat is al 4 keer gelukt.
1: Kan ik niet garanderen.
0: Ja, jij zit met de problemen straks. Hè. Ik ga gewoon weg. Ja. Oké. Els, heb je nog een laatste woord van aanmoediging voor Kenneth?
4: Ik heb er alle geloof in. Het gaat zeker lukken. Ik voel het.
1: Maar ja, natuurlijk. Ja. Dankjewel, Els.
0: Thomas, heb jij nog een laatste woord van aanmoediging voor mij?
5: Ik heb alle vertrouwen in Tom.
0: Ja, ik hoor hem ook denken, doe voort, mijn frieten worden koud. Oké, we gaan eraan beginnen. Kenneth, om ten eerste 3 van je 3, 2. We zijn vertrokken. Ja, we zijn weg. Ja, en hij zit al meteen in, hè, Kenneth.
4: Kom maar,
0: shit, kom maar. Ja,
6: 2.
0: Ah, nee, wacht, ik sta super ver achter.
6: Allee, god. Ja.
0: Wow, 3. Is het gelukt? Amai, dat was rap. Oh, dit is echt diep teleurstellend. Thomas, sorry, ik kwam er gewoon niet aan te pas, jongen.
5: Ik heb het gehoord.
0: Ja, sorry. Sorry ook voor het snoeken. Ja, sorry ook dat je nu voor niks je frietjes hebt laten koud worden. En ik hoop dat jullie met de collega's van Tumach, met jullie belangrijk werk, dat jullie binnenkort een fijne teambuilding hebben. Maar dat wil dus zeggen, Els, dat jullie met alle lectoren van het vroedkundeteam van Ab Hogeschool naar de basket mogen gaan kijken. Ben je blij?
4: Dat is fantastisch. Ik ben ongelooflijk blij.
1: Ja, ja, ik sta hier met zweetpolletjes, Els, je wilt het
0: maar
1: niet weten.
0: Maar ik ken het echt, maar je bent zo'n leugenaar. Dat was, bij dat bowlen was dat ook, hè, Els. Hij komt daar dan zo toe. Oh, ik heb dit al lang niet meer gedaan. Bam, strike, bam.
1: Ik ben gewoon veel te fanatiek.
0: Ja, en
1: dat
0: nu,
1: is het.
0: Maar hoe lang duurde dat? 10 seconden en je zat er 3 keer in?
1: Ja, het ging snel.
0: Ja, ja, het ging snel. Ja, misschien heb je toch je roeping gemist, Kenneth.
1: Mm-hmm. Ik zal ook straks om 7 uur weggaan. Ik ga basketten.
0: Dat is goed. Daarmee zijn we helemaal uitgedeeld. En Els, proficiat, jullie zijn dus het laatste team dat in het Joe-vak terecht zal komen bij de Harlem Globetrotters voor 4 oktober. Er zijn natuurlijk nog kaartjes te verkrijgen via de gebruikelijke kanalen. En ga dat zien, want het is naar schijnt heel, heel, heel erg de moeite. Geniet ervan, Els.
4: Dank u.
0: En iedereen die ooit zegt, zal aan merken, ik zou ook wel eens iets willen winnen. Straks dus filmtickets bij Kenneth. En
1: absoluut.
0: Daarvoor nog 100 euro. Ja, wacht, 100 euro, ik moest eens rekenen. In de 15 seconden quiz, dat is voor zo. Ik leg je uit wat je moet doen, zo meteen.
3: Je weekend start. Hier.
7: Are you ready?

toen waren ze nog gewoon gelukkig met z'n vijven samen, zeg je allemaal. One Direction, what makes you beautiful? Wat jou heel mooi zou maken, is zo vlak voor het weekend kunnen thuiskomen en zeggen... Man of vrouw, ik heb 100 euro gescoord in de 15 seconden quiz. Dat kan. Door nu even 15 seconden in een bericht door te sturen in de Joe-app en zometeen te quizzen. Aha.

0: vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: We luisteren straks naar het poepengaatje van de top 2000 van vorig jaar. En de 15 seconden quiz voor 100 euro. 15 seconden sturen als je nog wil meedoen. Het is 6:02 bijna. Bart Beekaert.
9: Goedenavond. Hinder door een brand aan het station van Berchem. N-VA wil het ziektebriefje voor 1 dag weer invoeren. En de Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League in Italië. Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondsparking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
10: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
9: De ondergrondse parking is ook afgesloten. Er raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor 1 dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. En daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
11: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor 1 dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat de afwezigheid zonder ziektebriefje kan pieken. Ja, dat kost sommige werkgevers wel wat geld.
9: Litouwen start met de grootste evacuatieoefening ooit om zich voor te bereiden op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer op een evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek, mocht er vanuit Wit-Rusland een inval gebeuren. Litouwen bereidt zich sinds de Russische inval in Oekraïne voor op een mogelijke confrontatie. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. Onze Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. De eerste tegenstander in de groep is Italië. De wedstrijd vindt plaats in Rome. Charles de Ketelare gelooft er in elk geval in.
12: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij in een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
9: Aftrap vanavond om 9:15. Je kan de wedstrijd live zien op VTM. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WK G-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk 3e na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
8: Ik vond alles wat je daar de afgelopen 10 seconden gezegd hebt heerlijk, Bart. Dankjewel. Merci. Files van 10 minuten en langer richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpenhaven en de Eekse Steenweg 22 minuten. Op de E313 naar Antwerpen. Vanaf Massenhoven 16 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuur Vierarmen 22 minuten. En van Expo naar Machelen 12. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten file. Het is vrijdagavond. Zwaai een keer naar elkaar. Doe keer van ritsen. Wees lief.
13: And so it begins.
14: And now the moment we've all been waiting for.
15: Your weekend begins.

0: Ja, ik was altijd een heel grote fan van haar. Tot een paar weken geleden bleek dat ze het niet leuk vindt dat Macklemore Free Palestine riep op een podium. En toen is ze toch een klein beetje van haar voetstuk getuimeld. Maar hey, jongens, het is weekend.
1: De 15 seconden quiz.
0: 100 euro gaan wij hier de deur uitsturen. Hopelijk naar Tine uit Zonnebeke. Tine, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Tine, er rust een zware druk op jouw schouders, want we hebben deze week al 3 op 4 gescoord in de 15 seconden quiz. Ja, Owen gisteren is niet gelukt, maar jou wel zo meteen, toch?
2: Hopelijk.
0: Ja, we gaan ervoor. Jij hebt een werkdag gehad vandaag. Wat heb je gedaan vandaag?
2: Ik werk in de thuiszorg. En okay. Ik heb tot deze middag moeten werken. Dus.
0: Dat is van de ene patiënt naar de andere.
2: Inderdaad.
0: Ja. Hoeveel doe jij er zo op een dag? Hoeveel mensen bezoek jij op een dag?
2: 2 à 3. Want het is thuiszorg, ouderenzorg. Dus het is niet als thuisverpleegster.
0: Nee, voilà. Maar dus jij doet dan even mee het huishouden, een babbeltje met die mensen. Jij zorgt dat alles in orde is thuis.
2: Zo is dat.
0: Ja, een beetje verzorging. Ah, heerlijk, hè, Tine. Wat een mooie job, toch?
2: Ja, wel heel veel voldoening eruit halen.
0: Ik mag het hopen, potverdorie. Ze mogen jullie van mij allemaal 500 euro opslag geven. Maar ja, daar beslis ik helaas niet over. Maar ik hoop van harte dat als ik het ooit nodig heb, dat jullie er allemaal staan. Dank u wel. Lieve Tine, morgen heb je leuke plannen?
2: Ja hoor, het is familiedag van mijn werk en wij gaan naar Walibi.
0: Oh, leuk. En het wordt een prachtige dag, hè, morgen. Het wordt mooi weer.
2: Ja, inderdaad.
0: Nog een beetje grote vakantie, zeg. En dan misschien 100 euro erbij.

0: jammer.
1: Tina! Ja. Ja, jammer, het heeft niet mogen zijn. We verstonden elkaar niet goed bij de eerste vraag.
0: Nee.
1: Nee, ja, ja, dat kan gebeuren in het leven. Ja. Ik had nog als post eruit gegooid, alsof mijn leven ervan afhing, Tine.
0: Dat is niet, hè?
1: Ja, oh, wat jammer.
0: Ik ben blij dat ik eens de kans kreeg om mee te doen.
1: En wie weet, zolang je niet wint,
0: mag
1: je,
0: proberen.
1: Mag je blijven meedoen, hè? Ja, je bent natuurlijk niet de enige, Tine.
0: Nee.
1: En dat zal zeker niet ophouden maandag, want dan cruisen wij verder. Dan is het voor €150. En Tine, geniet van die familiedag morgen met werk van Walibi.
0: Dat zal ik zeker doen. Dankjewel.
2: Goeie weekend. Je weekend start hier. Tom de Kok.

0: Ander vindt dat ik niet goed kan articuleren. Dat is zo, het is voor iedereen weekend. Volgende maandag dan spelen we verder met €150 in de pot. Daar gaat verder niet over geklaagd worden.
1: Vlaamse Vrijdag.
0: En iedereen krijgt hier een eerlijke kans. En jij dus misschien ook. Maandag luisteren en dan op het juiste moment 15 seconden doorsturen. En nu vieren wij verder dat het vrijdag is met een plaat van eigen bodem. Dat doen we elke vrijdag rond dit uur. Draaien we iets dat in Vlaanderen gemaakt is. Dat moet niet per se Nederlands zijn. Als jij een hele goede Noorse plaat kent die in Brussel geschreven is door een Argentijn. Dat mag allemaal, als het maar gewoon in ons eigen landje gemaakt is. Ah nee, Brussel was wel een slecht voorbeeld, want dat is eigenlijk niet echt Vlaanderen. We pakken Brussel mee, hè? Maar dus iets dat in ons land

0: gemaakt is. We zien dat graag heel breed komen op, in de Joe-app. En dan kiezen we er zo meteen eentje uit. Laat u maar eens goed gaan.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee, want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
6: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
12: Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
13: Ah, ik ben het beu!
14: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder liever?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
15: Simo! Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
17: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
18: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
19: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
20: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
19: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
20: Hallo.
19: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
21: Good times. Great music.
22: Tom de Kok.

0: me back.
1: Shawn Mendes en zijn prachtige glimlach. There's nothing holding me back. En dat is op de vorige zender waar ik werkte begonnen. Dat elke keer als ik Shawn Mendes speelde, dat mensen mij foto's van een halfnaakte Shawn Mendes, de bovenkant dan, doorstuurden. En dat is nu door Debbie ook weer gebeurd. Leuke traditie, dank u.
2: Vlaamse Vrijdag.
1: Ja, er bestaan ook opvallend veel foto's van Shawn Mendes die zijn bovenste kleren uitspeelt. Dat is die mens zijn hobby, denk ik. We zochten een plaatje van eigen bodem. Eigen platen eerst. Dat doen we op vrijdag. No pun intended voor de rest. We gaan voor de keuze van... Oh, ja, Tine, Goeike. Die heeft de Kreuners aangevraagd. Maar zo'n keer met een andere plaat dan Ik Wil Je. Dat is genieten ze om het weekend te beginnen. Nu of nooit van Walter & Co.

0: Bernard vindt dat een uitstekende keuze, maar ik heb die niet gekozen. Hè. Bernard, dat was Tine die de Vlaamse Vrijdagplaat van de Kreuners gekozen heeft. Ik heb wel opgezocht waar die vorig jaar stond in de top 2000 op 878. Dat is dus geslaagd, hè, want dat is in de tweede helft. Op wie heb jij al gestemd voor die top 2000? Het kan, sinds vanochtend, hè, als je het nog niet gedaan hebt. Straks inspiratie. Als je het wel gedaan hebt, stuur je top 3 maar eens door. In de Joe-app, dan kunnen wij meegenieten van jouw keuze. En over een dikke week beginnen we dan aan. Bart Beekaert, 6:40. Wat gebeurt er verder?
1: Aan het station van Berchem in Antwerpen is er hinder door hevige rook. Het komt doordat er een elektrische auto in brand gevlogen is in de ondergrondse parking. De brandweer verwacht dat het nog een tijd zal duren. N-VA wil het ziektebriefje voor één dag weer invoeren. Sinds 2022 heb je als werknemer voor een ziekte van één dag geen doktersbriefje meer nodig. En dat tot 3 keer per jaar. Maar volgens N-VA wordt daar misbruik van gemaakt. En de Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. De eerste groepswedstrijd is tegen Italië in Rome. Aftrap om 9:15. Je kan de wedstrijd live volgen op VTM. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden.
0: En iedereen wil daarvoor natuurlijk snel naar huis. Dus die avondspits die is reuze hard aan het opklaren. Richting Antwerpen op de E313 nog file vanaf Rans tot Wommelgem. 18 minuten, dat is dus nog redelijk te doen. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Berchem 15 minuten. En op de Brusselse buiten. Tussen Grimbergen en Jette 13 minuten. Als je voor de rest in de file staat, zou dat daar dus nooit meer dan 10 minuutjes mogen duren.
2: Je weekend begint bij Tom de Kok.

0: En Mr. Collins, het gaat nog altijd niet zo goed met zijn gezondheid, maar zijn muziek is nog altijd alive and kicking, hoor. Zijn studio.
1: De top 2000.
0: Die gaan we vanaf 5 oktober ook nog een paar keer horen, denk ik. Phil Collins, traditioneel een van de meest genoteerde artiesten. Zeker als je Genesis ook meetelt, zijn band, in de top 2000. Beste vrienden, er is maar één top 2000. Er is maar één lijst in Vlaanderen met echt die 2000 allerbeste schijven en classics uit de hele muziekgeschiedenis. En die wordt samengesteld door jullie. En dat is belangrijk, want we willen niet zo'n lijst waar dan zo plots de plaat van eergisteren van Doorslagje 27 op 1 staat, omdat die nu heel even populair is. We willen echt alleen maar goede muziek, zoals elke luisteraar van Joe uiteraard. Dus ga even naar joe.be en help ons, want anders is het Rusland en dan beslissen wij zelf. En ook dat wil niemand. Debbie heeft meegedaan. Debbie, goedenavond.
2: Hi.
0: Ja, je hebt doorgestuurd wat je gestemd hebt voor de top 2000 van Joe.
2: Ja.
0: Kan je misschien je top 3 even overlopen? Zo de 3 belangrijkste?
2: Alle 3 Bruce Springsteen.
0: Ja, en dan mag je dus, als je stemt voor de top 2000, dames en heren, mag je dus een top 3 insturen. Maar optioneel kan je nog 7 stemmen uitbrengen. Dus je mag een hele top 10 samenstellen als je wil. Wat heb je met die overige 7 stemmen gedaan, Debbie?
2: Ik heb er daar nog 2 van gebruikt, want ik kon voor de rest niet meer kiezen.
0: Ah ja,
2: en ook Bruce Springsteen.
0: Ook allemaal Bruce Springsteen, oké. Okay, maar,
2: ja, klopt, ja.
0: Maar 5 stemmen op Bruce Springsteen, dat valt tegen, zeg.
2: Ja, ik kon niet meer kiezen.
0: Ik heb het even opgezocht.
2: Ik werd zenuwachtig en dan kon ik niet meer kiezen.
0: Ah, oei, van de stress. Hij heeft het vorig jaar ook goed gedaan. Ik heb het hier even opgezocht. Zijn hoogst genoteerde was The River op 44. En hij stond er in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 keer in van de 2000. Dat is niet slecht, hè?
2: Dat is zeker niet slecht.
0: Waarom moeten de mensen op Bruce Springsteen stemmen, Debbie?
2: Omdat het de beste artiest is aller tijden.
0: Waarom? Wat heeft hij dat pakweg Niels de Stadsbader niet heeft voor jou, Debbie?
2: Oh, breek me de mond niet op.
0: Okay, ja, misschien moeten we het gewoon vrede op aarde, moeten we het zo houden. Zeg, nog een andere vraag, Debbie. Ja, we weten allemaal, dus we weten allemaal de top 2000 en wie daar elk jaar heel populair in is. Artiesten als Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Je kan trouwens die hele top 2000 van vorig jaar zelfs als pdf downloaden. We delen dat graag met iedereen, want dat is heel goede muziek. De top 3 die kon je vanochtend horen bij Sven. Op 3 stond vorig jaar Hotel California van de Eagles. Op 2 Careless Whisper van George Michael. En op 1 Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, mensen blijven daarop stemmen. Debbie kan er ook niet aan doen.
2: Sorry.
0: Maar, dat weet iedereen nog, dat Queen op 1 stond. Maar weet je nog, en dat vergeten mensen altijd, dus als er een top 2000 is, dan heb je nummer 1, maar je hebt ook een nummer...
2: 2000.
0: Een nummer 2000. Weet jij nog wie er op 2000 stond, Debbie?
2: Nee.
0: Oh, niet opzoeken. Niemand mag het opzoeken, hè. Je mag gokken wel in de app, maar zometeen gaan we retenspannend aftellen. Allee, optellen is het in dit geval. Ja, we gaan het omgekeerd doen als anders. Dus we tellen niet af naar de nummer 1, maar we tellen zometeen terug op naar het nummer 2000. En ondertussen mag je mij laten weten wie er voor jou zeker in die top 2000 mag deze week.
1: De top 2000!
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hallo, ik ben Jan Verheijen en mijn favoriet nummer uit de top 2000, en dat moet veel hoger komen, is The Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull.
5: Het

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is Joe.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: De Koning.
4: De slimme kijk op ramen.
5: Slim? Wat is daar nu slim aan?
4: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
5: Huh?
4: Bij ramen van De Koning kiest je slim.
5: Hmm.
4: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
5: Dat is inderdaad slim.
4: Ja, hè?
5: Laat nog eens horen.
3: De Koning.
4: De slimme kijk op ramen.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hier zijn kameraden.

0: Met de beatjes van Mark Ronson, Valerie uit 2008.
1: De top 2000.
0: 5 oktober, dan beginnen we aan de top 2000. Jij moet stemmen. Dat is echt geen, het is geen optie dat je het niet doet, hè? Want anders weten we niet welke muziek je graag wil horen. Dus vooral doen de 2000 beste platen. 3 weken lang gaan we daar samen aftellen. Hier bij Joe. Er zijn heel wat mensen die hun selectie doorsturen. Lisbeth heeft ook Bruce in haar top 3 staan op de 3e plaats. Fleetwood Mac op 2. En dan had ze ook nog U2 met One. Oh, dat is heel schoon. En zo zijn er nog andere mensen. Ja, bij Patricia is het allemaal iets moeizamer verlopen, had ik de indruk.
2: Vergeet op 5 oktober niet te draaien wat ik je strak heb gevraagd. Hè. Silver, Turn the Dice, dat heb ik ook voor nu gevraagd.
0: Ja, ja, wat nog? Ja, zeg het maar.
2: Van Madonna.
0: Ja, ja, oké. Okay. En wat nog?
2: En dan nog Celine Dion.
0: Ja, we gaan ons best doen, Patricia. Je mag altijd laten weten wat jij in die top 2000 wil. Wat je erin gestemd hebt, dat kunnen wij meegenieten. Maar, ja, vanochtend heb je dus gehoord hè, wie er op 1 stond. Dat heeft Sven nog eens gedraaid, Bohemian Rhapsody. Maar iedereen vergeet altijd... Je weet dat ik hou zo van zo'n mensen die een beetje in het verborgene leven. Aan de randen van de maatschappij. En dus, die nummer 2000... Die vergeet iedereen altijd. Iemand moet 2000 zijn. Het is een beetje zoals Timon Verbeek die eerst uit de verraderslag dit jaar. Ja, iemand moet de eerste zijn. Dus we tellen samen niet af naar de nummer 1, maar we tellen op naar de nummer 2000. Met op...
1: Nummer 1998.
3: Save me from drowning in the sea.
0: Het raarste liedje ooit van Robbie Williams vorig jaar.
3: Beat me up on the beach.
0: The Road to Mandalay.

0: Het kwam dan plots uit in 2000, wat allemaal zoiets van, huh, wat doe je nu, Robbie? Maar het heeft wel net op de valreep de top 2000 gehaald vorig jaar.
1: De top 2000!
0: Ja, die begint op 5 oktober en jij moet nu stemmen. Nu. Je hebt er maar 1 week de tijd voor. Dus stuur even die top 3 in. Of zoals Debbie, zet 100 platen van Bruce Springsteen in je top 10. Want in totaal mag je zelfs 10 platen doorsturen. Steve wil een warme oproep doen om op Kylie te stemmen. We vergeten haar zo vaak, maar everybody loves Kylie. Ja, Steve is ook zo klein, je kijkt er zo rap over. Dus stem allemaal op Kylie als je van Steve houdt. En Bruno vraagt zich, was vorig jaar Hotel California van de Eagles niet eerst? Nee hoor, vorig jaar stonden die op 3. Je kan het allemaal nalezen op joe.be. Ze hebben wel al op 1 gestaan, ooit. Maar ze zijn er vorig jaar terug afgedonderd. Dus als je dat wil veranderen, doe het nu. En om iedereen eraan te herinneren dat in het leven ook dat er winnaars zijn, zoals Queen met Bohemian Rhapsody, maar dat er in het leven ook mindere winnaars zijn.
2: Nummer 1999.
0: Tellen we dapper op naar het nummer 2000. Wie was dat vorig jaar? Je ontdekt het zo meteen. Rete spannend, hè? Eerst gaan we naar deze heerlijke 70s band. The Doobie Brothers. A Long Train Running. Vorig jaar op

0: prachtige. Doobie Brothers, Long Train Running. Vorig jaar dus net niet de laatste in de top 2000. Claude zegt hier wel in de Joe-app, ja Tom, met al die goede muziek die gemaakt is, 2000 is toch ook al best een eervolle plaats. Ja, maar ja, het is niet nummer 1, hè Claude.
1: De top 2000.
2: Top 2000.
0: Moeten we toch zeggen zoals het is, hè? Nee, het is waar, als je in die lijst van 2000 terechtkomt, dan heb je wel iets gepresteerd. Ik sta er zelf bijvoorbeeld niet in. Ik geef dat maar even mee. Misschien moet ik eens een single uitbrengen. Wie weet, wat zou er gebeuren? De top 2000, vanaf 5 oktober bij Joe. Alleen maar de allerbeste muziek. De classics van vroeger tot overmorgen. We beginnen, ik denk dat de oudste platen uit de jaren 50 zijn en zo. Dus dat mag er ook echt allemaal in. Laat je gaan. Als je een plaatje niet meteen terugvindt, dan zit een zoekfunctie in. Anders klachten, welkom in de Joe-app. We willen echt een goede lijst. Jij moet helpen. En nu komt dus het plaatje dat vorig jaar op 2000 gestrand is. Het is een plaatje dat in 2024 niet in de top 2000 stond. Dus ze zijn er eigenlijk op vooruit gegaan. Het is een hele, hele, hele mooie 80's classic.
3: Nummer 2000.
0: Ik heb hier net aan mijn Gen Z-medewerker

0: Wienerberger.
1: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
2: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
0: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Vrijdagavond 7 uur, zometeen Bryan Adams, maar eerst Bart Bekaert.
4: Goedenavond. Rookhinder aan het station van Berchem. In Nederland wordt een gevangenismedewerker doodgeschoten op straat. En de Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Aan het station van Berchem in Antwerpen is er rookhinder. Dat komt doordat een elektrische wagen in de ondergrondse parking in brand is gevlogen. De brandweer verwacht dat de hinder nog een tijd zal duren, zegt woordvoerder Gert Wollaert.
5: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin als een chemische brand. En dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijke rookvorming. En omdat die rook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
4: Raakte niemand gewond. In Amsterdam is een man doodgeschoten op een volterras. Het slachtoffer zou werken in een gevangenis in Zaanstad, ten noordwesten van Amsterdam. Het gebeurde vanmiddag op een terras van een populair restaurant waar het erg druk was door het mooie weer. De politie kon een verdachte oppakken. De feiten worden onderzocht. De Rode Duivels beginnen vanavond aan de Nations League. Eerste tegenstander in de groep is Italië in Rome. Charles de Ketelare gelooft er in elk geval in.
6: Ik denk dat we een hele goede kans maken. Het is een uitmatch tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik kan wel het gevoel als wij in een goede doen zijn, dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
4: Aftrap om 8:45. Je kan de wedstrijd live zien op VTM. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
3: De gitaar van Bryan Adams die staat klaar. Eerst nog 6 files overlopen. Richting Antwerpen op de E313 ben je op dit moment 13 minuten kwijt tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En dat is meteen ook de langste file. Op de Brusselse buitenring dan. Aanschuiven tussen Grimbergen en Jette. 12 minuten erbij. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren Vierarmen moet je er 5 minuten bij tellen. Richting kust vertraag je op de E40 door een defect voertuig tussen Beernem en Oostkamp. 6 minuten extra. Op de B400 en die schuif je aan ter hoogte van Merelbeke, 5 minuten daar. En de laatste vertraging die duurt 5 minuten en staat op de Antwerpse ring richting Nederland, ter hoogte van Borgerhout.
2: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.

De nummer 1111 van vorig jaar in de top 2000. 1111, Bryan Adams. En somebody, mannetjes. Wat een dag was dat hier vandaag al bij Joe. Deze ochtend gestart met de top 2000 stemweek. Met de top 3 van vorig jaar. Eagles, George Michael en Queen. De hele dag door dan die heerlijke muzikale battles in de Joe-app. En dan daarnet nog de laatste 3, zeg maar. Bij Tom de Kok, Robbie Williams, Doobie Brothers en Jazz and the Plastic Population. Op nummer 2000 vorig jaar. We zijn al verwend, maar het is nog lang niet gedaan. Want de muziek is om duimen en vingers vanaf te likken deze vrijdagavond. Zometeen al de Bloodhound Gang, The Bad Touch. En dit is Bob Sinclair natuurlijk met Love Generation. Had ik trouwens al gezegd dat ik ook vanavond jouw hulp nodig heb in de Joe-app straks.

Het is duidelijk dat je daar vanavond alleen op de redactie bent. Ja, dat klopt, Stijn. Je hebt het daarnet gehoord hè, bij Tom. Het is vanavond personeelsfeest van Joe. En ja, het is hier gewoon van... op de redactie niks te beleven, niemand, dus ik kan gewoon lekker mijn goesting doen. En dat ga ik ook doen met bijzonder goede muziek te draaien. Je gaat vanavond nog heel veel van die momenten hebben van... oh, maar toen was ik nog jong. Allee, we zijn dat nu nog altijd natuurlijk, hè. Deze komt uit 88 en is fantastisch. Nog altijd vandaag. Taylor Dane.

0: Dit is zo'n nummer, dit past op maandagochtend, dit past op zondagavond, maar zeker aan het begin van het weekend. Die Taylor Dane en Tell It To My Heart. Er komen hier ondertussen ook al indecent proposals binnen via de Joe-app. Nu, jij weet dat ik hier alleen sta in de studio. Edwin die zegt, zeg, nu je daar toch solo bent op de werkvloer, waarom geen jukebox-uurtje? Je brengt me op ideeën, Edwin. In ieder geval ga ik zo meteen 8 filmtickets hopelijk aan jou weggeven. Dat na Kool & The Gang en ook Robin Thicke en Pharrell Williams.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat.

0: We zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hè. Oh nee, onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
6: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
5: Je familiefoto's?
6: Max, alsjeblieft, het is wel broek teruggaan.
5: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, graag iets Japans.
14: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
13: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Yellow!
16: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
16: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
18: Bepat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
21: Knaldi.
22: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Als jij misschien daarnet hebt gezegd, ik ga mijn telefoon heel even op kant leggen, want het weekend is begonnen. Haal er hem dan maar snel terug bij, want over 8 minuten dan spelen we hier voor 8 filmtickets. In de vrijdagavond van Joe doen we dat altijd met hoeveel noten heb jij op je zang? Maar ik ga van het concept afwijken. Ik leg het zo meteen uit. Nu een nummer van Kool & The Gang dat vorig jaar niet in

0: Die is het helemaal met mij eens in de Joe-app. Ze stuurt Dit is topmuziek. Vind ik ook, Lily. En toch stond deze van Kool & The Gang vorig jaar niet in de top 2000. Deze oeh-la-la-la, Let's Go Dancing. Celebration Fresh en Get Down On It wel. Maar ja, kom, de top 2000 stemweek is gestart. Het is dus aan jou om deze er dit jaar wel in te stemmen, hè. Op de Brusselse buitenring staat er nog één file tussen Grimbergen en Jette. 3 kilometer file, dat zorgt daar voor 10 minuten vertraging.
1: Kenneth Stevens.
0: Zometeen spelen we dus Hoeveel noten heb jij op je zang, of toch een variant daarvan. Eerst een dame die het helemaal begrijpt. Friday Night and Everybody's Moving. Dit is Kim Wilde en Kids in America.

0: Kim Wilde op de vrijdagavond bij Joe and Kids in America. En Patricia die vat het mooi samen.
1: Dus zo verder. Het is een fijne avond. Goeie muziek.
0: Dankjewel Patricia voor je voiceberichtje in de app van Joe. Het is al een mooie avond, vindt Patricia ook. En het kan alleen nog maar beter worden met 8 filmtickets op zak. Dat is een mooi cadeau toch om het weekend in te stappen. Dat doen we altijd met hoeveel noten heb jij op je zang? Je hebt er maar 1 ding voor nodig nu. En dat is je Joe-app op je telefoon. Normaal gezien, ik zeg normaal gezien, laat ik altijd 1 noot horen van een nummer dat ik vanavond nog ga draaien. Maar ik ga een beetje buiten de lijntjes kleuren. Ik ga van noten kreten maken. Dus vanavond wordt het hoeveel kreten heb jij op je zang. Maar de inzet die blijft dus dezelfde. 8 filmtickets. Aan jou dus om de titel of de uitvoerder door te sturen via de app van Joe. Op basis van die ene kreet. We gaan ons concentreren. Want de prijs is mooi. En het weekend misschien nog wel mooier. Met 8 filmtickets op zak. Dit is de opgave. Hopla, en daar was hij dan, de kreet. Aan jou om het antwoord nu door te sturen. Titel van de song of de uitvoerder, 1 van de 2 is goed. Stuur maar door nu via de Joe-app tijdens Whitney Houston.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hallo, mijn naam is Marie van Akker en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is ongetwijfeld I've Only Begun to Fight van Natalia. Dikke schijf en een klassieker op de dansvloer.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober. Dit is
2: Joe. Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: De beste vrienden waar we tot op de dag vandaag eigenlijk denk ik nog wel elke minuut van de dag van kunnen genieten op televisie. Friends natuurlijk en de Rembrandts en I'll Be There For You. In Keerbergen, daar woont Bieke. Bieke, een heel goede avond.
1: Goedenavond.
0: Zeg Bieke, jij hebt mij een berichtje gestuurd. En in dat berichtje stond niet The Wizard of Oz, niet Celebration Times, ook niet Kid Creole and the Coconuts, ook niet Cool and the Gang. Maar wat stond er wel in, Bieke?
1: Het was Narada en Michael Walden.
0: Natuurlijk! Dat is een fijn nummer, hè?
1: Absoluut.
0: Narada Michael Walden. Goed gedaan, hoor, Bieke. Acht filmtickets die komen richting Keerbergen, Bieke. Ben je zo'n grote muziekkenner?
1: Nee, het is eigenlijk vooral mijn man, Steve, die... voor binnen van de reden kan hij direct zo een naam opnoemen en dan stuur ik dat door.
0: Ja, en jij dacht waarschijnlijk, het is een schreeuw, het zal wel Michael Jackson of zo zijn.
1: Nee, kijk, het vertrouwen zit goed.
0: Maar ja, valassi, Steve heeft dat bijzonder goed gedaan. Ik hoop wel dat je mee mag naar de cinema, hè.
1: Nu dat eigenlijk je
0: ventje heeft gewonnen. Maar ik denk wel dat daar dik in orde zit. Zeg maar, acht filmtickets, dat is al een mooie prijs tegenwoordig, hè, Bieke?
1: Ja, absoluut, dankjewel.
0: Okay. Zeg, wat zijn nog leuke weekendplannen daar?
1: Ik moet nog een beetje werken morgen, maar dan gaan we het rustig aan doen.
0: Voilà, het gaat mooi weer worden, hè? Dus profiteer daar maar van. En als het terug wat slechter weer wordt, dan gaan we richting de cinema. Is dat afgesproken?
1: Absoluut, dankjewel.
0: Fijne vrijdagavond, hè. Bye bye, Bieke.

een van de mooiste Nederlandse samenwerkingen uit de Zero's van een rockband en een DJ van Kane en van Tiësto. Rain down on me. Het is 8:05 op de vrijdagavond hier bij Joe. Bieke, super happy met haar 8 filmtickets. Volgende vrijdag, dan doen we het opnieuw. Dan gaan we er weer weggeven. Zometeen na 8:00 gaan we battelen in de Joe-app voor de meest happy dansplaat aller tijden.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Rod Stewart die heeft zo meteen een vraag voor jou. Eerste nieuws vannacht met Bart Beekaert.
6: Goedenavond. Een emotionele dag op het proces over de dubbele kindermoord in Waardamme. Bondscoach Van Bommel kiest voor een onuitgegeven voorlinie. En Niels Driessen wordt vijfde op de WK-wegrit bij de belofte. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt collega Klaas Daneel.
7: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
6: Van Haverbeke riskeert levenslang. Over 3 kwartier starten de Rode Duivels aan hun Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. Het is de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark Van Bommel. Hij maakte zo net zijn opstelling bekend. Collega Stijn Vlamink.
8: De opstelling van de Rode Duivels, en opvallend, ik ga niet alles zeggen, de voorlinie, jonge voorlinie met Gods, Moreira en de Ketelaar, toch redelijk onuitgegeven.
6: De wedstrijd begint om 9:15 en is te zien op VTM. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
5: En onderweg is het rustig.
9: Dit is Joe.
1: Met Kenneth Stevens.

Misschien had meneer Stewart een onzeker momentje wanneer hij deze opnam. Do you think I'm sexy? Vraagteken. Rod Stewart. Normaal gezien, als we zeggen, hier bij Joe, we nemen je zo meteen mee naar Italië, dan is dat voor Eros Ramazzotti of Giovanotti of Zucchero. Maar op vrijdagavond mag het al iets dansbaarder zijn. Zometeen neem ik je mee naar Italië voor ISMC en Think About The Way. En ik ga ook nog de oplossing draaien van hoeveel kreten heb jij op je zang vanavond. Gimme, gimme, gimme, Ryder Michael Walden en Patty Austin. Pieke die heeft daardoor 8 filmtickets weten te scoren. En ook dit uur gaan we weer verder op zoek naar de meest happy dansplaat aller tijden.

komt vanavond opvallend veel berichten binnen in de genre van... Oh, dit zijn nummers uit mijn jeugd. Toen was ik nog pakken jonger. Sandra daarnet ook met Ice MC en Think About The Way. Op zoek gaan naar de meest happy dansplaat aller tijden. Dat is eigenlijk hetzelfde als zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat is onbegonnen werk. En omdat het onbegonnen werk is, ga ik het ook uitbesteden. Jij mag het doen. Nee. Zometeen na Mel en Kim en Rick Astley. Deze is Together Forever.

de zusjes Mel en Kim Appleby en Showing Out. En na het overlijden van Mel ging Kim solo verder en scoorde ze onder

fijne voor op de vrijdagavond, hè? Don't worry. Ik ben bijzonder blij dat ik de taak niet moet doen die jij nu mag gaan afleggen. Ik ga me verduidelijken. Open de Joe-app is. Ga eens kijken nu in de Joe-app. Dan zie je daar als titel staan. De meest happy dansplaats aller tijden. Dat is een aardsmoeilijke verkiezing elke week. Een aardsmoeilijke muzikale battle eigenlijk. Die vorige week nog gestreden werd tussen Armin van Buuren en Licky Lee. I Follow Rivers is daar als grote overwinnaar toen uit de bus gekomen met 69% van de stemmen. Ik ben benieuwd hoe het er nu gaat aan toegaan. Ik zet Stardust vanavond in onze Joe-app. Met deze Music Sounds Better With You. En dit is een tegenstander. Gonna make you sweat, CNC Music Factory. Eén ding is zeker, er zal gezwoten worden wanneer ik de winnaar ga draaien. Want dansen kan je op allebei. Music Sounds Better With You of Gonna Make You Sweat. Wie van die twee mag door naar de volgende ronde? Dat is de vraag die nu gesteld wordt in de Joe-app. Aan jou om die te beantwoorden. Ondertussen draai ik nieuwe muziek bij Joe. Dit is Another en 54 Ultra. Dit is Talk to You.

0: geplukt uit onze top 2000. Freddie Mercury en Living on My Own. Vorig jaar stond Queen niet alleen op nummer 1 natuurlijk, maar stonden ze er 25 keer in de playlist van je leven. En Freddie Mercury die had nog 3 noteringen meer met Barcelona, met Living on My Own en met The Great Pretender. En de top 2000 stemweek die is vandaag gestart. Aan jou dus om je favorieten weer door te geven via de app van Joe of via de site joe.be. We beginnen eraan met de top 2000 op maandag 5 oktober. En dan een andere mooie lijst die wij aan het afwerken zijn, is de meest happy dansplaat aller tijden. Het is te zeggen, jij vormt de lijst natuurlijk. De disco en de funk, dat is de basis vanavond. Met deze Stardust and the Music Sounds Better With You tegenover CNC Music Factory. Maar welke van deze twee gun jij de volgende ronde in de meest happy dansplaat aller tijden? Ik geef je nog een paar minuten om te stemmen. Ondertussen is kijken op de verkeerskaarten vrijdagavond 8:30. En er is geen enkele file meer op onze snelwegen. Dus je kan gewoon rustig doorrijden.
1: Kenneth Stevens.

The Walrus of Love, Barry White bij Joe. Je hebt nog een paar seconden om te stemmen op de meest happy dansplaats aller tijden. Er is hier wat gebeurd hoor, de voorbije minuten in de app van Joe. Want het is bijzonder spannend geworden tussen CNC Music Factory en Gonna Make You Sweat uit Amerika. Of Stardust, Music Sounds Better With You. En dan gaan we naar Frankrijk. In het begin was het echt 100% de eerste, ik denk 10, 12 stemmen die binnenkwamen, was echt 100% op Stardust, Music Sounds Better With You. Maar ondertussen zijn we kwartier verder. En is de eindstand 53% tegenover 47% geworden. Het is dus een close call geworden, maar ze hebben de voorsprong weten te behouden. Die van Stardust met The Music Sounds Better With You. Trouwens, dit is de helft van Daft Punk, hè? Thomas Banglaterre zit hier achter. Later nog veel hits gescoord. In duo natuurlijk, hè, met Daft Punk. Maar dit was dus een van zijn eerste grote hits van Thomas Banglaterre. En dus ook meteen de winnaar van de meest happy dansplaat aller tijden voor vanavond. 53% van de stem. En we gaan genieten.

van bij onze oosterburen Purple Disco Machine nog eens en Substitution. Een zomer of twee geleden was hij echt op elk podium, op elk festival in Europa aanwezig, die van Purple Disco Machine. Tegenwoordig is dat een pak rustiger, maar ze gaan wel het closing season op Ibiza mee gaan draaien en gaan daar in de bekende discotheek Pasha onder andere draaien over een week. Dat waren onze oosterburen. Nu naar het noorden, naar Nederland. Voor deze fijne discoplaat van Spargo. Dit is You and Me.

0: Of zoals Koen het zou zeggen...
1: Come on! Laat de mannetje gaan!
2: De top 2000.
0: Geweldig, Koen, dankjewel. Via de app van Joe. En laat je inderdaad maar eens goed gaan. Steps en 5, 6, 7, 8. Vandaag is de top 2000 stemweek gestart deze ochtend hier bij Joe. Je kan stemmen tot en met zondag 4 oktober. En een dag later, maandag 5 oktober, dan beginnen we eraan aan de playlist van je leven. Maar, even terugkomend op die steps 5, 6, 7, 8. Wat is dat allemaal? Dat kan toch niet dat hij vorig jaar niet in de top 2000 stond? Wel One for Sorrow van Steps en wel Lasting on My Mind. Maar dus niet die 5, 6, 7, 8. Je weet wat je te doen staat. Stemmen via joe.be of via de Joe-app.
2: De top 2000.
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hey Joe, Mathieu van Bazaar hier. Bedankt om te stemmen op goud. Onze ultieme nummer 1 van de top 2000 van Joe is Dreams van Fleetwood Mac. Omdat dat, ja, een ongelooflijk nummer is.
3: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de

0: Het is kiezen tussen voetbal of de beste vrijdagavondmuziek. En jij maakt de juiste keuze. 9 uur, Bart Beekaert.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering staat voor een begrotingsmarathon. Niels Driessen wordt vijfde op de WK-wegrit voor belofte. En de Rode Duivels zijn begonnen aan de Nations League. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt collega Karel Latré.
2: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: We weten intussen wel al dat de dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd de vijfde in de wegrit bij de belofte. De titel was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen.
3: Tot de laatste 5 kilometer wou ik nou altijd gewoon voor de overwinning gaan. En ja, ik probeerde op elk klimmetje een beetje toch een schifting te maken, maar ik stel ook niet meer echt genoeg op. Maar ja, in de sprint voelde ik eigenlijk wel op 500 meter van de finish dat het moeilijk ging zijn om nog een medaille te pakken. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn koers.
1: De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van het groepje en haalt zilver. De Rode Duivels spelen op dit moment hun Nations League wedstrijd tegen Italië. Na een kwartier spelen staat het nog 0-0. Vannacht komen er wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui. En vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Het is rustiger onderweg. Er staat maar 1 file op onze snelwegen. Op de E411 verlies je 5 minuten. En dat is tussen Hoeilaert en Rosière.
4: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

is een diva in de beste betekenis van het woord. Deze Diana Ross, a living legend. En dat bewees ze voorbije zomer ook nog toen ze op de Lokerse feesten stond. En dat op haar 82ste. En nu we het toch over de zomer hebben. Dit is een van die vele fijne zomerhits van dit jaar. Jonas Blue, daar heb ik het over. Edge of Desire. Hij komt eraan na Tom Jones en Musti. En Sex Bomb. Yeah.

wordt gevoetbald op dit moment. De Rode Duivels die spelen vanavond hun match tegen Italië in de Nations League. In Rome gebeurt dat. Het is het officiële debuut van Mark van Bommel als bondscoach. En het zit goed, want het is momenteel 0-1 in het voordeel van onze Rode Duivels. Door een doelpunt van Mika Gods.

0: We zitten in ons laatste uur samen. Dat weet, dan weet je wat dat wil zeggen, hè?
1: De laatste dans.
0: Te zeggen, we zitten er nog heel even af van die laatste dans. Het is nog maar 20:20 op vrijdagavond. Wij gaan door tot 10:00, dan is er Joe Party natuurlijk, zoals elke vrijdag hier bij Joe. Maar zo net voor 10:00 heb ik een gat in de playlist. Een gat dat jij mag opvullen met de laatste dans. En wat moet die laatste dans zijn? Ja, iets met pit, iets waar je zin in de vrijdagavond krijgt of zin in het weekend krijgt. Iets dat zeker en vast qua schwung in de top 2000 moet terechtkomen. Want ja, de top 2000 stemweek die is vandaag begonnen. Kortom, iets dat past bij het gevoel van vanavond. De laatste dans. Welke artiest mag ik draaien met welke song? Stuur me, dat is door via de Joe-app.

0: Esther de Joe voor de allerbeste muziek aan het begin van je weekend. En op één doelpunt na mis je eigenlijk niks hoor, bij het voetbal. Dus het is eigenlijk maar goed dat je hier bent. Zometeen Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. En ook Will Smith komt eraan met Miami. Eerst nog één file meegeven. Die staat op de E411. Je verliest tussen Hoeilaart en Rosière 6 minuten.
1: Kenneth Stevens.

naar Miami. Samen met Will Smith op de vrijdagavond. Moet dat wel kunnen? Ah, maar jullie zijn zo lief. Ik krijg hier een berichtje binnen van, wie was het? Van Johan, dacht ik. Kenneth, moet jij vanavond niet op het personeelsfeest zijn? Ja, we hebben het daar net gezegd hè, bij Tom de Kok. Het is vanavond personeelsfeest van Joe. Maar ja, er moet iemand natuurlijk de tent en de boîte openhouden. En vanavond ben ik dat. Maar hey, het is hier ook een feestje gewoon hier in de stuw. Hè. En zeker als je zo'n fijne muziek doorgestuurd krijgt voor de laatste dans van vanavond. Dit was al een leuke zomerse suggestie. De Lambada werd doorgestuurd via de app van Joe, maar ook deze. Linda uit Antwerpen heeft wel zin in een feestje met de Whistars en een brand new day. Ik gooi ze allemaal in de pot voor kanshebbers en straks om 9:55 het resultaat. Céline Dion die komt eraan, ne partez pas sans moi. Maar eerst gaan we naar Nederland met Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Never Alone.

Drie avonden per week speelt ze in Parijs de zalen plat. Maar de vraag is groter dan het aanbod. Céline Dion en Ne partez pas sans moi. En daarom heeft ze nog verschillende nieuwe data toegevoegd in de maand mei van volgend jaar. Ja, het is een succes, haar optredens. Céline Dion. Zometeen neem ik je mee op naar een Joe Gold momentje met The Turtles, Happy Together. Ook Adventures of Stevie V komt eraan. Dirty Cash, Money Talks. Nog altijd vandaag. Maar eerst Deep Zone. It's gonna be our

How is the weather? Dat zingen ze ook. Hè? The Turtles, happy together. Wel, the weather, dat zit goed. En ook de komende dagen 26, 27, 28 graden. En vandaag was ook al een dag om in te kaderen. Hè? We zijn onderweg naar de laatste dans met Eric Brits en Call on Me.

Met de stem van Steve Winwood, natuurlijk Eric Prydz en Call on Me. De pot met laatste dansen om uit te kiezen vanavond was bijzonder groot. De keuze dus ook, maar mijn oog is gevallen op de suggestie van Karel uit Lebbeke. En dat is deze van Becky Bell, Stepping Out Tonight. We gaan er nog zeker niet mee stoppen, want zometeen is het Joe Party tijd met onder andere Mika, Robbie Williams en Dua Lipa.

0: Zometeen duiken we Joe Pardy in, maar eerst de nieuws van 10 uur met Bart Bekaert.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering is begonnen aan een begrotingsmarathon. De paus is op bezoek in Frankrijk en de Rode Duivels staan voor tegen Italië. De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers die begroting rondkrijgen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt collega Karel Latré.
2: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: In Frankrijk houdt paus Leo de 14e een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus Notre-Dame. Hij werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in 2024 na de verwoestende brand. En de Rode Duivels spelen op dit moment hun Nations League wedstrijd tegen Italië. Na een tiental minuten in de tweede helft staat België 0-1 voor. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer. Joe Pardy.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Brugge zijn twee nepagenten opgepakt nadat ze een vrouw van 77 uit Knokke-Heist hadden opgelicht. Een van hen belde de vrouw op en deed zich voor als een politieagent. Hij vroeg of ze juwelen in huis had en of hij die moest ophalen om ze veilig te bewaren. Je hoort Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
2: En dan later die avond stond er effectief een man aan haar deur die gedeeltelijk een politieuniform droeg. En de vrouw heeft daarop de verschillende gouden juwelen aan hem overhandigd. Op basis van camerabeelden kon een voertuig aan de feiten worden gelinkt. Enkele dagen later kon de politie dan het voertuig onderscheppen in Gent en konden de twee inzittenden worden opgepakt.
1: Het gaat om een man van 20. Die is intussen aangehouden. De andere verdachte is minderjarig. Hij is in een gesloten instelling geplaatst. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Dodi Luque Bacchio zorgde voor het tweede doelpunt in de 69e minuut. Het was de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag spelen de Belgen tegen Frankrijk. En de Spaanse Alejandra Neira heeft goud gepakt op het WK wielrennen bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met een groepje van 5. Het zilver is voor een Italiaanse en het brons voor een Zwitserse. De eerste Belgische is Laura Vivet op plaats 23. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui. En vanaf dinsdag warm na zomerweer. Joe Party.

church. This is where I

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van ver af te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendiensten komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
2: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
1: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.